Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droog.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Schrijf je naam en nummer op de Fieltje.
2: Deze week Hart en Tien. Fieltje.
0: Dit is de nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Kiss.
1: De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel.
2: Het is maandag 17 augustus. Nou, goedemorgen met Oosterbaan, Benjamin.
3: Ja, inderdaad, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Benjamin. Een nieuwe week betekent nieuwe pingels. Dat heb je al gehoord. Die zul je wel heel veel vaker gaan horen. En het betekent ook een einde aan de schoolvakanties in onze regio.
3: Helaas, helaas. En daarom gaan we bellen met de staatssecretaris van Onderwijs. Die komt het schooljaar openen in Almelo. En ook onze verslaggever Harro die heeft nog een reportage gemaakt over alle boeken die gemaakt zijn in Kampen.
2: Ja, de IJssel stond nog nooit zo laag.
3: En Go Ahead maakt er toch wel een stuntje van in de Kuip.
2: Het weer, het verkeer en heel veel lekkere muziek tot 9 uur. Dat is niet veranderd. Je hoort het bij ons bij...
4: Tot 9 uur. Nou. Goedemorgen met Oost. Radio
2: Oost. We moeten het voor ons ook nog even wennen. Aan de nieuwe pingels. Hier is Hansen. Bab.

0: Zeven minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren?
1: Ja, gaat onder andere over de scholen die vandaag weer gaan beginnen. In Kampen is ervoor gezorgd dat duizenden leerlingen hun schoolboeken krijgen. Er is ook een grote brand geweest gisteren in Bentelo. Hoor je zo meteen meer over. En Jonas Pijvers uit Hellendoorn. Die heeft weer gestunt op het EK Atletiek in Engeland.
2: Daar komt Jonas Pijvers. Daar komt hij. En aan de binnenkant ook Hongarije met Attila Monne. Jonas Pijvers gaat voor plek 3. Ja, bronzen medaille voor Nederland.
0: Hij drukte zijn borst net iets eerder over de finish. En weer een bronzen plak voor Pijvers dus uit Hellendoorn. Benjamin zei het al, de scholen gaan weer beginnen. De staatssecretaris Thielen van Onderwijs is vandaag in Almelo voor de opening van het schooljaar. We gaan met haar bellen. En daarmee is ook de campagne Onze Scholen zijn weer begonnen van Veilig Verkeer Nederland. Van start gegaan in Haarlem is minister Karremans daarbij. Veilig Verkeer Nederland wil ouders stimuleren hun kinderen vaker lopend of fietsend naar school te laten gaan. Zorgt voor een schoolomgeving die verkeersveiliger is. En kinderen krijgen de kans om ervaring in het verkeer op te doen.
1: Ik weet nog goed dat ik mijn schoolboeken voor het eerst moest kaften.
0: Ja, ik ook. Maar dat was middelbare scholen al.
1: Ja, ja, maar ik vond dat echt een... Nou, in het begin vond ik het een drama. Ja. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, dan vond ik het eigenlijk best wel leuk.
0: Rustgevend.
1: Best wel rustgevend, ja. Ja. Andere zaken dan. Voor de rechtbank in Den Haag begint vandaag het proces tegen een man die bezig zou zijn geweest met het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia.
0: N36 gaat vanavond dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Tussen de aansluiting met de N34, dat is Witte Paal, en N48 bij Ommen wordt de weg 3 nachten volledig afgesloten voor verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleiding en extra reistijd van tenminste een kwartier.
1: Ja, en uitvaartplechtigheid voor Bonnie Tyler is vandaag. De zangeres die overleed op 8 juli en vandaag wordt in Wales de afscheidsplechtigheid gehouden. Ze wordt daarna in haar geboorteplaats Skewen begraven in een besloten uitvaart.
0: Om de kranten er maar alvast even bij gepakt. We zien voor op NRC de helftpagina vol met een jonge dame met een waaier voor haar gezicht, met daarop een stier. Ja, inderdaad, een Spaanse waaier. Hoge temperaturen, hoewel het vandaag niet meer zo warm is. Maar hoge temperaturen zijn goed voor de verkoop van Spaanse waaiers.
1: Nou, daar hoor je zo meteen dan misschien nog wel meer over. Ik heb de Telegraaf ook voor me gepakt. Cybergevaar wordt nog steeds onderschat. Digitale veiligheid schiet bij veel organisaties nog altijd tekort.
0: En voor op de Volkskrant, indrukwekkende foto vind ik het altijd van een Amerikaans vliegdekschip. Daar zitten geloof ik 5000 man op. Dat is een behoorlijk dorp. Het is die Abraham Lincoln en de bemanning is oververmoeid, is ondervoed en is er helemaal klaar mee. VS lopen in Iran grote reputatieschade op. Moest een vertoning van macht worden, maar in werkelijkheid staan de Verenigde Staten in hun hemd. Situatie op dat vliegtuigschip, de USS Abraham Lincoln, is namelijk erbarmelijk.
1: Zo, dan weer terug naar Nederland en ook hier in onze provincie. Want NS gaat extra treinen inzetten. We zijn klaar voor de septemberdrukte, zeggen ze. De NS gaat komende maand onder meer 169 extra rijtuigen rijden om de enorme piek aan reizigers in september te kunnen vervoeren.
0: Uitgebreid krantenoverzicht krijg je straks.

0: Dr. Hook in his medicine show en baby mixer Blue Jeans Talk.
1: Het krantenoverzicht.
0: Ja, je hoort net al wat opvallende foto's uit de kranten. Nu het echte krantenoverzicht van de kranten van deze maandag 17 augustus, Benjamin.
2: Ja, ik heb de Tabansia voor me, want één artikel die sprak mij toch wel aan. De woonplaats misbruikt verhuisregeling Patmos. Dat is de kop. Door de extreme wateroverlast in de Enschedese wijk Patmos werden tientallen huizen onbewoonbaar. Dat verhaal wel kennen we. Maar woningcorporatie De Woonplaats zette de getroffen huurders onterecht onder druk om te vertrekken. Dat oordeelt de rechter. Zware regenbuien op zondag 21 juli 2024 alweer zorgden voor een ramp in het laagst gelegen deel van Enschede. De wijk Patmos kwam onder water te staan. De schade was zo groot dat tientallen sociale huurwoningen onbewoonbaar werden verklaard. En 66 huishoudens moesten voorgoed vertrekken. Ja, de woonplaats die wilde van hen af, staat er. Deze drie huishoudens die worden genoemd hebben nergens meer recht op. Ze moeten uit de duurdere tijdelijke woningen en met terugwerkende kracht de hogere huur betalen. De hoogte van de verhuisvergoeding in euro's van de woonplaats was meer dan 7.500 staten. Het andere gezin, wat nog benoemd wordt, wil terug naar hun plek in Patmos of een woning met een vergelijkbare tuin. En ook willen ze een schadevergoeding voor hun spullen in de tuin. Maar of de woonplaats de bewoners daar onterecht druk onder heeft gezet, dat is volgens de rechter, misbruikte de woningcorporatie de verhuisregeling, staat er.
0: Volkskrant komt nog terug op het boerenprotest van afgelopen vrijdag. Je weet het, in de staart van de file veroorzaakt door de tractoren kwamen twee mensen op het leven in een aanrijding met meerdere auto's. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Kritiek op justitie na boerenprotest is de kop boven het artikel. Het is een analyse van de Volkskrant. Politie tak vrijdag niet op tegen de boerenprotest op de snelweg en verwees naar het demonstratierecht. Ja, dat deden ze vrijdagochtend bij ons ook in de uitzending. Daar is niet iedereen het mee eens. Juridisch gezien is het namelijk gewoon een overtreding van de wegenverkeerswet, hebben we ook gezegd. Maar ja, onder demonstratierecht valt natuurlijk veel, zei ook de politie. Je kunt flitsboetes bijvoorbeeld uitdelen. Dat is de normale manier van handheffen die voor iedereen geldt, zegt een emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht. Zo makkelijk is het echter niet, want onder het demonstratierecht valt dan veel en een rechter, zo zei bij ons eerdere deskundige, wijst dan zo'n boete niet toe, wijst dat af. Nee. Gaat niet iemand veroordelen. Dus het is niet zo heel makkelijk.
2: Nee, inderdaad. Dat zei die deskundige toen ook. Van je mag veel. Er mag zelfs nog meer dan we eigenlijk denken soms. Dus dan is het voor de politie natuurlijk ook moeilijk om in te grijpen. En we dachten al van, het is wachten eigenlijk totdat er natuurlijk iets gaat gebeuren.
0: Iets gaat, ja.
2: Dus daar gaan we nog zeker meer over horen. Ik zei het net al, Telegraaf, cybergevaar wordt nog steeds onderschat. De digitale veiligheid schiet bij veel organisaties nog altijd tekort. Daarvoor waarschuwt cybersecurity-expert Brenno de Winter, nadat het de afgelopen periode berichten regende over datalekken, bijvoorbeeld van klantgegevens. Hij zegt veel organisaties onderschatten het nog steeds. Ze vinden cybersecurity maar gedoe of zeggen ik aanvaard het risico. Nou ja, dan denk ik, zegt hij, heb je enig idee wat de gevolgen kunnen zijn? Mijn ervaring is dat dat heel erg tegenvalt. De nieuwe cyberbeveiligingswet die afgelopen zaterdag in werking is getreden moet daar verandering in brengen. Bedrijven en instellingen die onder de wet vallen moeten beter weten welke cyberrisico's zij lopen en maatregelen nemen om die risico's te beperken. Daarbij moeten ze nadrukkelijk ook kijken naar de veiligheid van hun leveranciers.
0: In NRC een pagina groot artikel over de droogte, de gevolgen van de droogte voor de landbouw. We zien een grote foto van een bollenkweker die staat op een, nou ja, eigenlijk een zandvlakte. In de verte rijdt een trekker die een enorme stofwolk omhoog gooit. De bollenkweker houdt zijn hart vast voor het inlaten van zout water. Het gaat dan met name om bollenkwekers in het westen van het land natuurlijk. Jaar geleden waren de bollenkwekers boos op het Hoogheemraadschap. Dat voorzag een scenario met onvoldoende zoet water voor de teelt. Maar niet iedere plantensoort kan natuurlijk even goed tegen brakwater. Nou, bollen dus niet. Je ziet de emotie toenemen bij de mensen. Je komt met ieders belangen zowat tegenover elkaar te staan. Daarnaast gaat het over de fruittelers, kleine kroppen sla en groentetelers dus. En peren, het zichtbare effect van de droogte. Fruit is veel kleiner en duurder. De peren krimpen zelfs aan de boom, zegt een teler. Ja. En de familiezaak in Amsterdam-West die het verkoopt, zegt de aardbeien kosten €6 voor een klein doosje. Ja. Dat is niet waar, want ik heb op de markt voor €6... twee doosjes.
2: Oh, kijk.
0: Je hebt, niet klein.
2: Je hebt een goede deal gemaakt.
0: Ja, nou, geef het maar even aan.
2: Ja, Ik zie nog een andere kop. Je mishandelt je kind als je ze een e-bike geeft. Vond ik wel bijzonder om te lezen. De vakantie is voorbij en de scholen die gaan weer beginnen vandaag. Voor ouders en brugklasses betekent dit dat hun kind wellicht een grotere afstand moet afleggen dan voorheen. Geef je ze een elektrische fiets of laat je ze ouderwets trappen in weer en wind? Dat is de vraag. Het is voor veel ouders dan ook een dilemma. Want je wil je kind graag erbij laten horen. Maar je neemt een groot risico voor de gezondheid van je kroost, waarschuwen experts. Je zet je kind als het ware in een elektrische rolstoel. En Erik Schedde... Erik Schedde, die natuurlijk ook veel over de hersenen altijd vertelt, die er heel veel over weet, die sluit zich hierbij aan, zegt hij. Artsen zeggen wel eens, je mishandelt je kind als je ze een e-bike geeft. Hij zegt, dat is eigenlijk een geweldige uitspraak. Want je zet je kind als het ware in een elektrische rolstoel, zegt hij nog maar eens. Het ziet er alleen iets anders uit. Hij zegt, daar maak ik natuurlijk geen vrienden mee, als ik zoiets zeg. Maar het is wel zo. Dus ouders, hou voet bij stuk, zegt hij, en koop een gewone fiets. Dat is beter voor het welzijn van je kind.
0: Ja, ik snap het wel. Mijn zoon zag laatst zo'n fatbike voorbij komen met een gangetje van 70 of zo ongeveer, met een jonge jongen erop. Toen zegt hij, oh,
2: die wil ik ook. Ja, begrijpelijk.
0: Krijg je niet.
2: En die skinny bike, heb je dat nog gehoord in Enschede?
0: 120 per uur.
2: 120 kilometer per uur.
0: Ja, was er niet een verkoper in Enschede die dat ding zou promoten?
2: Dat zou best kunnen.
0: Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Nog één dingetje doen? Of gaan we? Nou, vooruit maar. Want ja, de schoolvakantie zit erop. En de introductieweken zijn al begonnen. En in onze provincie gaan ze nog beginnen. Maar het vinden van een kamer valt voor studenten niet mee. Oeverloos speuren naar een kamer van 950 euro. Dan maar uren reistijd. Door het kamertekort en de hoge huren daalt het aantal studenten dat op kamers gaat. Blijven er nog meer thuis wonen bij hun ouders natuurlijk. Ik ben wel een beetje nu kieskeurig. Nou ja, het is ook gewoon omdat ik gewoon 800 euro in de maand kan betalen.
2: Ja, zo is het ook weer.
0: Ik zou het wel leuk vinden om uit huis te gaan, maar is het de moeite waard? Ik moet zo lang zoeken en het is zo duur, zegt een jonge student die dus ook maar thuis blijft wonen.
2: Nou goed, groot gelijk. Mag ik nog eentje doen van Frankie Valli?
0: Vooruit, Frankie Valli. Kom maar door.
2: Want hij is al 92. Frankie Valli, die heeft het zwaar, maar gaat vooruit. Dat meldt zijn woordvoerder. Toch even vrolijk afsluiten. De leadzanger van The Four Seasons maakte in mei bekend dat hij zijn agenda leegmaakte om zich op zijn gezondheid te focussen. Frankie Valli wil nog niet met pensioen.
0: Frankie Valli, deed hij niet ook de titelsong van Grease?
2: Dat klopt. Ja. Grease Lightning.
0: Nee, niet Grease Lightning.
2: Oh nee, dat is... John Travolta.
0: Ja, hij deed de titelsong eigenlijk, hè? Ja. Deze. Niet de grote hit.
2: Weer een andere.
0: Wel een hit geworden natuurlijk. Frankie Valli in Grease.

0: Peter Allen hoorde je met I Go to Rio. Hij wel. Iets over 6:30 geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: De zomervakantie zit er weer op. En voor veel middelbare scholieren betekent dat weer een volle rugzak. Veel van die boeken komen uit kampen, waar leverancier Van Dijk momenteel topdrukte heeft.
2: Meer dan 700.000 leerlingen bevoorraden wij dit jaar met boeken. Dus daarvoor maken wij pakketten hier in kampen. Dat doen we in 7 weken tijd. En dat doen we eigenlijk voor de Nederlandse markt, voor meer dan de helft van de scholen en voor de Vlaamse markt. 300 collega's verzamelen eigenlijk in een ochtenddienst en in een middag/avonddienst boeken. En we doen ongeveer 24.000 pakketten per dag.
1: Ja, deze groepsleider vertelt wat hij moet doen.
3: Mijn taak is ervoor zorgen dat de leerlingen de bepaalde boeken krijgen die ze hebben besteld. Dat de orders kloppen. Ja, dat eigenlijk. Als je het berekent, het is te gek voor woorden. 1 zo'n kar al 18 leerlingen en dan heb je hier honderden karren staan. Ja, dat is echt niet normaal.
1: Veel van de medewerkers bestaan uit vakantiewerkers en Oekraïners. Nu de scholen weer gaan beginnen, betekent voor die medewerkers in kampen pas echt de zomervakantie. De IJssel kampt met een historisch watertekort. Volgens IJsselkenner Wim Eikelboom staat de rivier op sommige plekken bijna stil. Bij Westervoort stroomt minder dan 100 kubieke meter water per seconde de IJssel in. Dat is de laagste hoeveelheid sinds het begin van de metingen. Opvallend is dat op drooggevallen bodem alweer nieuw groen en jonge boompjes verschijnen. Maar een paar regenbuien in onze provincie zijn niet genoeg. De IJssel is afhankelijk van de Rijn en er is vooral neerslag nodig in Duitsland en Zwitserland om het waterpeil te herstellen. Na 7 uur bellen we met de IJsselkenner. En bij een party-servicebedrijf in Bentelo was gisteren een grote brand. Bij de brand kwam veel rook vrij en raakte niemand gewond. Wel is de schade groot. De schuur van het bedrijf is voor een groot gedeelte uitgebrand. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving werden opgeroepen. Er werd in eerste instantie namelijk gedacht dat het om een brand in een slagerij ging. En in Reutem was dit weekend het NK buikglijden. Zo'n 160 deelnemers gleden van een schans van 10 meter hoog. Zo ook Arend uit Borne van 130 kilo.
4: Vorig jaar was ik een broodje aan het halen. En zegt iemand tegen mij van, doe je ook mee? Ik zeg, nou ja, dit jaar niet. Ja, zegt hij, je hebt wel de pens ervoor, dus volgend jaar moet je meedoen. Zeg ik, ja, is goed. Dus ja, nou, weet je, als je een grote bek hebt, moet je er ook staan.
1: Nou, Arend won uiteindelijk niet. Bij de heren ging de Nederlandse titel naar Brian Duim uit Almelo. Bij de dames won Ilse Bleker uit Spanbroek. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Marcel.
0: Het is donker in Hengelo. Ja. Donker, somber, er valt iets nats uit.
5: Wat een gedoe.
0: Uit de hemel, ja.
5: Ja.
0: Dat zijn we niet gewend.
5: Dat zijn we zeker niet gewend. De zon is wel opgekomen, 6:20.
0: Oh.
5: Ja, maar is schuil gegaan achter een heleboel bewolking. En er is in de late nachten regen binnengekomen. Regen die eigenlijk de verandering, de weersomslag markeert. Waar we de komende week mee te maken hebben. Dus geregeld neerslag zullen we over ons heen krijgen. Haalt de scherpe kantjes van de droogte natuurlijk af. Zaterdag hadden we ook al een beetje regen.
0: Een beetje, hallo. Daar had ik dus niet op gerekend. Ja. Op zoveel regen, moet ik eerlijk zeggen.
5: Ja, er is in de kop van Overijssel is er wel 5 tot 8 millimeter gevallen. Ja, ja. Ja,
0: Ik was niet voorbereid. Ik noem geen namen, maar...
5: Ik had een buitje genoemd, hè?
0: Ja, een buitje? Ja. Het heeft al in Zwolle ongeveer de hele dag geregend.
5: Ja, dat moet ik toegeven dat niet helemaal klopte.
0: Goed.
5: Maar het was wel het begin om de bodem een beetje klaar te maken voor de regen die er deze week valt. Want het moet natuurlijk wel in de bodem ook goed arriveren en niet allemaal oppervlakkig afstromen. Je ziet eigenlijk dat de regen van nu, die zal in de tweede helft, ochtendhelft, langzaam via Twente oostwaarts wegschuiven. Het is een beetje rustige regen en daarna houden we veel bewolking over. Af en toe zon, met een lokale bui nog vanmiddag, een regenbui. Geen onweer verwacht ik. En bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt het dan zo'n 20 tot 22 graden.
0: Petra.
5: Bescheiden.
0: Ja, bescheiden. Petra meldt 15 graden in Hellendoorn en regen.
5: Ja.
0: Jan uit Hasselt meldt regen. En Gerard uit Lossen meldt...
5: regen.
0: Lekker afgekoeld. Zojuist de eerste echte regen heeft hij gehad. Kom maar op met die plans.
5: Kijk, ja, er zijn veel mensen die er toch een beetje op wachten.
0: Het moest ook wel natuurlijk.
5: Het is ook wel vervelend, maar als je ermee eenmaal inloopt, dan verveelt het voor veel mensen snel de regen. Maar we weten allemaal hoe nodig het is dat het valt. Ook in de bovenstroomse brongebieden. Dat gaat geleidelijk aan oog gebeuren. Brongebieden van de IJssel en de Rijn. En deze week zullen op veel dagen neerslaggebieden passeren. Ook morgen lijkt een beetje een herhaling van vandaag. In de ochtend regenachtig weer. In de middag een paar buien bij 20, 21 graden. En op woensdag en donderdag kunnen de buien langzaam maar zeker wat pittiger uitpakken met ook kans op onweer.
0: Kijk, nou, dat is nog eens een weeromslag.
5: Ja, ja. Ik heb heel veel nu het woord regen genoemd. Dat was een lange tijd.
0: Nou, daar zaten we met z'n allen op te wachten. Het zal voorlopig het waterpeil niet doen stijgen, maar in ieder geval, het is een beginnetje.
5: Alle beetjes helpen,
0: zo
5: zeker.
0: Zo is dat. Ook wat ons betreft is het een beginnetje. Ik spreek je zo weer over een uur.
5: Tot zo, joe.

0: Chef Special en hoorde je nu om 7:15 op Radio Oost met C'est la vie.
1: C'est la vie.
0: Zo is het leven.
1: En zo is
2: de Oosttribune.
1: Heb je genoten van de sport?
0: Jazeker.
1: Dat was veel om te doen natuurlijk. We hadden de estafettelopers, we hadden Go Ahead Eagles, we hadden FC Twente, we hadden Heracles. We hadden eigenlijk alles wat je eigenlijk maar wil, hè?
0: Zeker. Ja. De eerste medaille ooit. Voor Nederland, dat was wel toch de sensatie gisteravond. Op de 400 meter voor mannen haalden Terence Aggard, Eugene O'Malla, Keenan Blake en Jonas Pfeifers uit Hellendoorn dus het brons.
3: Italië aan de leiding. Groot-Brittannië op 2, België 3. Nederland de nummer 4. Kleine verschillen nog. En dat biedt perspectieven voor Nederland. Want we hebben slotloper Jonas Pfeifers. En die heeft laten zien dat hij tot iets bijzonders in staat is. Pfeifers moet misschien die derde plaats veilig kunnen stellen. 1, Italië. Onbereikbaar lijkt het. Groot-Brittannië 2, België 3. Kan Pfeifers nog wat? Kan Pfeifers nog wat? Daar komt Jonas Pfeifers. Daar komt hij. En aan de binnenkant ook Hongarije met Tilman Monner. Jonas Pfeifers gaat voor plek 3. Ja, bronzen medaille voor Nederland. Pfeifers, hij houdt die souplesse. Terwijl Zegers, de Belg, iets wat verkrampt. En dat is het verschil. En wat een mooi slotakkoord van Nederland. En wat een spannende 4x400 mannenfinale. Italië goud, Groot-Brittannië zilver en Nederland brons.
0: Pfeifers haalde als laatste loper dat brons binnen. Meer zat er volgens hem ook niet in.
4: Ik denk dat we een hele goede positie uitkwamen. Ik kon lekker mee in de slip zien van de andere jongens. Het ging me net iets te hard om echt nog heel veel overdruk voor het einde. Maar we hebben het toch echt wel team gedaan. Dat we hier zelf kwamen, het afscheid voor Lee. En dat we dan zo met de medaille weg mogen gaan, is gewoon geweldig. Ja, je moet geduldig zijn. En ik denk dat de andere dagen misschien net iets meer over hadden. Maar we liepen echt hard van 2 naar 3. En zo vette doe je met je benen, maar nog meer met je hoofd. Als je met hart, we hadden afgesproken met hart, ziel en zaligheid te lopen. En dan zijn je benen niet meer de limiterende factor. Het is gewoon hoe graag wil je het. En de laatste meters waren met hart en ziel. De benen waren leeg, maar iets in moest die medaille voor het team binnenhalen.
0: Nou, dat afscheid was van Lee Marvin Bonifacia. Hij liep nog wel in de series, maar uiteindelijk niet meer in de finale. Jonas Pfeifers dus wel als laatste loper. Ze pakten brons, zijn derde bronzen medaille.
1: Ja, en ook de estafette vrouwen die hebben natuurlijk goed gepresteerd. En daarover lees je natuurlijk meer op oost.nl. Wat je ook kon volgen afgelopen weekend, dat was Go Ahead Eagles onder andere. Want een week na de ruime overwinning op Willem II heeft Go Ahead Eagles knap met 2-2 gelijk gespeeld bij Feyenoord. In de Kuip leek de ploeg van Jozef Oosting na een 2-0 achterstand bij rust af te stevenen op de eerste nederlaag van het seizoen. Maar na rust werd er nog een knap punt uit het vuur gesleept. Trainer Jozef Oosting hield desondanks gemengde gevoelens over.
5: Iedereen feliciteert me met het punt. En ik ben ook blij met het punt, hè? Laat het duidelijk zijn. Maar wel, er zit gewoon meer in. Weet je? En dat is wel iets waar ik dan naar kijk. En nogmaals, ik ben blij, hè. Ik ben blij, maar wel, dat is soms dan kun je de wedstrijd winnen. En dan hadden we, ja, volgens mij dan bal 2 keer de lat, 1 keer de paal. Maar goed, uiteindelijk ja, is het 2-2.
0: Dan FC Twente heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Ploeg uit Enschede speelde thuis tegen PEC Zwolle. De ergernis van de laatste weken van zich af. Overijssel's ontmoeting eindigde in 3-1 voor Twente dus. Ondanks die overwinning was er onvrede op de tribunes. Zo werd Thomas van der Belt, die inviel, uitgefloten. Daan Rots begrijpt daar helemaal niks van.
6: Dat heb ik echt al veel vaker aangehaald. Dat ik denk van, als de jongen nu moet invallen, weet je, Dauda doet het gewoon heel goed. En iedereen wil dat Dauda speelt, dat merk je aan alles. En dan komt hij erin, terwijl Thomas heeft volgens een hele seizoen gespeeld. En wij zijn bijna derde geworden. En die heeft hele goede wedstrijden gespeeld, heel belangrijke goals gemaakt. En dan denk ik van nu, van die jongen moet invallen en dan ga je hem uitfluiten. En dan denk ik van, wie gaat er dan beter van voetballen? Die wil toch dat we nu 4-5-1 gaan maken? En dat is voor niemand lekker. En ik vind dat echt onbegrijpelijk.
1: Nou, hoe speelde PEC dan tegen Twente? Nou, ze verloren terecht in Enschede. Liet met name in balbezit erg weinig zien. Trainer Henry van der Vecht miste naar rust volwassenheid bij zijn ploeg.
7: Dat heb ik wel een paar keer geroepen. Dat we een team hebben met meer ervaring in Eredivisie of grotere competities. En die volwassenheid zag ik niet terug in de tweede helft. En de eerste helft vonden wij ook zelf dat we, en de spelers ook, dat ze niet vast genoeg waren aan de bal. Op momenten wel, maar op veel momenten ook te weinig, waardoor je elke keer onder druk komt. En de tweede helft hebben we die volwassenheid helemaal niet kunnen tonen. En dat is wel jammer, ja, want dat zou wel een van onze sterke punten moeten gaan worden.
0: Dan Heracles speelde vrijdagavond natuurlijk al in de keukenkampioendivisie. Heeft daar de draai wel gevonden, is goed begonnen natuurlijk. Het is allerminst saai bij Heracles. Vorige week werd bij VVV een 3-0 voorsprong weggegeven met werd alsnog gewonnen. Vrijdag tegen Den Bosch was het vergelijkbaar. Het regende weer kansen voor Heracles, maar kort voor het einde werd het nog maar weer eens 2-2. Ook dit keer wist Heracles het winnende doelpunt nog wel te maken. Vincent Heilman, de trainer, zag zijn ploeg te veel kansen missen.
2: We hebben 30 keer rond de 16 meter, misschien de 17 keer op goal. Compliment aan de keeper, want die pakt echt een paar ballen. Ik echt denk van, poh, petje af. Wat normaal gezien gewoon 100% doelpunten zijn. Alleen het zegt wel dat we heel goed in die situatie komen. Dat moeten we gaan specialiseren, keer op keer op keer. Dat we die uitslag dan vergroten. Ja, en dan kan ik 2 goals voor lief nemen. Als we er dan ook 5 maken, dan vind ik het niet zo'n probleem.
0: Zo is dat. Altijd meer scoren dan je tegenstander.
1: Ach, dat is altijd fijn.
0: Had een waarheid van Johan Cruijff kunnen zijn. Volgens mij was het dat ook.
1: Zo is het kunnen.
0: En die heeft hij terecht gekopieerd. Goed, napraten over het voetbalweekend. En Jonas Pfeifers doen we na 7:30.

0: Got to keep on moving, Matthew Wilder, hoorde je, and break my stride. Op deze maandagochtend, de 17e van augustus, op dit tijdstip gaan we de dag eens inkijken, Benjamin.
1: Ja, laten we dat gaan doen, want de scholen die gaan weer beginnen. Ga je vandaag veel over horen. In onze regio zit de zomervakantie erop. Staatssecretaris Stielen van Onderwijs die is vandaag bij de opening van het schooljaar. Die gaan we daar ook nog over spreken. Bij Dalton IKC Plegelmus in Hengelo. Daar gaat ze samen met de leerlingen het kerndoelenpad door de school lopen en begaaf ze samen met de leerlingenraad een tijdscapsule. Die kerndoelen voor het basisonderwijs zijn wettelijk vastgelegd en verplichten iedere school het onderwijs te geven, zodat leerlingen die doelen ook echt kunnen bereiken. Die kerndoelen gaan vooral over taalgebruik en lees- en schrijfvaardigheid. In de regio Zuid gaan de kinderen op 24 augustus weer naar school en regio Midden nog een weekje later.
0: Maar goed, hier zijn de scholen weer begonnen. Daarmee ook de campagne Onze Scholen Zijn Weer Begonnen. Van Veilig Verkeer Nederland hebben ze lang over nagedacht over deze naam. Haarlem, daar is minister Karremans erbij bij die start van die campagne. Hij gaat met leerlingen van groep 7 en 8 praten over verkeersveiligheid en verkeersregels. Veilig Verkeer Nederland wil ouders stimuleren kinderen vaker lopend of fietsend naar school te laten gaan. Dat draagt volgens VVN bij aan een veiliger schoolomgeving en krijgen kinderen zo de kans om ervaring in het verkeer op te doen.
1: Ja, zijn er nog andere zaken? Zeker voor de rechtbank in Den Haag bijvoorbeeld. Daar begint vandaag het proces tegen de man die bezig zou zijn geweest met het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De verdachte zou twee bijlen hebben met daarin gekerfde de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. En zou een handgeschreven blad hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Volgens justitie zou de man in de veronderstelling zijn geweest dat hij een liefdesrelatie met Amalia had. De bijlen zou hij hebben om de kroonprinses te survivalen. De man die al vastzit wordt ook verdacht van het bedreigen en bespugen van politieagenten.
0: En dan nog uit eigen provincie verkeersinformatie, want de N36 gaat vanavond dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Drukke weg natuurlijk tussen de aansluiting met de N34. Witte Paal is dat. En de N48 bij Ommen wordt de weg 3 nachten volledig afgesloten voor verkeer. Dus ook de komende nachten van dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag is de weg vanaf 8 uur 's avonds dicht. En gebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Dat kan wel oplopen tot ongeveer een kwartier.
1: Ja, en de omrijders krijgen dan ook te maken met de werkzaamheden op de N48 tussen Ommen en Hogeveen. Die weg is nog tot het eind van de maand dicht. Heeft ook allemaal te maken met werkzaamheden.
0: Straks krijg je meer te horen over het start van het schooljaar. We zijn bij een groot boekenhuis in Kampen. We gaan de naam niet noemen, maar je weet wel waar we het over hebben. Daar zijn ze natuurlijk in volle voorbereiding. En je hoort over de IJssel. De IJssel die vandaag of morgen misschien wel het laagste punt gaat bereiken. Daar heeft dat spatje regen van afgelopen weekend en vanochtend weinig invloed op. 7 uur hoor je James Blunt en Stay the Night.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. De IJssel kampt met een historisch watertekort. Volgens IJsselkenner Wim Eikelboom staat de rivier op sommige plekken bijna stil. We bellen hem hier zo meteen over. Bij een partyservicebedrijf in Bentelo was gisteren een grote brand. Er raakte niemand gewond, wel is de schade groot. En de zomervakantie zit er weer op. Voor middelbare scholieren betekent dat weer een volle rugzak. Veel van die boeken komen uit kampen. Daarover hoor je straks meer.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
3: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
2: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
4: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
2: En de estafettenmannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En straks op Radio Oost hoor je natuurlijk ook over de bronzen plak van Jonas Vijvers. Samen met zijn 3 kompanen haalden ze die op de 400 meter estafette in Birmingham. Verder gaat het veel over het begin van de scholen weer. De vakanties zitten erop. We bellen met de staatssecretaris Dina Almelo. Komt voor opening van het schooljaar, dat na 8 uur. En straks hoor je over hoe de boeken verzorgd worden.
0: En we bellen met de IJsselkenner Wim Eikelboom.
5: Ja.
0: Over het historische watertekort in de IJssel.
5: Muziek hoor je straks van Teddy Swims en van Roxette.
6: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Tuuscom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: Roxette hoorde je met How Do You Do. Hoe gaat het met je?
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Op deze maandagochtend, de 17e van augustus, 7 minuten over 7. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Onze namen worden genoemd.
2: Ja.
0: Ja, dus mooie nieuwe pingels hebben we. We gaan zo bellen met de IJsselkenner over het lage peil van de rivier. Maar eerst over de trots van Hellendoorn.
2: Want de eerste medaille ooit voor Nederland op de 400 meter voor de mannen, die werd gisteravond behaald door Terence Agard, Eugene Omalla, Keenan Blake en Jonas Vijvers uit Hellendoorn.
3: Daar komt Jonas Vijvers. Daar komt hij. En aan de binnenkant ook Hongarije met Attila Monne. Jonas Vijvers gaat voor plek 3. Ja, bronzen medaille voor Nederland.
2: Vijvers haalde als laatste loper dat brons binnen, maar meer zat er ook niet in.
4: Het ging me net iets te hard om echt nog heel veel overdeel voor het einde. Maar we hebben toch echt het team gedaan. En de laatste meters waren met hart en ziel. De benen waren leeg, maar iets in moest die medaille voor het team binnenhalen.
0: En nog buiten adem, Vijvers. 3 keer brons, hè, op het EK.
2: Zo,
0: ja, Vijvers uit Hellendoorn, heel goed. Dan, de zomervakantie, die zit erop voor Overijssel. Staatssecretaris van Onderwijs komt straks in Almelo het schooljaar openen. We gaan haar bellen, straks na 8 uur. Voor middelbare scholieren betekent het weer een volle rugzak. Veel van die boeken komen uit kampen waar de leverancier Van Dijk momenteel topdrukte beleeft.
5: Meer dan 700.000 leerlingen bevoorraden wij dit jaar met boeken. Dus daarvoor maken wij pakketten hier in kampen. Dat doen we in 7 weken tijd. En dat doen we eigenlijk voor de Nederlandse markt, voor meer dan de helft van de scholen en voor de Vlaamse markt. 300 collega's verzamelen eigenlijk in een ochtenddienst en in een middag- slash avonddienst boeken. En we doen ongeveer 24.000 pakketten per dag.
0: De medewerkers bestaan veel uit vakantiewerkers en daarvan komen er weer veel uit Oekraïne. Nu de scholen weer gaan beginnen, begint voor de medewerkers pas echt de zomervakantie.
2: En FC Twente won gisteren in eigen huis van PEC Zwolle en daarmee was de eerste overwinning van het seizoen binnen. Maar er is chagrijn in Enschede over de prestaties en sommige spelers bij de club en bij de supporters, die bijvoorbeeld Thomas van den Belt uitfloten. En daar is Daan Rots dan weer boos over.
6: Dat heb ik echt al veel van vaker aangehaald. Dat ik denk van, die jongen moet invallen en dan ga je hem uitfluiten. En dan denk ik van, wie gaat er dan beter van voetballen? Je wilt toch dat we nu 4-5 in gaan maken? En dat is voor niemand lekker. En ik vind dat echt onbegrijpelijk.
0: Ja, en dan de droogte, want het heeft dan wel wat geregend, maar dat lost die droogte niet op. In de IJssel staat het peil historisch laag. Volgens IJsselkenner Wim Eikelboom staat de rivier op sommige plekken bijna stil. Wim, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Hoe merk je dat?
7: Nou ja, door bijvoorbeeld erin te zwemmen en naar te kijken. De rivier stroomt normaal, maar nu ligt hij er echt, nou ja, ik noem het lusteloos en futloos bij.
0: Ja.
7: Dus je voelt eigenlijk amper stroming als je erin zwemt. Vanochtend heb ik het overigens even niet gedaan, maar ik was net wat te laat. Ik ben een vroege zwemmer en het druppelt een beetje, dus het was ook niet heel uitnodigend. Maar niettemin, het zijn wel historische tijden, ja, voor de rivier.
0: En het is bijzonder, hè, want ik was toevallig zelf afgelopen weekend in Kampen, waar je niet echt ziet. Maar dat komt natuurlijk door het IJsselmeer. Hè. Dat is onze regenton. En dat vult aan die kant de IJssel wel weer wat op.
7: Nou ja, nu komt er dus vanaf Westervoort, waar de IJssel begint, krijgt de IJssel nu 97, ik heb net nog even gecheckt, 97 kuub water per seconde. En normaal ligt dat op 200, 250, soms 300 kuub per seconde. Nou, dan zie je een beetje hoe weinig water die IJssel krijgt, en dus het IJsselmeer. En nou ja, dat is dus zichtbaar vooral bovenstrooms, dus vanaf Deventer zie je dat een beetje komen, die gevolgen van die droogte op die rivier. Daarna is het inderdaad de impact van het IJsselmeer, zodat je eigenlijk, als je gaat kijken, denkt, is er wat aan de hand of zo? Bij Zwolle zie je dat amper, dankzij dat IJsselmeer. Maar het IJsselmeer heeft er wel last van, want die krijgt dus gewoon minder water. En met deze temperaturen valt dat mee, maar zoals gisteren, dan verdampt eigenlijk bijna alles wat het IJssel aanvoert op het IJsselmeer. En dan gaat dat niet goed.
0: Nee, want wat ik al zei, het IJsselmeer

0: is een beetje onze nationale regenton. Daar is morgen ook spoedoverleg over, want dat water hebben we wel gewoon heel erg hard nodig.
1: Ja. Maar goed, het tij gaat keren, Marcel. Want het spoedoverleg gaat denk ik niet tot maatregelen leiden. Omdat ook die mensen kijken naar de weerkaarten. En die zullen dan zien dat het vanaf donderdag gaat de Rijn weer iets meer water aanvoeren. En dat gaat geleidelijk oplopen. Zodat volgens mij de ellende geleden is.
2: Ja, en deze ellende doet wel een beetje pijn, denk ik, aan het hart van een IJsselkenner, of niet?
1: Ja en nee. Het is ook interessant. Het is ook boeiend om te zien. Ik hou van hoge waters en van gewone, als de IJssel gewoon stroomt. Maar dit ook, zeg maar, de extreme, de uitersten, die maken het leven natuurlijk altijd boeiend. En dat is ook voor mij wel dat ik denk, ja, gisteren heb ik de hele dag langs de rivier gefietst. Om gewoon te kijken op allerlei plekken van, hey, wat doet dit? Wat doet dit met mensen? Wat doet het met het landschap? Met de oevers? Met zwemmers? Dus dat, het is ook wel weer boeiend. Ook omdat je weet, dit houdt niet eindeloos lang aan. Nee. Dat hoop ik altijd en dat blijkt ook maar weer. Dus dan is het, je hoopt vooral dat dit niet het nieuwe normaal wordt, zoals iedereen een beetje bangig voorspelt.
2: Wat valt je dan het meest op? Want je zegt, je kijkt dan naar de zwemmers, je kijkt naar wat je om je heen ziet. Wat valt er het meest op door die droogte?
1: Nou, wat me opvalt is dat uiteindelijk de natuur langs die rivier nog niet zo heel veel te lijden heeft. Dus dat vind ik opvallend. En wat het me opviel was, gisteren voelde de rivier een beetje als een soort weg op een autoloze zondag. Namelijk niets te zien. Je ziet heel weinig pleziervaart en je ziet al helemaal geen beroepsvaart. Dus de IJssel wordt gemeden door de beroepsvaart op dit moment. Die maken een omweg voor hun vrachten. Twentekanaal zit dicht, dus daar is niks te halen en te brengen. Dus de beroepsvaart is helemaal weg op de IJssel. En dat geeft de rivier toch een beetje een akelig gevoel, moet ik zeggen. Want dat geeft wel een vertrouwd beeld natuurlijk. Zo'n mooi vrachtschip wat de IJssel op- of afvaart.
0: Ja, het is geen dode rivier, maar wel een stille rivier inmiddels, Wim.
1: Een stille rivier.
0: Heeft het ook op middellange termijn gevolgen? Voor de economie waarschuwen ze al dat tot het eind van het jaar gevolgen heeft natuurlijk. De dijken worden ook wel aangetast. Dus belden we ook al eerder over. Er vallen natuurlijk nu stukken droog of er staat heel laag water. Heeft dat gevolgen voor de loop van een rivier?
1: Nou, het herstelt zich ook heel snel. Dat is altijd het mooie van een riviersysteem. Dus een riviersysteem is heel goed in het opvangen van klappen, zullen we zeggen. Dus hoog- en laagwater. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Wat ik wel een beetje, waar ik wel benieuwd naar ben, is wat het gaat leiden in een discussie over wat moeten we met deze rivier, met onze rivieren. Dus je ziet vanuit de scheepvaart een roep van moeten we de IJssel gaan stuwen.
0: Ja.
1: Nou, dat zie je, is vanuit Twente is dat balletje opgegooid. Overigens, als je dan naar de geschiedenis kijkt, zie je dat balletje elke keer met laag water vanuit Twente is opgegooid, al vanaf 1947, jawel. Toen werd al vanuit Twente gezegd, de IJssel moet gestuurd worden, want dat is beter voor onze economie. Maar goed, dan kijk je heel erg door een economische bril naar een rivier. En een rivier is meer dan dat. Een rivier is ook landschap, een rivier is ook natuur. Een rivier heeft allerlei waarden in zich die niet alleen maar economisch zijn. En wat je nu een beetje ziet, en dat vind ik best wel akelig, dat er vooral door die bril van de binnenvaart naar de rivier wordt gekeken. Die claimen ook zo'n rivier, terwijl ik denk, de rivier is van ons allemaal. De rivier is meer dan economie. Dus ik hoop wel dat die discussie een beetje meer laags gevoerd wordt dan eendimensionaal kijken naar de rivier door economische belangen.
0: Wij gaan het ook meenemen, Wim. Blij dat iemand ook de historie in de gaten houdt. Daar hebben we jou voor.
1: Dankjewel.
0: Heel goed. Van Mr. IJssel naar Mr. Know-it-all. Steady Swims. Dank je, Wim.
1: Mooi, graag gedaan.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All, bijna 7:50. Je luistert naar Radio Oost.
1: De scholen zijn weer begonnen. Voor middelbare scholieren betekent dat een rugzak vol met boeken die vaak in de vakantie al thuis zijn bezorgd. Grote kans dat dat is gebeurd door een bedrijf uit Kampen. Daar hebben ze geen tijd gehad voor vakantie. En verslaggever Harold Brouwer stak zijn neus in de boeken.
2: Zo, het ruikt hier naar schoolboeken.
3: Naar schoolboeken, ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat is wat we doen, ja. Heel veel schoolboeken. 11 miljoen in totaal.
2: Ik ben de CEO van Van Dijk en ook van Studieshop in België. Maar Van Dijk is natuurlijk onze Nederlandse eer en glorie.
4: Jelmer Kleingeld, redelijk laag plafond, maar je kan heel ver kijken.
2: Ja, dat klopt. Hier staat het grootste gedeelte van de voorraad die wij gebruiken om pakketten voor scholieren te maken. Wij doen dat al geruime tijd. En je moet je voorstellen dat leerlingen hun pakketten van ons krijgen. Of via school of direct thuis bezorgd. En ja, wat je daarvoor nodig hebt is boeken. Veel boeken.
4: Ja, en de school is weer begonnen. Het is maandag, dus voor Noord zit de vakantie erop. Dan lopen we langs heel veel containers. Ja, getal en ruimte. Kan niet missen.
2: Kan niet missen. Een van de bekendste methodes. Ook een hele goede methode.
4: Voor wiskunde.
2: Voor wiskunde. Ik ben er zelf ook mee opgegroeid. Maar zeker, die vindt gretige aftrek, zoals we dat noemen.
4: Hoe groot is het gebied waar jullie leveren in Nederland?
2: Nou, we hebben ongeveer de helft van de Nederlandse scholen die wij beleveren. En dit jaar beginnen we met de regio Noord. Dus het is van groot belang dat we die als eerste gewoon goed bediend hebben. Want die scholen, ja, die beginnen vandaag al. Eigenlijk is het uitgangspunt dat ieder kind voor start schooljaar zijn hele pakket binnen heeft. En dat betekent op de deurmat en dat betekent ook daadwerkelijk dat je gewoon het hele pakket compleet hebt. Ja, in sommige gevallen wordt er een nieuwe methode gemaakt, komt die later uit. Nou, dan heb je nog wel eens een brievenbuspakketje wat binnenkomt met een boek. Maar de regel die wij maken, en niet alleen wij, ook de rest van de educatieve keten, is dat iedereen natuurlijk voor start schooljaar zijn pakket heeft.
4: Nou, dan lopen we weer een stukje verder. En dat is echt een stuk verder. Heel veel jonge mensen hier aan het werk die bezig zijn met pakketten samenstellen. Wie zijn dat?
2: Ja, klopt. Het zijn heel veel vakantiewerkers, maar ook veel mensen uit bijvoorbeeld AZC's. Dus je moet je voorstellen dat op dit moment tussen de 40% en 50% aan Oekraïners hier ook werkt. En eigenlijk zijn dat hele fijne mensen, niet alleen de Oekraïners, maar ook de rest, om mee te werken. Want ze zijn super gemotiveerd om juist in de periode waarin er wat minder werk is in Nederland, omdat iedereen op zomervakantie is, om lekker met ons die pakketten te gaan maken. Dus dat gaat heel goed.
4: Heel veel schoolboeken. Ja, Van Dijk begon als een schoolboekenwinkeltje hier in Kampen, ooit. In, wat was het, 1937, rond die tijd?
2: Echt in de jaren 30 inderdaad begonnen als een schoolboekenhandel. En je moet je voorstellen dat ze toen al eigenlijk nadachten over, kan ik dat schoolboek niet nog een keer hergebruiken? Nou, je ziet een beetje in golfbeweging het hergebruik van schoolboeken terugkomen. Wij zijn er altijd een groot voorstander van. Maar inderdaad, en sindsdien is het uitgegroeid tot een iets groter winkel met schoolboeken daarin. En ja, de basis is hetzelfde. We blijven scholen helpen met het verstrekken van die leermiddelen. En zorgen dat zij dat niet hoeven te doen. En dat zij hun tijd kunnen besteden aan wat zij goed kunnen en wij niet. Dat is namelijk lesgeven.
4: Ik had eigenlijk verwacht dat het best wel rustig zou zijn, omdat Noord moet beginnen. Dus die hebben allemaal hun boeken al. Want het is nog steeds spits, lijkt het.
2: Ja, dat klopt. Want uiteindelijk, wij produceren dus zowel voor Noord. Nou, de tweede regio in Nederland is Zuid. Dus daar zijn we volop de laatste loodjes voor aan het samenstellen. En daarna is midden aan de beurt. Dus je kunt je voorstellen dat in pak en beet 6 tot 8 weken wij die 11 miljoen boeken in rond de 700.000 pakketjes moeten hebben. Dus dat is het werk wat wij doen. En dat komt per minuut en per dag uit op heel veel pakketjes en heel veel boeken.
4: En daarna, is het voor uw vakantie?
2: Ja, daarna krijg je een hele vervelende situatie voor ons. Want je moet je voorstellen, dan lopen we door een leeg magazijn. Dus daar worden wij zelf altijd een beetje triest van. Want dan is ons werk weer gedaan. Maar we worden er ook heel vrolijk van. Want dat betekent dat iedereen weer met schoolboeken in de schoolbanken zit.

0: is ook schitterend. Uit de schaduw hoorde je straks na 19:30. Gaan we het sportweekend nabeschouwen over pfeifers en over de voetballers gaan we het hebben. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Voor de

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Het is precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
4: De IJssel kampt met een historisch watertekort. Volgens IJsselkenner Wim Eikelboom staat de rivier op sommige plekken bijna stil. Bij Westervoort stroomt minder dan 100 kubieke meter water per seconde de IJssel in. Dat is het laagste hoeveelheid sinds het begin van de metingen. Opvallend is dat op de drooggevallen bodem alweer nieuw groen en jonge boompjes verschijnen, maar er moet meer regen gaan vallen. De IJssel is afhankelijk van de Rijn en er is vooral veel neerslag nodig in Duitsland en Zwitserland om het waterpeil te herstellen. Een automobilist is vanochtend met zijn auto in een sloot in Lathrop-Brekkelenkamp beland. Iets voor 6:00 ging het mis, waardoor is nog niet duidelijk. De bestuurder is door hulpdiensten uit het voertuig gehaald en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. De coalitie hoopt zo een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
5: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn in de gesprekken die gaan komen. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
4: Het kabinet gaat ook nog in gesprek met onder meer JA21 over de Prinsjesdagplannen. En bij een partyservicebedrijf in Bentelo was gisteren een grote brand. Bij de brand kwam veel rook vrij, raakte niemand gewond. Wel is de schade groot. De schuur van het bedrijf is voor een groot gedeelte uitgebrand. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Marcel.
3: Ik had deze zin willen uitstellen tot in oktober, maar Gita, nou, het is donker, somber, grijs en nat buiten.
6: Ja. Wat is nieuw?
3: Nou, dat is allemaal
6: dat
3: nieuw.
6: Het is allemaal nieuw, hè? Ja, de herfst nadert. Ruik je hem al?
3: Dat nog niet. Maar dat er een weersomslag heeft plaatsgevonden, dat lijkt mij wel duidelijk.
6: Ja, nee. En je ziet ook dat de regen van vandaag niet de enige regen van de komende dagen is. Dat is natuurlijk positief nieuws. Alhoewel, ja, mensen die net nu een fietsweek hadden ingepland of zo.
3: Ja. Zijn heel blij met je. Ja,
6: nee, ja dat is allemaal, dat weten we hoe dat werkt. Gelukkig hebben we daar verder geen invloed op. Dat scheelt. En De atmosfeer die is helemaal gereed om toch neerslag een aantal dagen naar ons toe te brengen. En dan moet ik een beetje in etappes gaan, want die grond moet eerst een beetje voorgeweekt worden. Zodat de neerslag ook goed de grond in kan trekken. Anders dan stroomt het allemaal weer oppervlakkig af en dan eindigt het weer in de waterzuivering. En dat willen we eigenlijk ook niet. Dus het regent. Steenwijk heeft sinds afgelopen nacht tot en met nu al 7 mm. Giethoorn 5,4. IJsselmuiden 4 mm, Almelo 2,2 en Enschede ruim 1 mm. Je ziet dus dat de regen vanuit het westen is binnengeschoven. En vanuit het westen gaat later vanochtend de droge periode gaan dan ook weer overheersen. Zeg maar vanaf een uurtje of 9:00 à 10:00 zie je dat vanuit via Twente deze ochtendregen wegschuift. Daarachter zien we veel bewolking, af en toe wat zon, een lokale regenbui. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan bescheiden warm, 20 tot 22 graden.
3: Ja, het is natuurlijk volstrekt niet genoeg, regen. Maar goed, inderdaad, als je net een fietsweek hebt, is het vervelend.
6: Ja, dat is het. Ja, dat is altijd lachen. Maar je hebt als rechtgeaarde Nederlander natuurlijk wel een regenpak ergens liggen, toch?
3: Ja, dan ga je weer zweten met dit soort temperaturen ook al.
6: Ja, het is allemaal niet ideaal. Dat ben
3: ik en de 2 dagen dus, moeten we daar rekening mee houden. En dan dus wat minder hoge temperatuur, dat sowieso.
6: Ook, ja. En je ziet morgen inderdaad dat het een beetje een herhaling van zetten wordt. Ochtendregen, in de middag Nou, een paar losse buien bij 20, 21 graden. Dan kan het woensdagochtend flink nat zijn. Daarna stevige buien. En dan zie je dat ze toch gemakkelijk in een buiig ritme overgaan. Waarbij bijvoorbeeld op donderdag best de ochtend wel eens heel fraai zou kunnen zijn met zon. En in de middag de stevige buien met onweer. En een flinke neerslagsom. Dat is dan fijn dat dat dan is. Want dan is de bodem een klein beetje voorgeweekt. En ja, de temperaturen blijven bescheiden zomers.
3: Oké, okay. Oh, dus het is meer dan 2 dagen regen.
6: Nou. Het is zeker meer dan 2 dagen regen. Ja, het lijkt toch wel een soort echte weersomslag. Je ziet ook dat die in de bovenstroomse gebieden van de Rijn en IJssel plaats gaat vinden. Dat er ook daar neerslag gaat vallen. Dus allemaal goed nieuws voor de stroomgebieden van onze grote rivieren.
3: Was het nog maar hoogzomer?
6: Nu al heimwee.
3: 30 graden, ja, nee. Gita, dankjewel. Tot over
6: tot zo.
3: Een uurtje. Dan spreek ik je weer. Nu verkeersinformatie, jazeker. De schoolvakanties zitten erop en dus staan we vast in de file op de N35 Zwolle richting Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. 5 kilometer, meer dan 10 minuten aan vertraging. N36 om richting Almelo tussen Adorp en Wierden 4 kilometer en 5 minuten. De N48 om Hogeveen is in beide richtingen dicht nog tot het einde van de maand. En de N50 staat vast. Emmeloord richting Zwolle, dus vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. De A28, 5 kilometer file, een kwartier maar liefst aan vertraging.

0: Een van de grootste hits van Toto met veel bongo's daarin. Je hoorde Afrika.
1: Sporten met Joran.
0: Tijd voor de sport. 10 minuten over 19:30 op Radio Oost. Joran Zwart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dan gaan we maar beginnen met onze held uit de Hellendoorn, toch? De held uit Hellendoorn, Jonas Pfeiffer. Brons haalde die gisteren op de laatste seconde. Pakte die hem nog in de finale voor de 4x400. Hij is wel een van de revelaties, hè, van het EK.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Echt een fenomeen geworden de afgelopen week. Ja, 3 keer brons, je zei het al. Eerst al op de estafette gemengd. Daar liep hij al uitstekend. Nou, toen natuurlijk geweldig op die 400 meter individueel. En gisteren met de mannenploeg ook nog een keertje brons. En ja, hij moest het inderdaad ook echt doen voor Nederland. Want hij was een slotloper. En hij knokte zich echt in die laatste meters naar het brons. En ja, een geweldige splittijd ook. 43-59. Ik heb het samen met mijn collega Kai Vonke nog even nagekeken. Maar volgens ons is het de snelste splittijd ooit van een Nederlander. Dus ja, het zegt wel iets over zijn klasse van de afgelopen week.
0: Ja, want het is niet te vergelijken met een individuele race. Hè. Je moet half struikelend op gang komen, dat stokje nog pakken en dan gaan lopen.
2: Ja, nee, dus we kunnen het ook niet officieel erkennen als een Nederlands record. Maar ja, hij liep natuurlijk van de week zelf al op de 400 meter individueel al een Nederlands record. Dat was iets in de 44 seconden. Dus hij liep nu wel onder de 44 seconden. Maar we mogen het helaas niet tellen als een nieuw Nederlands record. Maar ja, het blijft nog steeds de snelste splittijd ooit van een Nederlander. En een geweldige tijd waarmee hij dus het brons veilig stelde.
3: Ja, komt het als een verrassing, weet je dat? Dat hij zo goed presteert op het EK? Of was het te verwachten van hem?
2: Nou, eigenlijk niet. Hij beleefde natuurlijk vorig jaar al zijn doorbraak. Zeker bij de FBK Games in Hengelo. En hij liep toen ook op het WK uitstekend. Maar ja, dat hij ook echt zich al ging mengen in de om de medailles dit jaar. Ja, dat zag hij misschien zelf ook niet helemaal zitten. Maar hij is natuurlijk wel echt nog heel jong. Hij ontwikkelt zich elke keer. En ja, hij ziet zelf ook wel dat hij beter en beter wordt. En ja, als je dan ook de medailles gaat pakken, dan begin je natuurlijk ook een beetje vertrouwen te krijgen. En ik denk dat je dat zeker ook gisteren zag. Dat hij zich als slotloper dan ook nog naar het brons kan lopen. Terwijl je ja, toch wel een achterstandje had op de Belgen onder andere.
0: Ja, een eindschot, dat heeft hij. En dat is mooi en dat is belangrijk. Kennen we ook van Femke Broeders-Bolt natuurlijk. Zo'n eindschot is heel belangrijk. Nou, op naar de Olympische Spelen zou ik denken. 28.
2: Ja. Nog 2 jaartjes. En dan denk ik dat we heel erg kunnen gaan genieten van Jonas. Want ja, als hij deze ontwikkeling doorzet, dan is hij ook gewoon kandidaat op de Olympische Spelen, zeker.
0: Dan naar het voetbal. Afgelopen weekend de grootste stunt kwam van Go Ahead Eagles. Go Ahead heeft gelijk gespeeld in de Kuip tegen Feyenoord. 2-2 werd het uiteindelijk, maar had ook zomaar kunnen winnen.
2: Ja, was echt een krankzinnige slotfase. Ik zat op het puntje van de bank.
0: Ja, ik ook.
2: Was echt genieten. En het komt beide kanten op, hè, want ook Feyenoord raakte nog de lat in blessuretijd. Maar ja, Go Ahead speelde een geweldige tweede helft. De eerste helft was wel ja, een stukken minder. Eigenlijk, Oosting zei het ook na afloop, zonder lef en durf. Hij wilde lefgozers hebben in de tweede helft. Lindhorst gezegd dat Oosting dat zei in de rust tegen zijn spelers. Nou, dat hebben de spelers uitstekend begrepen. Want na rust stond echt wel een ander Go Ahead op het veld. Nou ja, ze poetsen die 2-0 achterstand weg. En ja, er zat inderdaad meer in. Soerai die nog de lat raakte met een geweldig schot. En helaas ging die weer terug het veld in via de lat. En daarna, zoals ik al zei, Feyenoord ook nog een keertje de lat. Maar Go Ahead had echt het beste van het spel in de tweede helft. En als er op het einde een winnaar had moeten komen, dan was het Go Ahead geweest.
0: Ja, Go Ahead had echt het momentum. Maar ja, dan net die laatste er ook nog in schieten. Hè? Dat is niet makkelijk.
2: Nee, helaas. Maar uiteindelijk is een 2-2 in de Kuip een uitstekend resultaat. Go Ahead heeft daar in het verleden nog maar 1 keer gewonnen. Dus was mooi geweest als ze daar een tweede keer aan hadden kunnen toevoegen. Maar goed, 2-2 in de Kuip is prima. En Go Ahead heeft natuurlijk een geweldige competitiestart op deze manier. Met 4 punten uit de eerste 2 speelrondes. Dus ja, dat doen ze goed daar. En Oosting had weer een gouden hand van wisselen. Want ja, vorige week was het Flataker die erin kwam voor Sigurdarson. Binnen een minuut maakte Flataker een doelpunt. En nu was het precies andersom. Sigurdarson kwam erin en hij kopte gelijk de 2-2 binnen. Dus ja, wat dat betreft gaat het Oosting aardig voor de wind in Deventer.
0: Zeker, zijn eerste balcontact. Ja, zo kan het vergaan. Verkeren natuurlijk. Vorig jaar bij FC Twente moest hij eruit en nu doet hij dit. En dan maar naar FC Twente, want waar Go Ahead een goed gevoel heeft. Ja, Twente heeft gewonnen van PEC met 3-1, maar het chagrijn lijkt me nog niet weg.
2: Nee, ik deel jouw gevoel daarin. Ja, het is gewoon een beetje onrustig bij FC Twente. Ja, Daan Rots benoemde het ook na de wedstrijd. Dat hij gewoon baalde van de onrust op de tribunes, de fluitconcerten. Ja, het was sowieso een beetje een gekke middag. In de 10e minuut al een applaus voor Sam Lammers. Die natuurlijk de derde spits is op dit moment. Ja, die werd een hart onder de riem gestoken door de supporters. Maar ja, een gedeelte van de supporters vond het ook een beetje gênant, denk ik. En die begonnen er maar overheen te zingen. Dus dat was al een beetje apart. Nou ja, vervolgens was daar de invalbeurt van Lammers, die dus deze keer wel in mocht vallen. En Vennegoor bleef op de bank zitten. Nou ja, die werd natuurlijk met luid gejuich ontvangen. Nou, Van der Belt kreeg een fluitconcert bij zijn invalbeurt. Dus ja, het was allemaal een beetje onrustig. En Daan Rotsi sprak zich er ook over uit dat het absoluut niet helpt voor het spel van FC Twente. Want ja, die jongens die hebben het vorig jaar goed gedaan, zei hij. We zijn derde geworden, of bijna derde. En ja. Dat moet anders. Dus, maar goed, uiteindelijk, ja, we kunnen zeggen chagrijn in Enschede, maar ze hebben wel de eerste zegen gepakt. En dat is denk ik ook echt wel broodnodig, zeker met het oog op de play-offs van de Conference League komende week tegen Karabach. Ja, dan had je ook echt wel nu moeten winnen van PEC Zwolle, want anders was het nog chagrijniger geworden in de goalsvesten.
0: Ja, zo is het. Het chagrijn is er nog niet in Zwolle, hè, want ondanks dit verlies, Zwolle heeft ook een zware competitiestart natuurlijk. Toch loopt het volgens de trainer ook nog niet lekker daar.
2: Nee, hij mist volwassenheid bij zijn ploeg. En dat toch wel eens wel een paar spelers hebben die volwassenheid wel moeten brengen. Als een Ryan Thomas en een Nick Viergever en Graves. Maar juist Graves, die grossierde in fouten, zeker in de eerste helft, speelde die een paar ballen echt heel matig over de zijlijn zonder druk. Ja, dat moet er wel uit bij PEC Zwolle, die inderdaad wel een lastige competitiestart hebben. Nu ook nog naar Heerenveen uit en daarna NEC thuis. Dat zijn ook niet de makkelijkste wedstrijden. Maar ja, PEC Zwolle moet denk ik ook gewoon een beetje naar zichzelf gaan kijken. Het is gewoon op dit moment iets te verdedigend. En dat zag je gisteren ook. Ze hebben eigenlijk de hele wedstrijd achter de bal aangelopen. Ja, misschien dat ze een voorbeeld kunnen gaan nemen aan Go Ahead. Met iets meer lef en durf gaan spelen. En dan word je vaak beloond. Want je zag het bij de openingstreffer dat ze wel hoog druk zetten. Ja, dan profiteren ze gelijk van een foutje van FC Twente achterin. Ja, ik zou als ik van de vecht was iets meer op de helft van de tegenstander gaan spelen.
3: Ja, je zei het al. PEC is misschien iets te verdedigend. Bij Heracles is het misschien wel het tegenovergestelde met al die doelpunten die erin vallen.
2: Ja, dat is echt genieten. Spektakel gegarandeerd in de KKD. Dat wordt altijd gezegd. Nou, Heracles bewijst het nu al 2 weken op rij. En het was eigenlijk een beetje ook een flashback naar vorige week. Dat er vlak voor tijd de gelijkmaker valt. En dat je vanaf de aftrap eigenlijk weer het winnende doelpunt maakt. Ja, tot nu toe is het één groot feest om naar Heracles te kijken in de KKD. Al maakt ze het wel 2 keer heel erg onnodig spannend. Want ook nu hadden ze heel veel kansen. En vergaat ze eigenlijk om de wedstrijd in het slot te gooien. Maar goed, zoals ik vorige week ook al zei, als je dan uiteindelijk toch wint, dan heeft niemand het daar meer over.
0: Zo is het. Nou, reclame voor het voetbal. Dat in ieder geval. En de clubs doen het in Overijssel redelijk, behalve PEC dan nog. Maar die tijden gaan dan nog wel komen, hopen we. Joran, dankjewel.
2: Ja, daar gaan we vanuit.
0: Daar gaan wij vanuit. Zeker in Zwolle. Dank je, Joran.

0: beetje country op de vroege ochtend. Choosing Texas hoorde je van Ella Langley. 8 minuten voor 8 is het. We gaan straks bellen met staatssecretaris van Onderwijs.
1: Ja, de scholen zijn weer begonnen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Je hoorde ook al een reportage eerder deze uitzending over de boeken die weer zijn geleverd. En dat een leverancier in Kampen daar ontzettend druk mee is geweest. Maar ja, nu is het aan de leerlingen om ontzettend druk te zijn. Want zoals gezegd, die scholen ze gaan vandaag weer beginnen.
0: Zo is dat. Staatssecretaris komt het schooljaar openen in Almelo. Vandaar dat we haar even bellen. En we zijn ook op de school waar zij straks het leerdoelenpad gaat volgen, volgens mij. Maar eens even vragen naar die leerdoelen. Wat moeten de leerlingen allemaal gaan leren? Scholieren denken daar anders over. Maar volgens Bill Withers wordt het toch een lovely day.
1: Ach, oh, mooi toch weer.
0: Ja. Nou, mijn zoon die moet ook beginnen deze week. Nou,
1: sterkte.
0: Heeft er geen zin in.
1: Nee, dat zal.
0: Maar goed, ik steek me steeds maar een hand hard onder de riem. Het is ook weer leuk en je vrienden. Mijn vrienden zie ik ook zo wel.
1: Kan ook met ze gamen.
0: Toch een lovely day.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hey Raymond!
2: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. De IJssel kampt met een historisch watertekort. Volgens IJsselkenner Wim Eikelboom staat de rivier op sommige plekken bijna stil. In Lathrop-Brekkelenkamp is een auto in een sloot beland. Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En tussen Deventer en Wierden rijden er tot naar verwachting 9:30 geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. Dat en meer lees je op oost.nl en in de Oost-app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8:00.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
15: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
14: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
16: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
14: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
17: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Ja, de vakantie zit erop en dus staan we in de file. A35 Enschede richting Zwolle, zoals bijna iedere dag voor de vakantie. Almelo-Wierden, 2 kilometer file, 5 minuten aan vertraging. Richting Enschede op de A35 sta je vast tussen Azelo en Hengelo, 5 kilometer en 6 minuten. N35 Zwolle richting Almelo gaan we weer tussen Nijverdal en Wierden, 5 kilometer en een kwartier aan vertraging. N48 is nog deels dicht in beide richtingen en de N50 sta je weer vast. Vanaf Kampen richting de A28 richting knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer file en 20 minuten daaraan vertraging. Ja, de schoolvakanties zitten erop. En dus gaan de scholen weer beginnen. Het schooljaar wordt geopend door de staatssecretaris. Die komt naar Almelo en we gaan haar zo bellen.
12: Zeker. En we gaan het ook trouwens hebben over het Corso in Sint-Jans-Klooster. Ja. Daar gaan we het elke dag de komende dagen over hebben. Want dat begint zaterdag. Daar zijn de wagens met al die miljoenen dahlia's te bewonderen.
17: Ja, een hele week gaan we vooruit kijken naar dit landelijk evenement. Want het wordt overal ook uitgezonden en wordt er aandacht aan besteed. En ook bij ons. Muziek hoor je zo van Bente en van ABBA.
18: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
19: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
20: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
21: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
22: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Waterloo voor ABBA begon het daar allemaal mee. En nu begint jouw week ermee.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Dat nou niet leuk. 7:07 is het op deze maandag de 17e van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Het regent, maar de IJssel stond nog nooit zo laag. En de scholen gaan weer beginnen. De staatssecretaris opent het schooljaar in Almelo. Maar we zijn ervoor.
2: Inderdaad, onze verslaggever Marloes Solly die is al op de school bij Dalton IKC Plegelmus in Hengelo. Marloes, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, ik sta hier inderdaad al klaar met docenten die helemaal netjes zijn gekleed voor deze speciale dag. De ballonnenslinger die is ook inmiddels opgehangen. Dus zo worden de kinderen, maar vooral ook de staatssecretaris, hartelijk ontvangen. Joyce, je bent juf hier van groep 1-2B. Ben je er een beetje klaar voor vandaag?
4: Zeker ben ik er klaar voor. We hebben 6 fijne weken vakantie gehad. En aan het eind van de vakantie begint toch altijd wel een beetje weer te kriebelen. Dus heel veel zin in eigenlijk.
3: Ja, en nu met die regen is het ook wel echt duidelijk dat de vakantie hier voorbij is, hè, voor die kids.
4: Ja, nou, ik denk dat ze daarom juist misschien wel extra zin hebben om lekker aan de slag te gaan en te beginnen.
3: Hiernaast ook de directeur, Michelle Homburg. Wat staat ons zo meteen allemaal te wachten hier met de komst van de staatssecretaris?
5: Nou, we gaan eerst gigantisch geweldig openen in ons jonge kindplein, want we hebben het put- en kleuterplein aangepakt. Dus hij gaat daar even een korte speech houden en dan gaan we... Ik ben heel blij zijn dat we weer mogen beginnen. Vervolgens gaan we door onze voormalige Heilig Hartkerk groep 3 tot en met 8 het kerndoelenpad lopen. Dus we laten daar onze plannen zien voor de komende jaren. Die gaan we ook begraven in de tijdscapsule in onze moestuin. En we eindigen in de koffiekamer voor een mooi gesprek over taalonderwijs. Hoe wij dat aanpakken op ons jonge kindplein.
3: Ja, en je vertelt het al een beetje, dat kerndoelenpad en eigenlijk de nieuwe kerndoelen is ook een reden waarom de staatssecretaris bij jullie langskomt. Jij hebt meegedacht over die nieuwe kerndoelen voor het basisschoolonderwijs. Kan je eens een voorbeeldje geven wat zoal een nieuw onderdeel is van die kerndoelen?
5: Ja, wat nieuw is, is de aanboddoelen. Dat dus echt scholen actief worden opgeroepen om iets in hun aanbod aan te passen. Op het gebied bijvoorbeeld van jeugdliteratuur. Dus je bent echt verplicht om te zorgen dat ze een mooie actuele bieb hebben. Dan moet je dat eigenlijk als school natuurlijk altijd. Meertaligheid is nieuw. AI is toegevoegd. Burgerschap staat erbij in. Dus we hebben genoeg aandacht voor het geheel. Want het gaat erom dat de kinderen niet allemaal losse vakken hebben. Maar dat we veel meer toegaan naar één samenhang, het geheel rondom taal. En rondom rekenen, waardoor het voor de kinderen heel begrijpelijk is. En er heel veel van leren.
3: Speciaal ook wel, hè, dat de staatssecretaris zo langskomt. Zo'n opening van het schooljaar hebben jullie nog niet eerder gehad, denk ik.
5: Wij vinden het een heel grote eer. Nou bereiden wij ons jaar natuurlijk altijd al goed voor. Maar ik durf wel te zeggen dat we nu net iets beter hebben opgeruimd dan normaal.
3: Ja, dat is ook aan jullie outfits goed te zien. Jullie zijn toevallig precies op elkaar afgestemd. Ja. Zo in het mooie geel, hoor, Joyce.
4: Ja, dat was echt puur toeval. Maar ja, misschien zegt dat wel iets over de samenwerking.
3: Nou, je hoort het, Marcel. Ze zijn hier helemaal klaar voor de komst van de leerlingen en de staatssecretaris.
0: Hartstikke goed. Marloes, al op de school waar straks de staatssecretaris komt. Ons kerndoel is om haar straks aan de lijn te krijgen. Ik hoop dat ze ons nog te woord wil staan, omdat we haar een beetje voor het gras voor de voeten hebben weggemaaid.
2: Goed.
0: Verder met ons nieuwsoverzicht.
2: Ja, de IJssel kampt met een historisch watertekort. Volgens IJsselkenner Wim Eikelboom staat de rivier op sommige plekken bijna stil. Bij Westervoort stroomt minder dan 100 kubieke meter water per seconde de IJssel in. En dat is de laagste hoeveelheid sinds het begin van de metingen. Wim zwemt vrijwel dagelijks in de IJssel. Hij vertelt wat hij merkt van de droogte.
6: Wat me opvalt is dat uiteindelijk de natuur langs die rivier nog niet zo heel veel te lijden heeft. Dus dat vind ik opvallend. En wat me opviel was, gisteren voelde de rivier een beetje als een soort weg op een autoloze zondag. Namelijk niets te zien. Je ziet heel weinig pleziervaart en je ziet al helemaal geen beroepsvaart.
2: Ja, natuur heeft er nog niet veel onder te lijden. Opvallend is zelfs dat op de drooggevallen bodem alweer nieuw groen en jonge boompjes verschijnen. Maar ja, regen moet er zeker gaan vallen. De IJssel is afhankelijk van de Rijn en er is vooral veel neerslag nodig in Duitsland en Zwitserland om dat waterpeil te herstellen.
0: Ja, dan toch nog maar even terug naar gisteravond, want het is de eerste medaille ooit voor Nederland gehaald op een EK op de 400 meter voor de mannen. Dan haalde gisteravond Terence Agard, Eugene O'Malla, Keenan Blake en Jonas Vijvers uit Heinendoorn.
7: Daar komt Jonas Vijvers. Daar komt hij. Jonas Vijvers gaat voor plek 3. Ja, bronzen medaille voor Nederland.
8: Het ging me net iets te hard om echt nog heel veel overdeel voor het einde. Maar we hebben het echt het team gedaan. En de laatste meters waren met hart en ziel. De benen waren leeg, maar iets in moest die medaille voor het team binnenhalen.
0: Jonas Vijvers, de held uit Hellendoorn. 3 bronzen plakken pakte hij op het EK. En zoals

0: Bente met 3, 2, 1 en het is 7:15 en je luistert naar Radio Oost. En je hoort het net al, het schooljaar is weer begonnen of gaat weer beginnen. Kinderen zijn nog onderweg naar school. Natuurlijk op Dalton IKC Plegelmus in Hengelo wordt het schooljaar geopend door de staatssecretaris van Onderwijs Judith Thielen. Mevrouw Thielen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En u bent er al bijna.
1: Ik ben er al bijna, ja.
0: Heel goed. En wij waren u net iets voor en we hoorden al dat de school helemaal en extra is opgepoetst voor u. Dat doet altijd goed, hè? Ja, oh jee, ja. Dus. Ja.
1: Nee, het is heel leuk, hè? Dus sowieso de opening van het schooljaar. Maar ik denk dat heel veel luisteraars zich dat ook nog wel herinneren van toen ze jong waren. Dat is toch altijd even spannend, maar ook leuk om iedereen weer te zien en om aan te beginnen aan nieuwe dingen leren.
0: Ja, en dan komt er ook nog een bewindsvrouw langs. Waarom heeft u voor Almelo gekozen?
1: Nou, ik ben Hengelo, als het goed is. Maar,
0: oh, Hengelo, sorry, ja. Excuus.
1: Nou, ik ga graag overal in Nederland op bezoek bij scholen die het gewoon goed doen, die goede plannen hebben om het onderwijs nog beter te maken. En vandaag is Hengelo aan de beurt, omdat Plegelmus daar hele goede dingen aan het doen is. Dus daar kom ik graag over in gesprek met degene die daar verantwoordelijk voor zijn, maar ook natuurlijk de leerlingen en hun ouders.
0: Ja, dan moet u mij corrigeren in Overijssel. Je niet goed opgelet bij aardrijkskunde. Jawel hoor, dat heb ik wel. Ik heb het gewoon verkeerd opgeschreven. U gaat bijvoorbeeld het leerdoelenpad lopen. Die leerdoelen zijn vernieuwd.
1: Ja, we hebben de afgelopen jaren gemerkt, en vooral docenten hebben gemerkt, dat het soms best wel moeilijk is om te begrijpen wat we nou in de wet hebben vastgelegd over wat kinderen moeten kunnen en kennen. Nou, inmiddels hebben we die wet verbeterd, zijn scholen daar al heel erg mee aan de slag gegaan. En vanaf dit schooljaar gelden ze ook, zeg maar. En zijn dus scholen ook klaar om te zorgen dat met name bijvoorbeeld lezen, schrijven en rekenen, dat veel duidelijker is wat kinderen moeten leren. Zodat docenten dat ook beter kunnen doen.
2: En hoe gaat zo'n pad er dan uitzien?
1: Ik moet het ook nog langs gaan lopen, maar ik ga ervan uit dat, zeg maar, dat we daarin terugvinden hoe de concrete en ook wel ambitieuze doelen als het gaat over lezen en schrijven. Wat moet een kind naar groep 1 een beetje kunnen, maar ook naar groep 8. Zodat, zeg maar, door de hele basisschool heen duidelijk is welke stappen kinderen moeten maken om uiteindelijk na groep 8 ook weer naar het voortgezet onderwijs, naar de middelbare school te kunnen. En dan ook alles kunnen wat ze dan nodig hebben.
0: Ja, houdt jullie nu hoor ik het ook al een paar keer zeggen, lezen en schrijven. Ik heb de leerdoelen ook nog even ter voorbereiding doorgelezen. Het is wel onderwijstaal, maar ik ben er doorgekomen. Het gaat veel over taal en schrijven en begrijpend lezen.
1: Ja, zeker.
0: Is dat extra belangrijk? Heeft dat extra veel nadruk omdat kinderen gewoon wat minder aan het lezen zijn?
1: Zeker, de basisvaardigheden zijn zowel taal als rekenen als ook bijvoorbeeld burgerschap, zoals we dat noemen. Dus hoe is ons land ingericht en hoe doe je daar goed aan mee? En digitale vaardigheden. Maar taal is natuurlijk de basis voor alles. Als je de docent goed wil begrijpen, als je nieuwe kennis uit een boek wil halen, daar is taal voor belangrijk. En we zien de afgelopen jaren dat die taalvaardigheid achteruit gaat. Dus dat kinderen en tieners eigenlijk steeds minder goed kunnen begrijpen wat een stuk tekst zegt. Nou, en als je bedenkt hoe belangrijk het is om dat wel te kunnen begrijpen, maar ook om elkaar te kunnen begrijpen en om jezelf uit te kunnen drukken, hebben we taal als fundament wel echt liggen om dat te zorgen dat dat beter wordt.
0: Allemaal waar, maar kunnen ze straks dan nog wel hoofdrekenen en in de supermarkt uitrekenen hoeveel de prijzen nu weer zijn gestegen?
1: Rekenen is een van die andere basisvaardigheden. Maar om de docent ook te begrijpen wat hij bedoelt met als een uitleg over bijvoorbeeld sommen, is die taal belangrijk. Dus het een is niet per se moet meer of minder aandacht hebben, maar het moet eigenlijk met elkaar te maken hebben. Dus dat is ook wat in die kerndoelen is vastgelegd. Hoe we zorgen dat taal in alle vakken, zeg maar, zijn rol krijgt. Zodat je niet per se meer taallessen hoeft, maar dat taal overal terugkomt. Ook in de lessen rekenen.
2: Wat hoopt u nog mee te nemen bij het bezoek aan de school in Hengelo zometeen?
1: Nou, ik hoop heel veel energie. Hè. Dus uiteindelijk begint het allemaal bij leraren die er zin in hebben ook om met die doelen aan de slag te gaan. En goed kunnen zien wat kinderen nodig hebben om die stappen te maken als het gaat over bijvoorbeeld lezen, schrijven en rekenen. Dus ik hoop heel erg daar de energie van die docenten terug te voelen. En ook van hun te horen wat ze eventueel nog extra nodig hebben om te kunnen doen wat we van hun verwachten allemaal. Namelijk zorgen dat kinderen goed gaan leren lezen, schrijven en rekenen.
0: Goed. Mevrouw Thielen, u heeft een stille auto.
1: Ja. Nou, dat klopt.
0: Start er maar op en rij maar naar
1: Pergelmus
0: in Hengelo. Mevrouw Thiele, hartelijk dank. Mooie opening van het schooljaar.
1: Ja, dat gaat zeker lukken in Hengelo, denk ik. Dus dank u wel voor het gesprek.

0: Creedence Clearwater Revival. And have you ever seen the rain? The rain wordt vast zo dadelijk gespreksonderwerp.
1: Corso Sint-Jansklooster.
0: Ja, aanstaand weekend is het zover. Vrijdag begint het al, het Corso in Sint-Jansklooster. Inmiddels uitgegroeid tot een landelijk evenement. Iedere dag van de week gaan we erop vooruitkijken. En dat doen we natuurlijk, hoe kan het ook anders, met op de eerste dag met de voorzitter van het Corso. Hoege Heetebrei. Meneer Heetebrei, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U keek uit het raam vanochtend en dacht, gelukkig het regent. Of u dacht, hè, waarom moet het nu gaan regenen?
2: Nou, een beetje dubbel, zeg maar.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Ik denk dat heel veel mensen het fijn vinden dat het regent. Maar voor ons, ja, als organisatie, liever natuurlijk niet. Maar als ik er vooruit kijk, zeg maar, dan valt het best mee. Dan is het om 9:30, 10:00 weer droog. En dan gaan we gewoon door. Dus voor ons eigenlijk, nee, geen probleem.
0: Het is wel goed voor de bloemen natuurlijk.
2: Voor de dahlia's is het zeker weer te goed, ja. Ja, dat klopt.
0: Ja. Ligt u een beetje op schema met alles?
2: Laat ik zo zeggen, als organisatie liggen wij op schema. We zijn vorige week vrijdag begonnen met alles neerzetten, dus dat is een probleem. Ik heb begrepen, bij de Corso-groepen zit er nog wel wat werk achter, wat er moet gebeuren, zeg maar. Maar dat komt ook vast goed. Dus uiteindelijk denk ik dat 21 augustus alles wel paraat is, zeg maar, om ons te laten zien.
3: Nou kijk, dat is mooi om te horen. Nog even terug naar die droogte dan, want een tijdje geleden spraken we al over het Corso in Sint-Jansklooster. Dat de droogte nog niet veel impact heeft gehad op de dahlia's. Is dat nog steeds zo? Hebben jullie niet heel veel problemen daarmee?
2: Nee. Ik begreep van onze bloemencommissie dat in feite de aantallen die we nodig zijn, dit jaar zijn dat er 4 miljoen, die zijn er. Het bepaald aantal kleuren is altijd wel lastig, zeg maar. Ik heb begrepen dat oranje een lastige kleur wordt. Dus de ontwerpers zijn nu bezig om, ja, de vele oranje dahlia's die nodig waren een beetje aan te passen, dat er wat minder op komt. Maar de aantallen die zijn gewoon leverbaar dit jaar.
0: Ja, en u zegt al, ik denk dat het wel een beetje gebruikelijk is, hè? De stress van de laatste dagen. Of is het erger, ja, is het heviger dan andere jaren?
2: Nee, eigenlijk altijd wel hetzelfde. Het blijft toch altijd spannend, hè? Ik vergelijk het altijd met een huisbouwer, zeg maar. Je bouwt een huis en je wil er zwarte dakpannen op hebben. En het blijkt dat op de laatste week dat de dakpannen niet leverbaar zijn. Ja, dan valt je ontwerp, of in het niet, dat wordt helemaal anders. Dus dan vergt het enige creativiteit om het toch in het plaatje te krijgen zoals je het graag wil hebben. En daar zijn ontwerpers nu heel druk mee.
0: Ja, improvisatievermogen, dat is altijd goed, hè?
2: Yep.
0: Ja, heel goed. En u bent vast al alle wagens, alle creaties langs gegaan. Hoe is de kwaliteit?
2: De kwaliteit is dit jaar zeer hoog. Ik kan één ding verklappen, er zit dit jaar een bak met techniek in. Dat is bijna alles wat je ziet gaat bewegen dit jaar. Dus dat is,
0: zo.
2: Dat is heel mooi om te zien.
3: Zit er altijd nog vernieuwing in de wagens?
2: Ja, er zit altijd wel vernieuwing. Er is altijd wel een iets nieuws of met alternatief materiaal waar ze weer wat nieuws op gevonden hebben. Of met techniek, met een bepaalde bewegingen wat eerder, zeg maar, niet mogelijk was met een Corso-wagen. Wat nu wel gelukt is op een of andere manier. Dit is het echt wel vooruitgang in.
3: Ja, heeft u daar toevallig ook voor dit jaar een voorbeeld van?
2: Nou, ik denk als je kijkt bij de winnaar van vorig jaar, dat die dit jaar met bepaald soort bewegingen komen. Ik ga het verder niet verklappen, dan moeten mensen maar komen kijken. Maar als je dat ziet, dat is wel vernieuwend, denk ik, ja.
0: Goed, ja, u mag niet verklappen waar die ontwerpen op gebaseerd zijn, hè, welke thema's ze hebben.
2: Nou nee, er staat gewoon op internet. De Corso-wagen heet Exot, dat weet ik. En ja, dat is helemaal geen probleem. Dat is gewoon online zichtbaar. Maar dan zie je dus een statisch plaatje. En hij komt, zeg maar, van Sint-Jansklooster komt hij tot leven. En zo zijn die andere 12 net zo. Hoor. Je ziet het op onze app of op internet, op de website. Dan zie je het statische plaatje. Maar als ze dan hier één keer door de straat hier reden, dan wordt het echt tot leven. Dan wordt het een schouwspel. Ja, dat kent dit jaar denk ik zijn weerga niet.
0: Nee, het Corso Sint-Jansklooster, het is inmiddels een landelijk evenement geworden natuurlijk. Het wordt live uitgezonden bij ons om te beginnen. Het wordt ook uitgezonden op landelijke televisie door de NPO. Er komen steeds meer mensen op af. Is het nog wel behapbaar? Of wordt het wel heel groot nu?
2: Vorig jaar s'avonds hadden wij zoiets van, oké, dit wordt een dingetje.
0: Ja.
2: Maar daar hebben we dit jaar nog wat aanpassingen in kunnen doen om het parcours te behouden. We hebben nog wat ruimte gezocht voor tribunes. We hebben nog wat met bewoners in overleg geweest van, hey, als we nou bij jullie in de tuin misschien wat dingen kunnen doen. Dus ook Sint-Jansklooster is bereid, zeg maar, om de mensenmassa die hier komt, om die een plekje te geven. Dus nee, er zit nog wel wat rek in. Maar we lopen wel op de huidige situatie, zoals we het nu doen, lopen we wel op de max, zeg maar.
0: Ja, groter moeten die worden, begrijp ik.
2: Nou ja, we moeten denken dan in mogelijkheden. Dan moeten we misschien wat parcours aanpassen of noem het maar op. Dus dat is de uitdaging bij ons.
0: Ja, nou, dan heeft u nog wat te doen, meneer Heterbrei. Veel plezier deze week in de voorbereiding.
2: Ja, dankjewel.
0: En wij gaan het volgen. Iedere dag van de week kijken we vooruit naar dat bloemencorso. Met als hoogtepunt natuurlijk het komend weekend.
3: Ja.
0: Dan gaat het beginnen. Ook live te zien op Radio Oost.
3: Zo
0: op TV
3: het.
0: Oost en Radio Oost. We zijn overal. We zijn er overal bij. Helemaal goed. Zo dadelijk dan hoor je eerst de hoofdpunten van het nieuws.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Ja.

0: 8:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: De NS gaat komende maand met zo'n 170 extra treinen rijden om de enorme piek aan reizigers in september aan te kunnen. De belangrijkste reden dat het in september druk is in de treinen zijn de studenten die aan het nieuwe schooljaar beginnen. Vorig jaar maakte de NS zo'n 3000 ritten op de drukste dagen. Dit jaar zullen dat naar verwachting 500 tot 1000 meer zijn. De NS gaat ook nog een andere maatregel inzetten. Hiermee moet worden voorkomen dat reizigers bij uitval van de trein dicht op elkaar staan in een volgende trein. De IJssel kampt met een historisch watertekort. Volgens IJsselkenner Wim Eikelboom staat de rivier op sommige plekken bijna stil. Bij Westervoort stroomt minder dan 100 kubieke meter water per seconde de IJssel in. Dat is de laagste hoeveelheid sinds het begin van de metingen. Opvallend is dat op de drooggevallen bodem alweer nieuw groen en jonge boompjes verschijnen. Maar een paar regenbuien in onze provincie moeten er zeker nog gaan komen. Tussen Deventer en Wieren rijden er geen treinen op dit moment. Dat komt door een stroomstoring. Na verwachting duurt de storing tot 9:30. Tot die tijd wordt er gebruik gemaakt van een aangepaste dienstregeling. En in Reutem was dit weekend het NK buikglijden. Zo'n 160 deelnemers gleden van een schans van 10 meter hoog. Zo ook Arend uit Borne van 130 kilo.
2: Vorig jaar was ik een broodje aan het halen. En zegt iemand tegen mij van, doe je ook mee? Ik zeg, nou ja, dit jaar niet. Ja, zegt hij, je hebt wel de pens ervoor, dus volgend jaar moet je meedoen. Zegt hij, ja, is goed. Dus ja, dan weet je, als je een grote bek hebt, moet je zo ook staan.
1: Arend won uiteindelijk toch niet. Bij de heren ging de Nederlandse titel naar Brian Duim uit Almelo. Bij de dames won Ilse Bleker uit Spanbroek. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan voor het weer, Nagita Spannenburg.
3: Ja, goedemorgen.
0: Nog gebuikschuift?
3: Nee, ook nooit gedaan zelfs. Oh, nou. Dus wie weet.
0: Je weet maar nooit.
1: Of volgend jaar in Reutem.
3: Volgend jaar.
0: Het kan tegenwoordig op het gras, want het is nat, Gita. Ja. En het blijft nat de hele week. Krijgen we wel week.
3: Ja, zo waar. Het zou zomaar kunnen zijn dat wij tot en met vrijdag op veel plekken 30 tot 50 mm opvangen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Haalt de scherpe kanten van de droogte af. We hebben natuurlijk veel meer nodig. Maar het is even wennen als je naar buiten gaat en bijvoorbeeld weer een regenjas aandoet sinds de eerste keer sinds een paar maanden, denk ik. Het is een op- en af gaan van de neerslaggebieden. We hebben de afgelopen nacht, late nacht, begonnen regen. Bedekt nog heel Overijssel, maar de achterkant is wel zichtbaar boven het IJsselmeer. En het komende 1 à 1,5 uur zien we eigenlijk dat de meeste regen via Twente oostwaarts wegtrekt. En er is er op veel plekken 4 tot 8 mm gevallen. Dan vanmiddag wolkenvelden, af en toe een beetje zon. Niet echt veel. Een matig noordwestelijk windje gaat straks opsteken. En het wordt dan 20 tot 22 graden. En we zitten nu op een graad of 15. Dus we hebben nog even te gaan voor vandaag.
0: Dus en regen en veel lagere temperaturen.
3: Ja, heel bescheiden.
0: Het wordt frisjes inderdaad deze week. En het blijft de hele week een beetje zo dus.
3: Ja, blijft de hele week zo. Ik denk dat morgen ongeveer hetzelfde laken en pak is als vandaag. Dus morgenochtend... Nou, dan eigenlijk de hele ochtend. Kijk, nu zit de achterkant van de regenzone is al in zicht. Maar morgen is denk ik de hele ochtend op en af met perioden met regen. En morgenmiddag blijft het bewolkt. Vallen er een paar buien. Kan er gemakkelijk 10 tot 15 mm weer vallen. En dan woensdag, waarschijnlijk in de ochtend nat, in de middag een aantal buien. En je ziet dat de bovenlucht langzaam kouder wordt. Op 5 kilometer hoogte wordt het ongeveer min 18, min 20. Wat is het belang daarvan? Nou, dat de lucht onstabiel wordt als je aan de grond 20 graden plus hebt. En dan kunnen er gemakkelijk stevige buien ontstaan. En dat geldt ook voor donderdag en vrijdag. Dat het best wel buien kunnen worden met kans op onweer. Met echte plensregens. En het mooie is dat nu eigenlijk de bodem al een beetje voor wordt geweekt. Zodat de stevige buien van later deze week ook goed de bodem in kunnen trekken.
0: Het is even wennen. De buien
3: het is wel wennen,
0: terug.
3: Zeker.
0: Ja. De scholen gaan weer beginnen, dus de lessen zijn weer terug. En de verkeersinformatie is ook weer terug met de files. Dankjewel, Gita.
3: Alsjeblieft, mooie dag.
0: Want dan staan we dus ook gelijk in de file. Dat doen we op de N35 Zwolle richting Almelo tussen de Salon-Twente-tunnel en Wierden. 4 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging. En 48 geen file, maar die is nog wel dicht om Hogeveen. Tussen Dedemsvaart en Hogeveen. Door de werkzaamheden nog tot het eind van de maand. En de N50 vanaf Kampen richting de A28 richting knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file en daar een kwartiertje aan vertraging.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Bijna 8:15. Je luistert naar Radio Oost. Deze 17e van augustus, het is maandag, je week is begonnen.
1: Ja, en de scholen die zijn vandaag ook weer begonnen in onze regio. Daarom is de staatssecretaris van Onderwijs Judith Thielen vandaag op bezoek bij het Nou, ik kom niet uit die naam van die school.
0: Plegelmus
1: in Hengelo. Ze is daar op bezoek om het nieuwe jaar in te luiden en om meer duidelijkheid te geven bij de regels en wetten die er gemaakt worden in het onderwijs.
2: We hebben de afgelopen jaren gemerkt, en vooral docenten hebben gemerkt, dat het soms best wel moeilijk is om te begrijpen wat we nou in de wet hebben vastgelegd over wat kinderen moeten kunnen en kennen. Nou, inmiddels hebben we die wet verbeterd, zijn scholen daar al heel erg mee aan de slag gegaan. En vanaf dit schooljaar gelden ze ook, zeg maar. En zijn dus scholen ook klaar om te zorgen dat met name bijvoorbeeld lezen, schrijven en rekenen, dat veel duidelijker is wat kinderen moeten leren. Zodat docenten dat ook beter kunnen doen.
1: Ja, en vanaf dit jaar kunnen basisscholen dus aan de gang met die nieuwe kerndoelen.
0: Ja, leerdoelen. Misschien ook voor aardrijkskunde. Dat was wel een feitje te... Ja, ik had het even fout. Ik dacht dat het in Almelo was, maar is in Hengelo. De IJssel, over aardrijkskunde gesproken, kampt met een historisch watertekort. Volgens IJsselkenner Wim Eikelboom staat de rivier op sommige plekken bijna stil. Ligt er een beetje dood bij. Volgens hem bij Westervoort stroomt minder dan 100 kubieke meter water per seconde de IJssel. En dat is de laagste hoeveelheid sinds het begin van de metingen. Wim zwemt vrijwel dagelijks in de IJssel. Nee, niet in de vaargeul. Wel in de koken, daar waar het mag. En hij vertelt wat hij dan van de droogte merkt.
3: Wat me opvalt is dat uiteindelijk de natuur langs die rivier nog niet zo heel veel te lijden heeft. Dus dat vind ik opvallend. En wat het me opviel was, het gisteren voelde de rivier een beetje als een soort weg op een autoloze zondag, namelijk niets te zien. Je ziet heel weinig pleziervaart en je ziet al helemaal geen beroepsvaart. Dus de IJssel wordt gemeden door de beroepsvaart op dit moment. Die maken een omweg voor hun vrachten. Twentekanaal zit dicht, dus daar is niks te halen en te brengen. Dus de beroepsvaart die is helemaal weg op de IJssel. En dat geeft de rivier toch een beetje een akelig gevoel, moet ik zeggen. Want dat geeft wel een vertrouwd beeld natuurlijk. Zo'n mooi vrachtschip wat de IJssel op- of afvaart.
0: Ja, het is duidelijk. Voor de natuur en voor de scheepvaart is het belangrijk dat de regen gaat vallen. Nou, dat gebeurt, hoorde je net van Gita. En gelukkig niet alleen hier, want dat is niet genoeg. Ook in de Alpen en in het Duitse Middelgebergte gaat het regenen. Of ja. Regent het al?
1: Ja, inderdaad. En hier druppelt het ook een beetje. Maar er mag nog zeker wel iets meer gaan vallen. We zeiden het net al, de scholen die zijn vandaag weer begonnen. Voor middelbare scholieren betekent dat een rugzak vol met boeken die vaak in een vakantie al thuis zijn bezorgd. Een grote kans dat dat is gebeurd door een bedrijf uit Kampen. Ja, daar hebben ze helemaal geen tijd voor vakantie gehad. Verslaggever Harro Brouwer die stak zijn neus in de boeken.
3: Dat is hier zelf
4: zichtbaar, vooral die gevolgen van die droogte.
0: Dus oh, hier gaat iets even helemaal verkeerd. Ja. Wacht even, dat gaan we herstellen.
1: Ja.
0: De schoolboeken dus, daar hadden we het inderdaad over. In Kampen zijn ze er heel druk mee.
5: Dat is wat we doen, ja. Heel veel schoolboeken. 11 miljoen in totaal.
6: Hier staat het grootste gedeelte van de voorraad die wij gebruiken om pakketten voor scholieren te maken. En ja, wat je daarvoor nodig hebt is boeken. Veel boeken. En dit jaar beginnen we met de regio Noord. Dus het is van groot belang dat we die als eerste gewoon goed bediend hebben. Want die scholen, ja, die beginnen vandaag al. Uiteindelijk, wij produceren dus zowel voor Noord. Nou, de tweede regio in Nederland is Zuid. Dus daar zijn we volop de laatste loodjes voor aan het samenstellen. En daarna is midden aan de beurt. Dus je kunt je voorstellen dat in pak en beet 6 tot 8 weken wij die 11 miljoen boeken in rond de 700.000 pakketjes moeten hebben. Dus dat is het werk wat wij doen. En dat komt per minuut en per dag uit op heel veel pakketjes en heel veel boeken.
0: Ja, in recordtempo is het weer gelukt.
1: Zeg dat wel. Dan nog even terugblikken op het mooie prestatie toch van gisteravond voor de Nederlandse estafetteploeg op het EK Atletiek in Engeland. De mannen van de 4x400 meter pakten voor het eerst ooit een bronzen medaille.
7: Daar komt Jonas Vijvers. Daar komt hij. En aan de binnenkant ook Hongarije met Attila Monnen. Jonas Vijvers gaat voor plek 3. Ja, bronzen medaille voor Nederland.
1: Nou, je kon het al horen. Jonas Vijvers uit Hellendoorn, die deed mee als slotloper maar liefst. Voor Vijvers is het sowieso al een mooi toernooi. Onze sportverslaggever Joran vertelt er meer over.
8: Echt een fenomeen geworden de afgelopen week. Ja, 3 keer brons. Eerst al op de estafette gemengd. Daar liep hij al uitstekend. Nou, toen natuurlijk geweldig op die 400 meter individueel. En gisteren met de mannenploeg ook nog een keertje brons. En ja, hij moest het inderdaad ook echt doen voor Nederland. Want hij was een slotloper. En hij knokte zich echt in die laatste meters naar het brons.
1: Nou, ja, tellen alles even bij elkaar op en heb je gewoon 3 bronzen medailles.
0: 3 bronzen medailles voor Vijvers inderdaad. Moeten we natuurlijk nog wel even vermelden dat Meerte van der Sloot, Evelien Saalberg, Lieke Klaver en Femke Broeders-Bol goud pakten.
1: Doe maar weer.
0: Zeker, op de 400 meter, 4x400 meter. Ook de estafette nummers afsluitend. Onderdeel van het EK. Daar waar Nederland succesvoller was dan ooit. 1 medaille volgens mij meer dan vorige keer. En daarmee zijn ze 4de geëindigd in het medailleklassement.
1: Oh. Overijsselse en Nederlandse talenten.
0: Voorwaar niet slecht. Bijna 9:10 op Radio OS nu 10cc. And the things we do for love.

0: Hoe heet dit nummer?
1: The Things We Do For Love. En dat zijn soms gekke dingen.
0: Ja. Nou, het was je niet ontgaan dat dit The Things We Do For Love was van 10cc. We zijn aan het eind gekomen om 8:08 van de ochtendshow.
1: Ja.
0: Met nieuwe pingels, voor wie het gemist had.
1: Inderdaad.
0: Maar goed, kleine details. Alles cosmetische erop. Details.
1: Ja.
0: En we hadden een volle show. We belden met de staatssecretaris van Onderwijs. Ze is nu in Hengelo voor de opening van het schooljaar.
1: Ja, dat barst natuurlijk weer los. Want de vakanties die zijn helaas voorbij. Jij zei het al, jouw zoon gaat ook weer beginnen.
0: Ja.
1: En die had er heel veel zin in.
0: Grote tegenzin. Maar hij hoeft vandaag nog niet. Die beginnen donderdag.
1: Oh, die beginnen
0: ook. Dat is wel lekker, net voor het weekend. Dan 2 dagjes en dan heb je het weekend.
1: Wat een leven.
0: Het is allemaal te doen. Wat een leven. Ja, dat heeft Bert van Losser ook. Die is al lang terug van vakantie. Hij gaat het zo overnemen na 9:00 met veel lekkere muziek. De bekende rubrieken Pim Pam Plaat en voor ongetwijfeld een stichtelijk woord van Bert.
1: Ja, daar gaan we wel vanuit natuurlijk.
0: Daar gaan we zeker vanuit. Dus zo dadelijk. Hij verder is... Ja, bijna iedereen weer terug.
1: De letter M trouwens, Pim Pam Plaat.
0: De letter M?
1: Ja.
0: Oké, mooi.
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, ja.
1: Madonna.
0: Moody Blues, Madonna. Yeah. Nou, M kun je wel mee vooruit.
1: Ja, toch?
0: We zijn er morgen weer.
1: Ja, zeker.
0: We zijn er morgen weer vanaf 6:00. Dus wensen wij jou een prettige dag en tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Yeehaw! Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl. Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. De staatssecretaris van Onderwijs bezoekt basisschool Plegelmus in Hengelo. In Lathrop-Brekkelenkamp is een auto in een sloot beland. Hoe dat is gebeurd is nog onduidelijk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En de treinstoring tussen Deventer en Wierden is zo goed als voorbij. Over een kwartier rijden de treinen weer normaal. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
4: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
3: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
5: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
3: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Goedemorgen voor iedereen die ooit dacht dat andere ouders precies wisten wat ze aan het doen waren. Vergeet het maar, want 2/3 van de kerstverse ouders geeft toe dat ze in het eerste jaar vooral maar wat aanrommelen. Eigenlijk best geruststellend, hè? Je krijgt een kind mee naar huis, maar de gebruiksaanwijzing ontbreekt.
11: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
12: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
13: Hey, wij zijn OG.
14: Hey, Jan Smit hier.
15: Hallo, wij zijn de 3J's.
16: Ik ben Johanna ter Stegen.
17: Mooi, ik ben Daniel Lohuis.
16: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
2: Radio Oost.
18: Bert van Lossen.
19: Hey, hallo Bert.

0: Lekkere klassieker blijft het heel stil. It's on the border.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ja, goedemorgen Overijssel. Bij Oost of gewoon Bert van Lossen. Maakt niet uit. Nee toch, het is gewoon de ochtend hier op radio. Is leuk dat je erbij bent trouwens. Nederlandse kolencentrales produceren dit jaar opvallend veel stroom. Door hoge energieprijzen en extra vraag uit België worden ze vaker aangezet. Dat is nieuws vandaag. En 8 op de 10 jonge vrouwen hebben het afgelopen jaar te maken gehad met intimidatie op straat. Bijvoorbeeld door opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat is ook nieuws vandaag. En sterilisatieclips bij vrouwen kunnen na verloop van tijd verschuiven en elders in de buik terechtkomen. Volgens Trouw informeert de Nederlandse verkoper patiënten onvoldoende over dat risico. Leuk dat je erbij bent. Met zometeen om 9:30 al Pim Pam Plaat. Vandaag de letter M.

0: One Republic en Runaway.
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, vandaag worden de babyboomers in het zonnetje gezet. Grofweg de generatie die opgroeide met de jukebox, de eerste tv in huis, brommers, plaatjes kopen bij de platenzaak en later natuurlijk de cassettebandjes. Voor een flink deel van onze luisteraars was eigenlijk gewoon jullie dag. Het is vandaag dus de dag ter ere van de babyboomers. En welk liedje brengt jou onmiddellijk terug naar jouw jeugd? Laat hem even weten. Dus heb jij een liedje wat jou onmiddellijk terugbrengt naar jouw jeugd? Ik heb er zelf ook wel eentje. Deze. Deze van Tracy Chapman. En over een onbezorgde jeugd gesproken. Deze ook, deze.
2: Was Beethoven nu dood aan zijn linker.
0: Dit was de lokale omroep Almelo. Staat helaas niet meer, maar Beethoven en Linda de Mol hebben toen stiekem veel opgezet. Hè? Dat doet me dus een klein beetje terugdenken aan mijn jeugd. Maar welk liedje brengt jou onmiddellijk terug naar je jeugd? Denk er even over na. Maak ik zo meteen een leuk lijstje samen met je.

0: Dit had zomaar een pimpelblaad kunnen zijn. Boney M en Matt Baker, hoe die voorbij trekken. Zometeen na 9:30 natuurlijk. Een uur lang pimpelblaad vanaf 9:30 tot 10:30. Hey Benjamin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je een beetje gewend ook?
2: Waaraan? Aan de vroege ochtend?
0: Aan de vroege ochtend, nieuwe programmanamen.
2: Ja,
0: En we doen alles hetzelfde.
2: Beetje aan wennen nog, maar ja. Dat komt snel genoeg tegen.
0: Nee, komt allemaal goed. Zo meteen, in het nieuws.
2: Het nieuwe schooljaar is begonnen, gaan we het zo over hebben. En we blikken nog even terug op gisteravond, hè. Die mooie prestatie van onder andere Jonas Vijvers natuurlijk uit Hellendoorn op het EK Atletiek.
0: EK Atletiek, gaan we het over hebben, zo meteen. En zo meteen de letter M in de pimpamblad via de app 06-4567-1331.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis weer met Golden eSIM.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden
12: eSIM. De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Vier over 9:30 op radio's. Zometeen pim pam plaat. Eerst het regionale nieuws met Benjamin Borgman.
2: Het nieuwe schooljaar is vandaag weer begonnen. De staatssecretaris van Onderwijs, Judith Thielen, is daarom op bezoek bij basisschool Plegelmus in Hengelo. Zij luidt het nieuwe schooljaar in en geeft duidelijkheid over de nieuwe regels en wetten die gemaakt zijn in het onderwijs.
15: We hebben de afgelopen jaren gemerkt, en vooral docenten hebben gemerkt, dat het soms best wel moeilijk is om te begrijpen wat we nou in de wet hebben vastgelegd over wat kinderen moeten kunnen en kennen. Nou, inmiddels hebben we die wet verbeterd. Zijn scholen daar al heel erg mee aan de slag gegaan. En vanaf dit schooljaar gelden ze ook, zeg maar. En zijn dus scholen ook klaar om te zorgen dat met name bijvoorbeeld lezen, schrijven en rekenen, dat veel duidelijker is wat kinderen moeten leren. Zodat docenten dat ook beter kunnen doen.
2: De directeur van de school in Hengelo noemt het een grote eer dat de staatssecretaris op bezoek is. De IJssel kampt met een historisch watertekort. Volgens IJsselkenner Wim Eikelboom staat de rivier op sommige plekken bijna stil. Bij Westervoort stroomt minder dan 100 kubieke meter water per seconde de IJssel in. Dat is de laagste hoeveelheid sinds het begin van de metingen. Toch merkt Wim dat de natuur nog niet heel veel te lijden heeft onder het watertekort. En hij merkt nog iets anders.
1: Gisteren voelde de rivier een beetje als een soort weg op een autoloze zondag. Namelijk niets te zien. Je ziet heel weinig pleziervaart en je ziet al geen beroepsvaart. Dus de beroepsvaart die is helemaal weg op de IJssel. En dat geeft de rivier toch een beetje een akelig gevoel, moet ik zeggen. Want dat geeft wel een vertrouwd beeld natuurlijk. Zo'n mooi vrachtschip wat de IJssel op- of afvaart.
2: Opvallend is dat op de drooggevallen bodem alweer nieuw groen en jonge boompjes verschijnen. Maar dat er veel regen moet gaan vallen, dat is duidelijk. En de estafettemannen, met onder andere Jonas Vijvers uit Hellendoorn, hebben op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Engeland brons gewonnen. De atleet van 23 moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken.
16: Kan Vijvers nog wat? Kan Vijvers nog wat? Daar komt Jonas Vijvers. Daar komt hij. En aan de binnenkant ook Hongarije met Attila Monne. Jonas Vijvers gaat voor plek 3. Ja, bronzen medaille voor Nederland. En wat een mooi slotakkoord van Nederland. En wat een spannende 4x400 mannenfinale. Italië goud, Groot-Brittannië zilver en Nederland brons.
2: Vijvers was erg tevreden, vertelde hij na afloop.
17: Ik denk dat we een hele goede positie uitkwamen. Ik kon lekker mee in de slip zien van de andere jongens. Het ging me net iets te hard om echt nog heel veel overdracht voor het einde. Maar we hebben toch echt het team gedaan. Dat we hier zelf kwamen, het afscheid voor Lee. En dat we dan zo met de medaille weg mogen gaan, is gewoon geweldig.
2: Vijvers won eerder op het EK Atletiek al individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. En de estafettevrouwen wonnen gisteren voor de derde keer op rij de Europese titel. Dat is het laatste nieuws. Meer over IJsselsnieuws dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel, ik heb even het weer voor je. Vandaag eerst buien geregen, later vooral bewolkt met af en toe zonder een lokale bui. Met een matige noordwestenwind blijft het fris, maximaal zo'n 20 graden in onze provincie.
18: Ja, hallo, ik wil graag een plaat aanvragen.
19: Pim Pam Plaat.
0: Nou, daar is Pim Pam Plaat natuurlijk voor. Normaal deden we dat tussen 10 en 11 en nu. Dus elke werkdag vanaf 9:30 tot 10:30 hier op Radio's Pim Pam Plaat. Liedjes met de letter M, daar ben ik naar op zoek. En deze is ook aangevraagd.
19: Pim Pam

Udo Jurgens hoorde je voorbij trekken. En Sherry aangevraagd in het kader van de Pim-Pam-plaat door Els Kok. Dankjewel. Trouwens, je bent nog op zoek naar jeugdherinneringen. Dus het is vandaag de dag ter ere van de babyboomers. Welke plaat brengt jou onmiddellijk terug naar je jeugd? Heel veel leuke reacties krijg je binnen. Een beetje van de Pim-Pam-plaat natuurlijk, maar ook jeugdherinneringen. Nou, de soul-muziek, bijvoorbeeld de Tramps Disco Inferno. Ja, dat is ook wel een lekkere. Er komen ook veel liedjes binnen voor wat betreft de Pim-Pam-plaat. Liedjes met een M of artiesten met een M. Wat dacht je van drukwerken? Marianneke. Nou, die ga ik nu doen hier op Radio Oost. En ook Michel Sardou is aangevraagd.

0: Michel Sardou en Du Connemara. Een van de pimpamplaten voor vandaag. Elke dag nu vanaf nu tussen 9:30 en 10:30 op de radio's. Dus zo meteen gaan we nog een half uurtje lekker door. Ik ben ook op zoek naar liedjes wat jou onmiddellijk terugbrengt naar je jeugd. Want het is vandaag de dag ter ere van de babyboomers. Nou, Roll Over Lay Down, Status Quo, op een cassettebandje opgenomen en afgespeeld eindeloos bij Zwembad De Lange Kok. Dankjewel, Hein Scheffer. Alles van de Dolly Dots, Roberto Cicchetti en de Scooters en Doe Maar en natuurlijk Normaal. Al dus Marloes Brand, dankjewel. Toon Nijlands, We Were All Wounded at Wounded Knee, Red Boon op top op met Advisser. Ik was denk ik een jaar of 10. En Jeroen Fransen, Words van Ever David. Muziek uit mijn jeugd. Muziek wat je meteen weer terugbrengt naar jouw jeugd. Van harte welkom hier bij Oost.
1: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdagavond op TV Oost.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Ja,

0: Let's go!
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. De staatssecretaris van Onderwijs Judith Thielen bezoekt basisschool Plegelmus in Hengelo. LTO Noord en Brandweer Nederland gaan samenwerken om natuurbranden te voorkomen en beheersen. En in Hardenberg is een auto tegen de achterkant van een winkel gebotst. De bestuurder kwam bekneld te zitten en is uit de auto gehaald door de hulpdiensten. Meer nieuws op oost.nl en in de Oost-app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Hey, ik ben er tot 1 uur. Ik ben Bert. We zitten midden in Pim Pam Plaat vanaf vandaag. Vanaf 9:30 tot 10:30 hier op Radio Oost. Vandaag zijn we op zoek naar liedjes en artiesten die beginnen met een M. Je kan ze aanvragen via de app, via Instagram, @Van Osser, of via Facebook, /Bert Van Osser. Of even bellen, 074-2456-665. En natuurlijk de vraag van vandaag. Het is Boomerdag. Welk liedje brengt jou onmiddellijk terug naar je jeugd? I Can't Help Myself van de Kelly Family. Aldus Karin, grijs gedraaid. Je kon dit nummer aanvragen op tv-zender The Box ontzettend veel gedraaid. En nog steeds fan van de Kelly Family. Ik zeg goedemorgen.
4: Radio Oost. Bij Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
0: Pim, pam.

0: gevraagd door Frank deze, een van de lekkers uit de jaren 70. Magic van Pilot.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Goedemorgen. Ik reageerde een beetje laat. Was naar de sportschool en wennen aan een nieuw tijdstip. Nou, het is van 9:30 tot 10:30 pimpamp laat. En dan doen we nog een extra liedje na 10:30. Kom door met jouw suggesties. Mooi liedje van Agda de Munnik. Dankjewel voor het doorgeven, Marianne. En veel plezier alvast vrijdag bij Bluff, volgens mij. Jenny komt met Multicolor van Sam Yeu. En ook met Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: als groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
1: Reinhard Meij en Uber in Wolken op radio's. Volgens mij zit het favoriete liedje van Tijmen van Wissel.
2: Pim Pam Plaat.
3: Pim Pam Plaat.
1: Mocht je net inschakelen, mocht je net bij radio's zijn. Leuk dat je er bent. Pim Pam Plaat, ander tijdstip van 9:30 tot 10:30 elke ochtend hier op radio's. Aan de hand van de letter mag je dan liedjes aanvragen. Vandaag is het de letter M. We hebben ook de vraag van vandaag. Zometeen doe ik even weer een rondje. Ga ik er ook even twee draaien in het kader van een mooi muziekhaakje. Welk liedje brengt jou onmiddellijk terug naar je jeugd? En waarom stellen we die vraag van vandaag? Nou, het is vandaag Baby. Ja, Baby Boomersdag. Dachten jullie van de Baby Boomers dus. Welk muziekje brengt je meteen terug naar je jeugd? Hey, het is 9:19. Je luistert naar radio's. Leuk dat je erbij bent. Liedjes met een M. Artiesten met een M. Deze mag niet ontbreken, toch? Michael Jackson, What Have You Started Something.

0: dankjewel, Bentje. Haha. Ja. Lekker liedje, Bentje.
1: Ja, nee, zeker is het een lekker liedje. Jannes hoorde je met Monika een van de liedjes aangevraagd in het kader van de Pimpamplaat. Zometeen nog één Pimpamplaat liedje na 10:30. Want vanaf vandaag dus vanaf 9:30 tot 10:30 hier op radio's Pimpamplaat. Morgen met een andere letter. Vandaag dus de letter M. Ik heb Michael Jackson nog even gedraaid.
2: Ik heb hem gehoord, dankjewel
1: hoor. Ja, maar ik hoorde meteen letter M, Michael Jackson. Ja.
2: Dat was de eerste waar ik aan denk
1: natuurlijk. Ja, jouw grote voorliefde natuurlijk, Michael Jackson. Nou, er zijn ergere artiesten.
2: Absoluut.
1: Ja. Je zou maar fan zijn van Jan Boezeroen. Fans van Jan Boezeroen, sorry. Maar...
2: ah, iedereen heeft zo zijn eigen smaak.
1: Ja, nee, daarvan niet over te twisten, toch? Zo meteen in het regionale nieuws. Wat heb je mee voor ons?
2: Iets meer bekend geworden over de politieactie in Ommen van afgelopen zaterdag, waarbij een man werd aangehouden. En de boeren die helpen bij het bestrijden van natuurbranden.
1: En zo meteen heb ik er eentje. De vraag van vandaag past bij Pimpamplaat van vandaag. Heel geestig gevonden door Oetje. Zo meteen meer hier op Radio's.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
10: Ik mag graag tuinieren.
11: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
12: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
13: Ik niet.
9: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
9: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom. Kaarten zijn voor maar 19,50 te koop via stoppelhanen.nl. Voor de

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Je luistert naar radio's, het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
2: De man die afgelopen zaterdag bij een politieactie in Ommen is aangehouden had een luchtdrukwapen bij zich. Dat meldt een woordvoerder van de politie. De kleedjesmarkt in het centrum werd vanwege de actie van de man tijdelijk stilgelegd. In eerste instantie hadden twee bekenden ruzie gekregen in een woning. Later werd de man gespot met een wapen op de markt. Er werd gedacht aan een vuurwapen, maar dat is dus niet het geval. De man is inmiddels weer vrijgelaten. Het OM behandelt de zaak verder. LTO Noord en Brandweer Nederland gaan samenwerken om natuurbranden te voorkomen en te beheersen. De laatste jaren is het steeds vaker lang droog. De kans op een natuurbrand neemt daardoor toe. Volgens de organisaties kunnen boeren een belangrijke rol spelen in het tegengaan van natuurbranden. Zo beheren zij dagelijks het landschap en hebben ze voertuigen die ingezet kunnen worden in gebieden die moeilijk te bereiken zijn. In Ommen werken boeren en brandweer al langer samen om natuurbranden te bestrijden. Deze boer legt uit waarom hij zich inzet als bosbrandweerboer.
3: Nou, ik ben gek met dit gebied. Ik zal jammer vinden dat er een heel gebied afbrandt. Als wij daarbij kunnen helpen, vrijwillig, zeg maar, zoals dat ook al heet. Ik vind dat een goede zaak.
2: De komende periode bekijken de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. Burgemeesters uit Twente komen vandaag bij elkaar om de grenzen van de boerenprotesten te bespreken. Dat meldt Tubantia. Aanleiding is het dodelijk ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59 bij Hees. Twee mensen kwamen om het leven in een file die ontstond door een trekkeractie. Ondanks dat het verboden is om met de trekker op de snelweg te rijden en kentekens af te plakken, worden er vrijwel geen boetes uitgedeeld. Het demonstratierecht staat namelijk voorop. Premier Jette roept het OM, politie en de burgemeesters op die houding te bespreken. Onder andere de burgemeester van Dinkelland zegt dat het zinvol is om één lijn te trekken. En in Harneberg is een auto tegen de achterkant van een winkel gebotst. De auto kwam op de zijkant terecht en een van de wielen is daarbij afgebroken. De bestuurder kwam bekneld te zitten en is uit de auto gehaald door de hulpdiensten. De auto zou ook nog tegen een bestelbus zijn gereden. Volgens een woordvoerder van de politie zat er een ouder iemand achter het stuur. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssel's nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dankjewel. Vandaag eerst buiige regen, later vooral bewolkt met af en toe zon en nog een lokale bui. Met een matige noordwestenwind blijft het fris maximaal zo'n 20 graden.
4: De vraag van vandaag.
1: Ja, welk liedje brengt jou meteen terug naar jouw jeugd? Oetje van Rijssel. Marina van Rocco Granata. Weet niet of de naam goed is geschreven. Dat klopt. Goed geschreven. Compliment, Oetje. Daar heeft mijn dochter haar naam aan te danken. Zou Marianne zijn, maar we waren aan het toeren op een zondagmiddag en toen hoorden we dit liedje op de radio. Nou, dat vind ik wel leuk, want we zochten liedjes bij de letter M en de vraag van vandaag gewoon even keurig gecombineerd. En daarom is deze in het kader van de Pimpelplaat XXL. En leuk dat je luistert trouwens naar Radio Oost. En ik ga hem draaien, Rocco Granata.

De zomer straalt door je radio natuurlijk met de nieuwe van de 3J's. Jij zit in mijn hoofd. Het is bijna 10:45 hier op radio. Zometeen ga ik bellen met Jan van Staar. Zijn top 3 van het afgelopen weekend hoor je zometeen.

0: een feest der herkenning met een van de populairste liedjes uit de jaren 70. Stond altijd in de Sweet 70s top 70 heel hoog hier bij radio's. Ik heb het over Marianne Rosenberg en ik ben Lido.
1: Voetbal door de ogen van Jan van Staar.
0: Ja, de zomer is voorbij, dus ja, Jan, hè?
2: Ja, dat gaat snel op bed, hè?
0: Ja, soms gaat het allemaal ietsjes te snel, toch, Jan?
2: Ja, maar ja, we hebben natuurlijk een geweldig weer gehad. En ja, wat dat betreft dan gaat het helemaal snel. Lange dagen en ja, heerlijk om buiten te zitten. En het is ook weer leuk om te beginnen, hè? Laten we dat voorop stellen.
0: Ja, en we waren al een tijdje bezig met de Oosttribune sowieso. Maar nu dus ook op de radio. Elke maandag ook op een nieuw tijdstip, zo rond de klok van 10:45. De top 3.
2: De top 3, ja, het is wat, hè. Als je, als je moet kiezen. Maar goed, we komen altijd op een keuze. Dus wat dat betreft, we gaan zo de top 3 noemen.
0: Ja, hoe was jouw voetbalweekend eigenlijk, Jan, voordat je begint met de top 3?
2: Nou, vanaf vrijdagmiddag de Oosttribune. Dan s'avonds natuurlijk waren Nico en ik namens de Oosttribune natuurlijk bij Heracles.
0: Ja, ik heb nog een stukje gehoord op de radio. Was dat een leuke wedstrijd?
2: Ja, nou ja, weet je, het is typisch KKD-voetbal. En dat is soms heel leuk om naar te kijken. Want er gaat van alles fout, er gaat in een hoog tempo. Na 70 minuten weten we, ja, dan worden de linies heel groot uit elkaar getrokken. Ja, en dan zit je eigenlijk op het puntje van je stoel en dan zie je dat scoreverloop. Dus ja, wat dat betreft was het een heerlijke vrijdagavond om mee te beginnen. En ja, dan hebben we natuurlijk gisteren, noem ik het voor mij maar even een Twente-dag. Want ja, dat begint met de businessclub wedstrijd tegen PEC Zwolle. Dan hebben we rondleidingen en dan hebben we de wedstrijd namens de Oosttribune. Ja, en dan is zo'n weekend eigenlijk zo weg. En vandaag mag ik alweer aanschuiven.
0: Ja, vanmiddag met op speciaal verzoek Gert-Jan Verbeek.
2: Altijd goed.
0: Ja, nee, ja, tuurlijk, altijd goed. Vanmiddag dus de Oosttribune, de opnames vanavond te zien op TV Oost en ook via YouTube. Jan, jouw top 3.
2: Ja, top 3. Ik heb eigenlijk twee mensen daar genoemd. Ik heb Oenestal met Prupper. Dat vond ik een momentje om eruit te halen. Want ja, dat leek een soort comedy capers. Ja. En de een brengt de ander in de problemen. En ja, dan maakt PEC Zwolle. En eigenlijk ook op 3, ja, een eigen doelpunt van Mbayo. Ja, als je hem dus, als je hem er zo aan de verkeerde kant in gaat schieten, ja, dan haal je weinig punten. Maar dat waren voor mij wel momenten waar ik van zeg, nou, die moet je wel even aanstippen.
0: Ja, ja, die Mbayo gleed hem keurig binnen.
2: Ja, die dacht van, nou, ik zal eens een poging wagen om hem in het doel te schieten. Maar ja, het was volgens mij, ja, hij lag op de grond. Ik zag die beelden nog even terug. Toen dacht hij, oh jee, wat heb ik gedaan? Ja, wat heb ik gedaan? Je schoot hem in het dak van het doel. Kansloos voor Schendelaar. Ja, dat is heel sneu, heel sneu.
0: En dan op nummer 2, Jan.
2: Ja, op nummer 2 heb ik eigenlijk het totale, laten we zeggen, go-ahead team. En 2-0 achter, 2-2 in de Kuip spelen. Je kan hem verliezen, je kan hem ook nog winnen. Maar als je dan ziet hoe ze zich gepresenteerd hebben. 4 punten uit 2 wedstrijden met een loeizware uitwedstrijd en in de Kuip. Ja, dan denk ik van, dan verdient die hele club. Want het is niet alleen maar de trainer en de spelers, maar die hele club verdient dan een groot compliment. Tot wat ze tot nog toe hebben laten zien. 4-1 winnen van Willem II, nu 2-2 in de Kuip. Ja, dan kan je toch wel heel blij zijn, lijkt mij.
0: En dan jouw nummer 1 van het afgelopen weekend.
2: Ja, ik kies er steeds 2 dit keer. Ja, ik heb gekozen, want ik had kunnen kiezen voor Wijkman. Ja. Want die maakt toch een hele fitte en goede indruk en die scoorde. Maar ja, ik heb toch gekozen voor Angioli op vrijdagavond. Ja, een cultheld lijkt het wel. 4 doelpunten in 2 wedstrijden bij Heracles. Komt van het 4e niveau in Zwitserland. Ja, als je hem ziet lopen, denk je van ja, hij loert op dat doelpunt. Hij is messcherp. Ja, en of hij nou vanaf de linkerkant met name met zo'n kopbal kwam. Ja, dat is wel de man van de week. En eigenlijk van de laatste 2 weken. 4 doelpunten. Dus ja, dat is echt de nummer 1.
0: En dat dankzij de statistieken.
2: Ja, nou, laten we het daar maar op houden dan.
0: Ja, want als jij en ik gaan kijken naar het 4e niveau in Zwitserland, vragen we ons af van, wat doen we hier?
2: Ja, maar dit is voor die jongen, die geniet van elk moment. De hele familie zat op de tribune, alles klopte. Het was warm weer, het is een speler die explosief is, maar die naar het doel gericht is. En ja, als hij dit vol weet te houden, dan gaat hij nog hele mooie dingen laten zien. Dus wat dat betreft, ja, je kan eigenlijk de laatste 8 dagen niet om hem heen.
0: Dankjewel, Jan. Tot vanmiddag, hè.
2: Tot vanmiddag.

0: kreeg gisteravond een keurig appje van Ton Vermeulen. Want die appte mij dat de meest markante voetbaljournalist uit onze regio, Arend Vink, is overleden. Meer dan 30 jaar kwam ik hem overal tegen op de velden. Vorig jaar voor de laatst bij Go Ahead Eagles tegen FC Twente. En Arend rustzacht. En ik hoop dat je, want je miste je vrouw heel erg, dat je die inmiddels alweer bent tegengekomen. Prachtkerel was het. Altijd enthousiast. En hij was overal. Echt, bij elke wedstrijd. Zo meteen 11 gaan we verder bij Oost.
1: Hey Remon!
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. De man die afgelopen zaterdag bij een politieactie in Ommen is aangehouden had een luchtdrukwapen bij zich en geen vuurwapen, zoals in eerste instantie werd gedacht. De man is inmiddels weer vrijgelaten. Burgemeesters uit Twente komen vandaag bij elkaar om de grenzen van de boerenprotesten te bespreken. En LTO Noord en Brandweer Nederland gaan samenwerken om natuurbranden te voorkomen en beheersen. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
15: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit en er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
16: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.

0: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bij ons. Zometeen wil ik graag een antwoord op de volgende vraag. Bijna 1 op de 3 huiseigenaren vindt het onbeleefd als visite dit doet. Wat is het? Als jij het goede antwoord hebt, dan krijg je van mij een sportieve waardebon.
5: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Tranen gelachen, je hoorde Guus Meeuwis.
1: Lossen.
0: Bij Oost tot 1 uur. Het is 10 over 11. Leuk dat je luistert trouwens. Bijna 1 op de 3 huiseigenaren vindt het onbeleefd als visite dit doet. Wat is het? Er komt wel heel wat binnen. 1 op de 3 huiseigenaren vindt het onbeleefd als je visite ongevraagd je huis. Even kijken. Wat schrijft Jacqueline nog meer? Appartement helemaal willen bekijken? Nee, dat is niet goed. Zelf drinken, pakken of inschenken? Harry uit Kampen? Nee, niet goed. Karin op de telefoon kijken in gezelschap. Groetjes Karin? Niet goed. Nou, zonder toestemming iets uit de koelkast halen is ook niet goed, Marloes. Op je mobiel zitten? Nee, is ook niet goed, Sandra. Ik zal even wat keuzemogelijkheden geven in het kader van...
2: Ik weet het.
3: Een onmogelijk weetje.
0: Je kan er een sportieve waardebon van 42 euro mee winnen. Bijna 1 op de 3 huiseigenaren vindt het onbeleefd als visite dit doet. Wat is het? Is het A, zonder vragen de koelkast open trekken? Nou, dat is dus al niet goed, hè? B, meteen de schoen uittrekken. C, vraag om het wifi-wachtwoord. Of D, de tv aanzetten. Dus nog één keer. Bijna 1 op de 3 huiseigenaren vindt het onbeleefd als visite dit doet. Wat is het? A, zonder vragen de koelkast open trekken. B, meteen de schoenen uittrekken. C, vraag om het wifi-wachtwoord. Of D, de tv aanzetten. Laat hem even weten, hè? Laat hem echt even weten.
4: De lekkerste zomerhits op Radio Oost.

0: helemaal grijs gedraaid in de jaren 90. Deze van Joan Osborne.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: En Sandra, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je hebt Danny de Munk helemaal grijs gedraaid in de jaren 80.
3: Ja, klopt.
0: Siska de Rat, ik voel me zo verhipt alleen. Aardige kerel is dat trouwens, Danny de Munk, anno 2016. Volg je hem ook op de socials?
3: Nee, ik heb geen idee hoe
0: hij
3: eruit ziet.
0: gewoon als Danny de Munk. Iets ouder. Maar hij is wel een leuke kerel ook, Danny de Munk. Dus ik voel me zo verdomd alleen. Maar daar heb ik jou niet voor aan de lijn. Ik heb jou aan de lijn voor het onmogelijke weetje.
3: Ja.
0: Ja, het onmogelijk weetje. Was het lastig, denk je?
3: Ik denk het wel.
0: Oh, dat je het weet. Maar je vond het dus niet lastig.
3: Ik denk dat ze weinig aan mijn antwoord hebben.
0: Oké. Bijna 1 op de 3 huiseigenaren vindt het onbeleefd als visite dit doet. Wat is het? A. Zonder vragen de koelkast opentrekken. B. Meteen de schoenen uittrekken. C. Vragen om het wifi-wachtwoord. Of D. De tv aanzetten. Nou, wat is het goede antwoord volgens jou?
3: Antwoord C.
0: Helemaal goed, gefeliciteerd.
3: Yay.
0: Heb jij daar ook zelf een hekel aan wanneer iemand dat vraagt? Goh, heb je toevallig wifi?
3: Nee, maakt mij niet uit.
0: Nee, maakt jou niet uit.
3: Ik had wel eerst een antwoord op je mobiel zitten.
0: Op je mobiel zitten, daar heb je wel een hekel aan, of ook niet?
3: Ja, nou ja, wel als je gezellig, ja.
0: Ja? Ja. Nou, ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat ik ook wel vaak op mijn mobiel kijk. En ik zit ook nog wel regelmatig in een restaurant. En dan zie ik ook heel veel mensen niet met elkaar praten, maar wel...
3: Irritant. Nee, wij laten ons mobiel thuis.
0: Ah, dat is heel goed. Nou, bij deze. Als ik jouw adres krijg, stuur ik jou een sportieve waardebon van €42 toe.
3: Oh, wauw.
0: Nou.
3: Dat komt heel goed uit. Super.
0: Oké, ik wens jou een fijne dag. Ga je nog wat leuks doen?
3: Ja, we zijn voor de sauna. Berendonk, we gaan naar de sauna vandaag. Onze 12,5-jarige samen zijn vieren.
0: Ah, nou, van harte gefeliciteerd.
3: Yes, dankjewel.
0: Ja, en veel plezier in de sauna, hè.
3: Dankjewel.
0: Okay,

0: Nieuwe single van Dikhout. Goed liedje dit. Te veel is niet genoeg. Benjamin, zo meteen in het regionale nieuws. Daar heb je mee voor ons.
1: Het nieuwe schooljaar is begonnen. En we gaan nog even terugblikken op afgelopen weekend. Het NK buikglijden in Reutem.
0: Ja, ik zag een foto. Ik denk, joh, wie heeft die geplaatst?
1: Met toestemming hoop ik wel.
0: Ja, met toestemming, ja, dat hoop ik ook. Toch of niet?
1: Daar gaan we wel vanuit.
0: Ja.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Hey Raymond!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hey,
6: Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis slim met Golden eSIM.
8: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
10: Rijd slim met Golden eSIM.
11: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Yeehaw! Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
0: Twee over 11:30 op radio's. Benjamin Borgman met het laatste regionale nieuws.
1: De zomervakantie is voorbij voor onze regio en dus zijn de scholen weer open. Zo ook basisschool Plegelmus in Hengelo. De directeur is blij dat het allemaal weer is begonnen.
15: Ja, heerlijk. Ik bedoel, waar gaan we voor? Ik ga al met 40 jaar heel veel plezier met school, maar het is het leukste als de kinderen in het gebouw zijn. Daar doen we het allemaal voor. Dus we konden niet wachten.
1: Nou, het is een extra speciale dag voor de school vandaag, want staatssecretaris van Onderwijs Thielen is op bezoek. En dat de vakantie voorbij is, betekent voor de middelbare scholieren trouwens weer een volle rugzak. De kans is groot dat de boeken in hun tas uit kampen komen. De leverancier daar is namelijk druk geweest om alles op tijd te verzenden.
16: Meer dan 700.000 leerlingen bevoorraden wij dit jaar met boeken. Dus daarvoor maken wij pakketten hier in kampen. Dat doen we in 7 weken tijd. En dat doen we eigenlijk voor de Nederlandse markt, voor meer dan de helft van de scholen en voor de Vlaamse markt. 300 collega's verzamelen eigenlijk in een ochtenddienst en in een middag- slash avonddienst boeken. En we doen ongeveer 24.000 pakketten per dag.
1: Veel van de medewerkers bestaan uit vakantiewerkers en Oekraïners. En nu de scholen weer gaan beginnen, begint voor hen pas echt de zomervakantie. De NS gaat komende maand met bijna 170 extra treinen rijden om de reizigersdrukte in september aan te kunnen. Dat het in september druk is in de treinen heeft vooral te maken met de studenten die aan het nieuwe schooljaar beginnen. Vorig jaar maakte de NS zo'n 3000 ritten op de drukste dagen. Dit jaar zullen dat en naar verwachting 500 tot 1000 meer zijn. Naast de extra treinen gaat de NS ook treinlengtes aanpassen. Daardoor moeten reizigers bij treinuitval beter verdeeld worden en is de kans op een zitplaats groter. Premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. Daarvoor moeten wel flink onderhandeld worden met partijen als JA21 en PRO. Premier Jette staat open voor andere ideeën.
17: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
1: Het kabinet kan ook zonder steun de begroting presenteren op Prinsjesdag. Tijdens de algemene politieke beschouwingen kan dan per plan een meerderheid worden gezocht. En in Reutem was dit weekend het NK buikglijden. Zo'n 160 deelnemers gleden van een schans van 10 meter hoog. Zo ook Arend uit Borne van 130 kilo.
18: Vorig jaar was ik een broodje aan het halen. En zegt iemand tegen mij van, doe je ook mee? Ik zeg, nou ja, dit jaar niet. Ja, zegt hij, je hebt wel de pens ervoor, dus volgend jaar moet je meedoen. Zegt hij, ja, is goed. Dus ja, dan weet je, als je een grote bek hebt, moet je zo staan. Ja,
1: Arend won uiteindelijk niet. Bij de heren ging de Nederlandse titel naar Brian Duim uit Almelo. En bij de dames won Ilse Bleker uit de Spanbroek.
0: Dat... Win je 50.000 euro, heb ik me laten vertellen, NK buikschuiven?
1: Nou, de titel, ik denk dat het om de eer gaat.
0: Oh, gaat het om de eer?
1: Ik denk dat je het daarvoor doet.
0: Oh, ja.
1: Was het dus niet aan Arend besteed.
0: Nee, ik heb de foto gezien van Arend.
1: Ja, even Arend, kijken.
0: Ja, had zometeen, of tenminste had Michel wel kunnen winnen ook.
1: Hij had zeker kunnen winnen, want ja. Die kansen waren er wel. Maar helaas voor Arend was het helaas niet zo ver.
0: Ik heb even het weer. Met een matige noordwestenwind blijft het fris vandaag. Maximaal zo'n 20 graden.
15: Wat ben je aan het doen?
0: Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat ben je op dit moment aan het doen? Laat het me even weten via de radio-step. Dus wat ben je op dit moment even aan het doen? En zometeen in Goud of Fout. Vandaag stond hij op nummer 1 in 2013, 13 jaar geleden. Een van de grootste DJ's aller tijden. Avicii en Wake Me Up. Is dat voor jou een gouden liedje of een fout liedje? Zometeen hoor je hem. En zometeen ook de uitslag. Goud of Fout. Je kan stemmen onder andere via Instagram. @vanlosser. Of gewoon even appen naar 06-4567-1331. De radio-step. Bij Oost nu met Tina Turner. And we don't need another hero.

0: Ruben Hillen hoorde je voorbij trekken hier op radio's. En Cindy, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert, wat leuk.
0: Ja, wat leuk. Ja, ik ga je verrassen met een sportieve waterbol. Maar het is wel een beetje spannend, hè? Leuk spannend is het, hè, voor jullie.
1: Oh, echt wel. Ja, heel spannend.
0: Want, vertellen,
2: Wat ben je aan het doen?
0: Wat ben je aan het doen? Want je wacht namelijk op een telefoontje.
1: Ja, nou ja, het kan deze week, het kan vandaag. Onze dochter is uitgerekend, bijna. Ah. En ja, wij wachten op het verlossende telefoontje dat wij voor het eerst opa en oma worden.
0: Nou, wat voor oma word je, denk je?
1: Een hele hippe, denk ik.
0: Een hele hippe, dat is mooi, dat is stoer. Dat is stoer. Ja, ja. Spannende week dus. En laten we hopen dat het allemaal goed gaat komen,
1: zeker.
0: Cindy. Maar heb je een klein beetje voorbereid op het oma-schap?
1: Ik denk het wel. We zijn er wel klaar voor. Het 10-dagen-pakket is klaar. En je hebt van alles in je hoofd hoe het zal zijn. Mm. Maar als het echt zover is en je hebt het dan in je armen, dan denk ik dat er iets magisch gebeurt. Dat het, ja, wat je niet kunt beschrijven op dit moment.
0: Ja, nee, ik heb me laten vertellen dat oma of opa worden nog mooier is dan oude.
1: Ik hoop het stiekem ook wel een klein beetje, want dan ga je ook echt genieten. Dus dan heb je alleen de lusten en niet de lasten. Ja. Dus ik ben benieuwd.
0: Maar je bent ook nog aan het thuiswerken nu, hè?
1: Ja, ik heb maandagsmorgens vrij en smiddags ga ik naar Tilburg en heb ik een hele lieve cliënt. Daar ga ik mee duo fietsen. En het zonnetje schijnt, dus ik heb daar ook heel veel zin in.
0: Nou, veel afleiding. Plezier. En alvast, alvast veel succes. En ik hoop op een hele mooie toekomst als oma voor je, Cindy.
1: Dank je wel, Bert. En heel leuk dat je mij even hebt gebeld.
0: Nou, bij deze. En ik ga jou een sportieve waterbon sturen, want ik vond het zo mooi wat je aan het doen bent. Nou, ik wens je een fijne dag.
1: Dank je wel, Bert. En fijne uitzending.
0: En fietsen vanmiddag, hè?
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Oké, doei.
3: Goud of fout?
0: Cindy Vreeman wordt dus binnenkort oma als alles goed gaat. Is dit goud of is dit fout?

0: We hebben een 100% score voor Avicii. Gouden liedje wordt toegevoegd aan de gouden lijst van Radio Oost. Werkgevers komen blijkbaar de meest fantastische leugens tegen op cv's. Iemand van 32 beweerde bijvoorbeeld 25 jaar werkervaring te hebben. Een ander schreef dat hij assistent was geweest van de premier van een land dat helemaal geen premier heeft. En iemand claimde zelfs een Olympische medaille. Je cv een beetje oppoetsen is één ding, maar op je zevende al beginnen met je carrière is misschien net iets te ambitieus. Hey, zometeen gaan we wel ambitieus een uur lang op zoek naar de beste hits uit de jaren 80. En jij kan een sportieve waterbond in de wacht slepen hier op radio's door mij een liedje uit de jaren 80 te geven, die ik dan vervolgens op de dobbelsteen kan zetten. En straks om 12:15 laat ik de dobbelsteen rollen en dan komt misschien jouw liedje wel voorbij. Dan heb jij een sportieve waterbond te pakken. Tot zometeen.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte...

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Raymond! Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterOntharders.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. De IJssel kampt met een historisch watertekort. Volgens IJsselkenner Wim Eikelboom staat de rivier op sommige plekken bijna stil. Burgemeesters uit Twente komen vandaag bij elkaar om de grenzen van de boerenprotesten te bespreken. En de zomervakantie is voorbij in onze regio en dat betekent dat de scholen weer zijn begonnen. Bij een basisschool in Hengelo is de staatssecretaris van Onderwijs op bezoek. Meer nieuws op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. 2 minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
15: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Tuuscom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
18: Bij Oost.
19: Nou, daar gaan we. Het is maandagmiddag. Bij Oost, tijd voor Back to the 80s. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. En ik heb jouw hulp nodig voor Op de Dobbelsteen. Ben ik op zoek naar jouw favoriete liedje waar je op dit moment zin in hebt uit de jaren 80. Laat me even weten via de Radio Oost.
20: Radio Oost. Bij Oost.
21: Thuis in Overijssel. Radio Oost. Back to the 80s.

0: The Way to Your Heart, you're the Soul Sister.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Tot 1 uur is dit Back to the 80s hier op Radio Oost. Zometeen natuurlijk de Dobbelsteen. We hebben het uitgebreide weerbericht. We hebben zometeen natuurlijk ook het laatste regionale nieuws. En terug van weg geweest. Afgelopen zaterdag waren ze al even terug op de radio. Corrie en Marjolein. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of Robert De Niro, want die is jarig vandaag, op de kalender staat bij Corrie en Marjolein. Zometeen trouwens wel een liedje uit de jaren 80 over Robert De Niro. Gezongen door Bananarama. En geef even jouw favoriete liedje door uit de jaren 80 voor op de Dobbelsteen.

Robert De Niro, vandaag 83. Je kent hem natuurlijk uit de film Taxi Driver. The Godfather Part 2, Goodfellas. Maar bij ons levert zijn verjaardag vooral een heel lekker ethisch liedje op. Namelijk deze van Bananarama, die je zojuist hoorde. En Robert De Niro's Waiting. Zometeen onder andere de dobbelsteen. Ik heb er 6 verzameld. Welke 6? Dat hoor je zometeen hier op Radio's. Dit is Marcia Heinz.

0: Dit doet me denken aan de Tros Zomertour uit de jaren 80. Silvio en I'm Your Son, South America, hoe die voorbij brengen.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Nou, dank voor de vele suggesties. Ik heb er even willekeurig 6 geselecteerd. Over de Muur, klein orkest uit 84, Gert Harbus. Die heb ik op 1 gezet. Groetjes terug. Op 2, goedemiddag Bert. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Groetjes Otto Wolthuis. Bonnie Tyler wordt deze week, geloof ik, pas begraven. Al een tijdje geleden overleden. Dat las ik ergens. Op 3... Madonna, Like a Prayer, Yolanda, wel de late jaren 80, maar toch zeker uit de jaren 80. Een van de leukste liedjes vind ik zo bezorgd uit de jaren 80. Maar goed, ik was Madonna adept in de jaren 80. Goedemorgen voor de Dobbelsteen zou ik graag willen aanvragen. Bryan Adams, Summer of 69. Nou, die heb ik erbij gezet op 4. Op 5, dankjewel Els, Sheriff, Cool and the Gang. En op 6, Saskia. Tenminste, het liedje van Saskia uit de jaren 80. Toto en Africa. Zometeen dus. De Dobbelsteen, zometeen ook Rita met het weerbericht. Het allerlaatste weerbericht. Een update dus van het weer. En een liedje uit de top 40 van vandaag 1986.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
13: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: Ja,

0: Zometeen Rita met het weer, maar eerst Wieke Essendal met het regionale nieuws. Goedemiddag, Wieke.
1: Goedemiddag. Een fatbiker is gewond geraakt na een botsing met een auto in Zwolle. Het ongeluk gebeurde op een kruising in de Poporastraat. Een automobilist zag waarschijnlijk die fatbike over het hoofd en botste er hard tegenaan. Die fatbiker is dan ook meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. En ook de politie kijkt nog wat er nou precies misging. Een flinke lekkage in winkelcentrum Zwolle-Zuid. Vanochtend kwam er water door het plafond. In een appartement boven de winkels was dat lek ontstaan. Volgens de veiligheidsregio IJsseland was in het appartement een leiding doorgeroest en begon het water te sijpelen. De oorzaak is nu dus duidelijk. Een woningcorporatie pakt het verder op. Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben samen met het Radboud een bijzondere test gedaan. Ze hebben bij een schaap een piepklein robotje door het hersenweefsel gestuurd. In de toekomst zou het zo naar moeilijk bereikbare plekken in de hersenen kunnen gaan. Het zou bijvoorbeeld handig zijn bij een beroerte of een hersentumor. Die test is nu een eerste stap op een dier, later mogelijk ook op mensen. De onderzoekers hopen dat deze techniek in de toekomst kan helpen bij ziektes in de hersenen. Een operatie waarbij de schedel open moet zou dan misschien niet nodig zijn. En de zomervakantie is voorbij voor onze regio en dus zijn de scholen vanochtend weer open gegaan. Zo ook deze basisschool in Hengelo. En de directeur die is blij dat het allemaal weer van start gaat.
2: Ja, heerlijk. Ik bedoel, waar gaan wij voor? Ik ga al met 40 jaar heel veel plezier met school, maar het is het leukste als de kinderen in het gebouw zijn. Daar doen we het allemaal voor. Dus we konden niet wachten.
1: Kan jij je dat nog herinneren, die eerste schooldag?
0: Nee, ik kan me niet herinneren, maar ik moest vanochtend reden ik iets later weg dan normaal. Ik kwam over 8 en de scholen beginnen dus om 8:30. Ik zag wat leerlingen, die hadden de tas groter dan dat ze zelf zijn.
1: Ja, dat was schattig. Zo'n enorme backpack op de rug die zo zwaar is.
0: Ik denk, wie brengt die tas naar school?
1: Ja, wat is dat schattig. En die eerste dag neem je nog al die boeken mee naar school.
0: Ja.
1: En over een paar maanden is het een beduimeld schriftje.
0: Nou, ik had de boeken toen ik vroeger op de middelbare school zat gewoon altijd bij me. Ik had ze gewoon in het fietshok liggen.
1: Keurig.
0: Ja.
1: Ja, goeie. Hoef je er wat minder mee te slepen.
0: Ik heb er echt helemaal niks aan gedaan.
1: En het is allemaal goed gekomen.
0: Ja, het is allemaal goed gekomen. Ik zal het mijn kinderen niet vertellen. Ik heb er helemaal niks aan gedaan. Gerita, goeiedag.
3: Goedemiddag.
0: Ja. Heb jij er veel aan gedaan vroeger aan school?
3: Het was niet mijn favoriete bezigheid.
0: Nee.
3: Laat ik dat zeggen. Maar ik had wel heel gedwee zo'n hele dikke tas op mijn fiets te dragen, die er ook altijd half af lag. En als je dan ook nog gym erbij had, ja, dan je was eigenlijk vooral aan het sjouwen, volgens mij. Ja.
0: Maar wel een leuke tijd.
3: Ja, zeker.
0: Ik had geen hekel aan school of zo, maar ik had wel, denk van ja, waarom moet ik dat dan?
3: Nou, ik vond het wel heel gezellig, maar ik vond het systeem niet met die bellen en zo, daar kon ik gewoon niet zoveel mee.
0: Nee,
3: maar ik zat
0: wel
3: netjes in de klas, dat dan weer wel.
0: Maar ze doen nu best leuke dingen. Ik denk, ik wil nu wel gewoon 6 jaar zijn en naar school mogen in groep 1 beginnen weer.
3: Nou, ik vond de basisschool trouwens geweldig.
0: Ja.
3: Ja, een basisschool was echt een feestje met heel veel dingen doen en lekker heel veel leuke handvaardigheid. Op de middelbare school werd het gewoon wat saaier, omdat je dan stil moest zitten, denk ik. Misschien is dat het.
0: Ja, daarom ben je met de radio.
3: Ik denk het, terwijl ik nu ook stil zit. Maar toch, dat is toch anders.
0: Het weer.
3: Ja, we zijn van weertype omgeslagen natuurlijk nu. Vanochtend zo'n 4 tot 8 millimeter regen gehad. Die neerslag is naar Duitsland weggetrokken. Daarachteraan zijn er gelukkig ook wat opklaringen zichtbaar geworden. Het zijn allemaal wat kleinschalige opklaringen. Het is allemaal niet heel jubelend met de wolken wakker. Maar de zon komt er wel af en toe bij. Er kan ook nog een lokale bui vallen vanmiddag, een lokale regenbui. En ja, als je in de zon dan even zit, als je even te pakken krijgt, dan voel je toch nog wel de kracht van de zon. Die is er echt nog wel. Maar wolkenvelden voeren toch echt wel de boventoon. En bij een windje uit west-noordwest is het nu op de meeste plekken een graad of 18. En het is nog het idee om daar 20 tot 21 graden van te maken uiteindelijk.
0: Blijft dit idee bestaan de hele week?
3: Ja, dit idee blijft bestaan. 20 tot 22 graden is een beetje het idee van de maximumtemperatuur voor deze week. Ja, dus dat is een beetje bescheiden. En ja, er zullen ook heel wat leerlingen vanochtend met een regenjas op naar school zijn gegaan. Dat is ook niet natuurlijk de meest plezierige bezigheid voor iedereen, denk ik. Ook morgen een herhaling van zetten van vanochtend. En die regen lijkt nog wat langer vol te houden. Dus morgenochtend periode met regen. Morgenmiddag, ja, wat is het verschil? Maar toch, een paar buien met een paar opklaringen. En dan woensdag, woensdag, donderdag, vrijdag wordt de bovenlucht steeds wat kouder. En dat leidt ertoe dat er gemakkelijk buien gaan ontstaan. En dan zouden die in principe Vooral 's nachts in de kustprovincies kunnen ontstaan flink wat buien. En dat trekt dan overdag ook naar ons toe. En dat kunnen best wel stevige exemplaren zijn. Dus ik denk dat aan het eind van deze week jouw groene regenmeter, als je die hebt, ja, die heb je toch wel, ergens.
0: Een
3: die staat denk ik...
0: Nee, die heb ik niet.
3: Maar bij de mensen die hem wel hebben, dan staat hij echt wel tot over de rand gevuld, denk ik.
0: Ja, ja, maar we hebben nog heel wat nodig.
3: We hebben nog heel wat nodig. Ja, het voordeel is wel dat ook in de brongebieden van de rivieren gaat er wat vallen. In Frankrijk halen ze volgens mij ook opgelucht adem. Parijs heeft van 1 juni tot en met nu 38 tropische dagen gehad. 30 plus dagen. En 20 keer 35 plus, die werden natuurlijk ook wel helemaal met shocken van. Daar vindt de afkoeling nu ook deels plaats. Ook met een aantal buien in de Alpengebieden. Ook buien in Duitsland ook. Ja, het is jammer voor de mensen als je nu vakantie hebt. Moet je een beetje tussen de neerslag doorlaveren. Maar ja, inderdaad, het is hard nodig.
0: Ja, 30 plus kaas is dagelijks lekker, maar 30 plus dagen achter elkaar.
3: Ja, dus eentje is lekker en dan, dan zit je vol.
0: Zee, ligt er waar je bent eigenlijk, want op Kreta is het wel weer lekker.
3: Ja, en wat je doet, want ik dacht ook van, ik stond laatst in een tuinwinkel buiten. Ik denk van, oh, het was zo heet, dat was die donderdag, vrijdag. Het was zo warm, ik denk, ja, maar als ik nu op vakantie was. Ja, ja eigenlijk. En toen viel er gelijk 5 graden voor mijn gevoel vanaf. Ik denk, ja. Rustig aan, doe maar. Ja, dan is het ook wel weer lekker.
0: Dankjewel.
4: Het weer nog, het is zonnig.
5: Het weer nog, veel zon.
6: Het weer.
7: Het weerwoord.
0: Heb jij
7: het woord uit het weer?
6: Zeker. Ik bleef hangen bij het is niet heel jubelend met de wolken wakken.
0: Ja, die heb ik ook.
6: Mooi.
0: Ja. Jubelend met wolken wakken. Ja. Nou.
3: Nou, mooi. Ja, toch wel een beetje een voorzetje voor de winter, hè?
0: Ja, ja, ja. Nee, wakkie, wakkie.
3: Nu ga ik te ver.
0: Wij ook al. Nee, maar wij hebben ook alweer een andere programmering. Maar het is eigenlijk
3: echt?
0: Volop, ja, het is gewoon volop zomer nog,
3: zeker.
0: Toch?
3: Ja. Ja hoor, lange avonden nog. Ja, zeker wel.
0: Voorbij met de zomerscholen zijn we weer begonnen. Maar het is nog gewoon net halverwege augustus.
3: En september komen vaak ook een hele mooie maand zijn.
0: Zeker. Een Indian summer. Daar hopen we dan ook
3: zeker
0: nog op. Dankjewel, Gerita.
3: Mooie dag jullie.
0: Ja, oké, dank je. Zo meteen natuurlijk. Hier op Radio's, de Dobbelsteen. Heb je nog even tijd?
3: Ja, natuurlijk.
0: Zometeen 6 liedjes door jou aangedragen. En 1 van jullie gaat er aan de hal met die sportieve waardebon.
8: Bij Oost.

0: Uit de jaren 80 natuurlijk in Back to the 80s, Diana Ross, Upside Down. In sprak onlangs iemand. Ze was vorig jaar, voor een maand geleden, aan het optreden ergens in België. In Lokeren stond ze op de bühne. Op de Lokerense feesten, 82.
1: Zo.
0: Daar stond ze.
1: Wat een ster.
0: En ik weet wie me dat appje heeft gestuurd, want die zit vanmiddag aan tafel in de amateurpodcast. Want we beginnen weer vanaf vanavond te zien en te horen waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Het amateurpotje. Eduard Lindeboom.
1: Kijk.
0: Die was samen met zijn dochter bij de feest in Lokeren.
1: Ja, wat lekker.
0: Ja, want Jason Derulo was...
1: Die was er ook?
0: Ja, zijn dochter was daar fan van, dus vandaar.
1: Ja, wat een wonderlijke line-up.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Belgen, hè?
1: Ja.
2: Dit is de Dobbelsteen.
0: Even kijken, het is 1:14 hier op Radio Oost. Het is tijd voor de Dobbelsteen. Nou, op 1... Gert Harbers, Klein Orkest, Over de Muur. Op 2, Bonnie Tyler, Otto Waldhuis, Total Eclipse of the Heart. Op 3, Like a Prayer, Madonna, Yolanda. Op 4, Bryan Adams, Summer of 69. 5, Cherish, Kool & The Gang, Els. En op 6, Saskia met Africa, een Toto.
1: Wat een lekker lijstje.
0: Ja.
1: Nou, daar gaan we.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Jij gaat glimmen.
0: Ja, Madonna.
1: Nummer 6.
0: Oh, nummer 6. Oh, Toto is ook goed. Ja, zeker. Toto is ook goed. En Saskia Leijs, van harte gefeliciteerd. Je krijgt van mij een sportieve waardebond. Maar wat keek je serieus?
1: Ik heb ook een hele serieuze baan. Het gooien van een dobbelsteen.
0: Ja, je keek zo serieus. Ja. Ik denk, nou, de wereldvrede is er mee gemoeid.
1: Ik heb het hele weekend geoefend.
0: Ja, ik moet 6 gooien. Dankjewel. Het is 13-1. Saskia, van harte gefeliciteerd. Stuur even je adresname, dan krijg je van mij een sportieve wapen. En morgen is hij natuurlijk weer terug, hè. De 80's Dobbelsteen hier op Radio Oost. En dit is een legendarisch liedje. Rain Downs in Africa. Nou, Rain Downs ook in Overijssel.

0: Ze was ooit getrouwd, daar kreeg ze twee kinderen van James Taylor. En die twee waren nog weer in het nieuws, want ze heeft namelijk een nieuw liedje uit. En die gaat over de relatie met James Taylor, heb ik me laten vertellen. Maar goed.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Nou, het laatste minuutje natuurlijk voor Ene bij Oost is altijd voor Cor en Marjolein. Natuurlijk terug van weg geweest ook in de doordeweekse programmering. Nou, even kijken wie de jarig is. Nou, kom maar door, zou ik zeggen, Cor en Marjolein. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Albert. Goedemiddag. Nou, we hebben het erop staan. Robert De Niro, 83 jaar.
3: Ja, 83, de filmacteur.
2: De filmacteur. Ja. Dan Jan Kromkamp, 46 jaar, voetballer.
0: Oud coët.
2: Ja, William Callas, 49 jaar. Dan is jarig voetbalcoach Terry Henry, 49 jaar. Dan had jarig geweest Marijke Bakker, Mama Lou, 94 jaar.
3: Ja.
2: En acteur Bartel Braat, Goede Tijden, Slechte Tijden, 76 jaar.
0: Ja, mooie stem heeft hij, Bartel.
2: Ja.
0: Jeff is het toch, hè? Jeff uit Goede Tijden, om Slechte Tijden.
2: Ja.
0: Nou, dankjewel, hè.
2: Oké, Bert, tot morgen.
0: Tot morgen, dag Marjolein, dag Cor.
2: Doei. Doeg.
0: Bij Oost gaat verder, zo meteen na ene. Ik spreek je morgenochtend vanaf 9 uur.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hey, ik kwam net de buren tegen.
8: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
7: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
8: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
7: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
8: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
7: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
17: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
18: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
19: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
20: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Voor het voorkomen en beheersen van natuurbranden gaan LTO Noord en de brandweer samenwerken. Een fatbiker is gewond geraakt na een botsing met een auto in Zwolle op een kruispunt. Een automobilist zag diegene waarschijnlijk over het hoofd. En een flinke lekkage in winkelcentrum Zwolle-Zuid. Waarschijnlijk ging het mis in een van de appartementen erboven. Meer nieuws in onze app.
21: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
22: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
23: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
24: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
23: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
25: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: van paars naar wit.
1: Paula Keijzer. Bij Oost in de middag.
0: Want waar de deur van Deep Purple dichtging voor zanger David Coverdale, ging die van Whitesnake open. En hun hoorde je net hier op Radio Oost met Here I Go Again. Hele goede middag, gemaakt het 1:08. Fijn dat je lekker luistert. Goede keuze, want je gaat veel fijne muziek horen. Onder meer zo meteen van een dame die ook voor heel wat andere powervrouwen mocht schrijven.

De Farnan-Blans hoorde je. En What's Up? Met onder meer natuurlijk Linda Perry, die ook heel veel muziek voor anderen schreef. Wist je dat? Bijvoorbeeld deze. Christina Aguilera schreef ze ook Hurt voor, maar ook deze, Candyman, maar ook Pink. En Get the Party Started, maar wat dacht je van deze powervrouw?

Alicia Keys met Superwoman. Ja, zo heeft ze nog veel, veel, veel meer muziek geschreven. Ook voor Celine Dion zag ik nog. Nou, ik kan het zo gek niet verzinnen of dat deed ze wel. Het gebeurt wel vaker, hè, dat artiesten ook voor andere mensen schrijven. The Weeknd doet dat bijvoorbeeld ook. Deze komt onder meer van zijn hand. Van Ariana Grande, maar we kennen hem natuurlijk vooral van zijn eigen muziek. Zoals deze. Blinding Lights hoor je nu op Radio Oost.

0: Leren mediteren. Zen.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
11: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meerzingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Tuus kom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
14: Een minuutje over 1:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijgen we van Wieke Esserdal. Goedemiddag, Wieke.
15: Goedemiddag. LTO Noord en de brandweer gaan samenwerken om natuurbranden te voorkomen en te beheersen. De laatste jaren en ook de komende jaren is het steeds vaker lang droog en de kans op branden in de natuur neemt daardoor toe. Volgens de organisaties kunnen boeren een belangrijke rol spelen in het tegengaan van die branden. Zij beheren natuurlijk het landschap, hebben allerlei grote voertuigen die ze kunnen gebruiken in gebieden die lastig te bereiken zijn. In Ommen werken ze al langer op deze manier en dat werkt behoorlijk goed. De komende periode kijken die organisaties hoe ze verder kunnen gaan samenwerken. Een fietser is vanmiddag aangereden op een rotonde in Zwolle. Kwam na de botsing op een rotonde terecht. Voorbijgangers zagen het slachtoffer liggen en belden snel 112. Ze kwamen eerst zelf te hulp en daarna is diegene door ambulancepersoneel nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis. De automobilist die bij die aanrijding betrokken was, is doorgereden. De politie is nu hard op zoek naar die bestuurder in en rond Zwolle. En de zomervakantie die zit er weer op voor heel veel scholieren. Voor middelbare scholieren betekent dat een volle rugzak met allemaal studieboeken. Veel van die boeken komen uit kampen, waar leverancier Van Dijk het hartstikke druk heeft.
16: Meer dan 700.000 leerlingen bevoorraden wij dit jaar met boeken. Dus daarvoor maken wij pakketten hier in kampen. Dat doen we in 7 weken tijd. En dat doen we eigenlijk voor de Nederlandse markt, voor meer dan de helft van de scholen en voor de Vlaamse markt. 300 collega's verzamelen eigenlijk in een ochtenddienst en in een middag- slash avonddienst boeken. En we doen ongeveer 24.000 pakketten per dag.
15: Ja, deze groepsleider die vertelt wat hij moet doen.
17: Mijn taak is ervoor zorgen dat de leerlingen de bepaalde boeken krijgen die ze hebben besteld. Dat de orders kloppen, ja dat eigenlijk. als je het berekent. Het is te gek voor woorden. Eén zo'n kar al 18 leerlingen. En dan heb je hier honderden karren staan. Ja, dat is echt niet normaal.
14: Ik heb dit ook gedaan.
18: Ik ook.
14: Dit was mijn vakantiewerk.
18: Ja, dit herken ik dus ook als vakantiebaantje. Ja, in zo'n groot magazijn met van die grote karren.
14: Met een soort afstandsbediening op je arm.
18: Ja, ik herken dit ook helemaal. Ja.
14: Ik vond het ook best wel leuk. Want je moest dan op zoek naar die boeken. En er was een bepaalde route uitgestippeld. En dan kon je dat scannen met die afstandsbediening op je arm. En dan kreeg je daar weer te zien in welk kratje die dan moest op je kar. En dan moest je die weer scannen. Ja, het voelde voor mij als een soort spelletje.
18: Ja, het is heel overzichtelijk en heel satisfying. Heel lekker om te doen, omdat aan het eind van de dag zo'n vol mandje weer hebt. En
14: Maar wel heel zwaar hoor. Je tilt je een breuk aan die kratten met boeken.
18: Moeten we niet onderschatten. Laten we hopen dat voor hen binnenkort dan ook de zomervakantie gaat beginnen. Voor de rest van de provincie is dat nu dus aan de hand. De zomervakantie voorbij en het nieuws is weer begonnen. Je kunt het allemaal lezen op oost.nl of in onze eigen app.
14: Yes, oh, ik wou het weer nog doen, maar ik zie dat ik dat al weg heb geklikt.
18: Nou. Ah, joh.
14: Dat kunnen we nog wel even meenemen, toch?
18: Ja, het is anders dan anders.
14: Oh, ik heb het weer helemaal wegbezuinigd. Nou, weet je, dan vertel ik het je gewoon zo. Het zit namelijk zo, het is een graadje of 17, best wel wat bewolking. Het gaat ook nog wel flink regenen vandaag. Lokale regenbuien zitten namelijk wel in. En het is een beetje aan de koele kant, want het wordt vandaag maximaal een graadje of 20.
19: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

0: De Bauza hoorde je. Met Magnetic.
1: Paula's platenkast.
0: Zullen we even in de platenkast duiken? Nou, heb ik in elk geval zin in. Ik heb iets moois voor je meegenomen. Gaan even terug naar eind jaren 60. Een van mijn favoriete bands uit die tijd, namelijk The Kinks. Nou, niet alleen qua muziek deden ze het heel goed, maar ze hadden ook een vrij uitgesproken smaak als het om kleding gaat. Ja, en daar kun je dan natuurlijk ook heel goed muziek over schrijven. Nou, dat deden ze ook. Namelijk Dedicated Follower of Fashion.

0: dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdagavond op TV Oost.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant!
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.

0: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De politie in Zwolle is op zoek naar een automobilist die een fietser heeft aangereden en daarna is doorgereden. De fietser kwam na de botsing op een rotonde op de Oldenallee terecht. Voorbijgangers zagen het gebeuren en belden snel 112. En boeren en brandweerlieden gaan in onze regio vaker samenwerken tegen natuurbranden. Je vindt dat in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
4: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Radio Oost.

David Bowie en Mick Jagger op Radio Oosten. Dancing in the Street maakt het 2:06. Heb jij al een kijkje genomen op de straat vandaag? Hoe is het daar? Beetje bewolkt nog, hè? Hey, mocht je nog een mooie weerfoto maken, laat het dan vooral eventjes aan ons weten via weerfoto@oost.nl. En wie weet zie je dan die van jou vanavond in het nieuws wel voorbij komen.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Schrijf je naam en nummer op je Fieltje.
2: Deze week Hart en Tien. Fieltje.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Boston en More Than a Feeling op Radio Oost. Hey, het is binnenkort weer tijd om de bloemetjes buiten te zetten, hè?
1: Corso Sint-Jansklooster.
0: Letterlijk, want de bloemencorso's komen eraan. De komende vrijdag dan is het tijd voor het bloemencorso in Sint-Jansklooster. En onze verslaggever Lisa Knol die is daar eigenlijk al de hele week bij. Sterker nog, Lisa, jij bent er al vanaf zaterdag, hè?
2: Ja, Paula, wat ben ik blij om jouw stem te horen. Ik mis jullie wel een beetje, hoor.
0: Ja, snap ik. Maar jullie hebben het goed voor elkaar, ja. Toch? Lekker in een campertje daar op het boerenerf.
2: Ja, wij mogen niet klagen. Wij staan bij de familie van Beekhuizen, een echte wagenbouwersfamilie op het erf. En super gastvrij allemaal hier.
0: Oh, wat leuk. En wat is dan het idee? Waarom zijn jullie daar met de camper?
2: Ja, wij mogen natuurlijk als RTV Oost niks van het bloemencorso missen. Dus Siel, verslaggever en ik zijn hier de hele week om alles van begin tot eind vast te leggen. En dat gaan jullie natuurlijk allemaal zien bij ons.
0: Inderdaad, vanavond of vanmiddag kunnen we al het eerste resultaat daarvan zien bij Vandaag in Overijssel. Dat heeft ook iets te maken bij het gezin waar jullie op het terrein logeren, toch?
2: Ja, dat is een gezin dat er dus met z'n allen al een hele lange tijd werkt aan een corso-wagen bij corso-groep Plak op die bloemen, de brekers. Dus super fanatiek allemaal. En wij hebben een inkijkje gekregen in hoe die taakverdeling dan allemaal gaat. En hoe dat eigenlijk gaat in zo'n wagenbouwersgezin.
0: Want hoe gaat dat dan? Heb je ook bij hun aan de keukentafel gezeten bijvoorbeeld? Dat het al vanaf het ontbijt tot aan het avondeten onderwerp is van gesprek?
2: Ja, wij hebben het hier nergens anders over dan over het bloemencorso. Ik heb inderdaad bij hun gisteren lekker meegeluncht. Supergezellig. En daar ging het niet echt over veel anders dan over wie welke taak heeft. En dat een moeder, de moeder van het gezin Els, was eigenlijk ook nog wel blij dat ze nog even met elkaar konden zitten. Want zij zei, de rest van de week zie ik ze allemaal alleen maar aan het werk. Oh. En zijn we niet meer zo met z'n allen samen.
0: Ja, wat mooi om dan zo'n gezamenlijke passie te hebben. En wordt er dan stiekem ook al het een en ander bekokstoofd bij hun aan tafel? Of houden ze dat toch echt voor de vereniging zelf?
2: Nee, ja, ze hebben het daar natuurlijk wel constant over. Over de wagen en wat er allemaal nog moet gebeuren. En of ze het spannend vinden allemaal. Maar de spanning die valt allemaal reuze mee. En het komt wel af. En dat is precies hoe ze er allemaal in staan hier in het dorp. Het moet af, dus het komt af.
0: Ja, want vrijdag dan is het natuurlijk al zover. Veel mensen die halen ook gewoon de nacht door. Want die bloemen kunnen pas op het allerlaatste moment natuurlijk opgeprikt worden. Omdat ze dan ook wel een beetje mooi moeten blijven. Hier horen we wat jij vertelt over een gezin die eigenlijk heel erg voor hetzelfde strijden, ook bij dezelfde bouwgroep zitten. Maar dat kan ook anders zijn, hè, onder één dak.
2: Ja, dat kan ook anders, want we hebben hier ook een echtpaar, Margreet en Peter. En zij werken dus allebei aan een andere corso-wagen en zijn voorzitter bij een verschillende corso-vereniging.
0: Ook nog eens allebei voorzitter.
2: Ik heb gevraagd of dat voor spanning zorgt. Maar dat schijnt allemaal reuze mee te vallen. En het is alleen maar gezelligheid volgens hen.
0: Maar je zou zeggen, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Maar dat is bij hun dus niet zo.
2: Nee, ik heb ze echt flink aan de tand gevoeld. En ja. Ik durf wel echt met zekerheid te zeggen dat zij... dat gaat allemaal super daar.
0: En worden dan stiekem niet al bouwgeheimen doorverteld? Ze zijn wel te vertrouwen ook?
2: Ja, ik trof Peter gisteren op de bouwplek van de corso-wagen van Margreet. Mm-hmm. Dus ik vroeg al, want hij stond op de stijgers. Ik zeg, mag dat wel?
0: Ja,
2: en,
0: spionage.
2: Margreet was alleen maar blij. En die zegt, als Peter dan nog wat ziet. En die zegt van, misschien moet je toch nog even hier naar kijken. Dan zijn ze daar alleen maar blij mee.
0: Ach, het is ook wel vriendschappelijk dus.
2: Ja, het is alleen maar liefde voor het corso en liefde voor elkaar. Dus dat kan prima samen onder één dak.
0: Ah, mooi. En die liefde voor het corso in Sint-Jansklooster, dat vieren we deze hele week. Met natuurlijk het ultieme hoogtepunt komende vrijdag. Dan is namelijk het corso wat wij ook allemaal opnemen, hè, Lisa. Wij zijn erbij en dat is dan komende zaterdag uitgebreid op tv te zien. En dan kun je lekker nog even met de pootjes omhoog daarvan genieten. En die voorpret, die hebben we gewoon deze week al. met jij en Siel die daar op locatie zijn en van alles laten zien. Ook te zien op de website later en vanavond dus op tv bij Vandaag in Overijssel. Maar wat ook kan, is dat je straks nog kaartjes kan winnen voor dat Corso. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen, want we gaan namelijk spelen de Corso-quiz. Ja, Lisa, jij hebt mooie vragen voorbereid, hè?
2: Ja,
0: horen
2: zeker.
0: We straks meer
2: goed
0: over.
2: Goed opletten allemaal.

0: Boekerdeal, hoteldeal, steek 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Maak het 2:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Wieke Essedal. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De politie in Zwolle is op zoek naar een automobilist die een fietser heeft aangereden en daarna is doorgereden. Die fietser kwam na de botsing op de rotonde terecht. Voorbijgangers die belden 112 en schoten te hulp. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Zwolle doet nog volop onderzoek naar hoe dat ongeluk kon gebeuren. Is ook hard op zoek naar die gevluchte automobilist. De man die afgelopen zaterdag in Ommen werd opgepakt had een luchtdrukwapen bij zich, heeft de politie laten weten. Die aanhouding zorgde voor de nodige onrust in Ommen afgelopen weekend. Er was een kleedjesmarkt bezig in het centrum toen er ineens een melding binnenkwam van een man met een wapen. Deze mensen schrokken behoorlijk.
15: Er gebeurde van alles. We waren net aan het uitpakken en er was hier net politie hierboven. En die kwam aanrijden. En na een kwartiertje waren ze weer weg. Het was allemaal onder controle. En na een half uur kwam er weer politie, want er kwam een man naar beneden. En die riep iets en we moesten 112 bellen.
16: Er was iemand met een vuurwapen. We moesten gelijk achter de auto's.
15: Het was heel schrikken. Ja, het was echt heel erg schrikken. Toen ik daarachter stond, had ik echt wel even hard in mijn keel. Omdat je van alles hoort op het nieuws van daar bij een evenement is rondgeschoten of op ingereden of wat dan ook.
14: Ja, er werd dus gedacht aan een vuurwapen. Daarom werd ook een speciaal bewapend politieteam opgeroepen. Dat team heeft die man aangehouden. Inmiddels is hij weer vrij. Die man zou ruzie hebben gehad met een bekende in Ommen. Het gaat dus niet om een vuurwapen, maar om een luchtdrukwapen. Maar toch was de chaos groot afgelopen weekend. De N36 tussen Ommen en Hardenberg gaat vanaf vanavond dicht voor 3 avonden en nachten. Rijkswaterstaat werkt aan het stuk tussen knooppunt Witte Paal en de N48 bij Ommen. Er komt daar nieuw asfalt en nieuwe wegmarkering. Om 5 uur 's ochtends gaat die weg iedere keer weer open, maar toch, je hebt er last van. Verkeer tussen Ommen en Hardenberg en richting Almelo moet omrijden. Dat kost je zo'n 5 tot 10 minuten extra. Meer nieuws uit onze prachtige provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
13: Dankjewel. Het zonnetje laat zich af en toe zien, maar het is toch vooral bewolkt vandaag. Af en toe kan er ook nog wat lokale regen vallen. Het is aan de koele kant. Momenteel een graadje of 17 kan maximaal nog zo'n 21 graden worden. Vanavond trekken die wolken een beetje weg. Wordt het ook wat droger, maar later in de nacht gaat er gewoon weer regen vallen, hoor.
2: Bij Oost in de middag.

0: The Dire Straits en Sultans of Swing.
1: De Corso Quiz.
0: Jij maakt kans op kaarten voor het Bloemencorso in Sint-Jansklooster. Oftewel komende vrijdagmiddag of in de avond kan je er naartoe. Maar er moet je natuurlijk wel wat voor doen. Namelijk een hele simpele vraag beantwoorden. Het is namelijk niet voor niks de Corso Quiz. En die vraag van vandaag gaat over de dahliaplant. Want hoe hoog kan zo'n dahliaplant ongeveer worden? Die bloemetjes die worden gebruikt, hè, op de wagens, op de dahliareuzen. Is dat A, enkele centimeters, B, soms meer dan een meter, of C, altijd precies 50 centimeter? Weet jij het goede antwoord? Stuur het dan in via de Oost-app. Bellen, dat mag natuurlijk ook. 074-2456-665. Op het spel staan 4 kaarten voor het Corso komende vrijdag. Je mag kiezen vrijdagmiddag of vrijdagavond. Welke wil je heen? Doe maar mee.

0: Sam Fender en Olivia Dean hoorde je en Rain Me In.
1: De Corso Quiz.
0: Herman, die is er ook bij. Herman uit Hellendoorn, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent te druk aan de klussen, hoorde ik.
2: Ja, ik heb pensioen, dus een beetje kluswerk altijd.
0: En wat moet er dan geklust worden, of ben je gewoon lekker aan het bijbeunen nu?
2: Nee, ik ben toevallig dingen voor iemand anders aan het maken.
0: Oh, is dat allemaal zwart, Herman?
2: Nee, maar zo gewoon met de portemonnee dicht, hè?
0: Ja, oh, wat attent.
2: Ja, zeker.
0: Nou, dan heb je even weer over je hart gestreken.
2: Ja, daar ben ik heel dagen druk mee, dingen maken.
0: Want wat is de planning?
2: Wat zegt u?
0: Wat is de planning? Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben een soort tafeltje maken voor een wasmachine.
0: Een tafeltje voor een wasmachine?
2: Dat die horen komt te staan.
0: Oh, ja, dan hoef je niet de hele tijd te bukken natuurlijk als je de spul erin doet.
2: Nee, dat is zo makkelijk.
0: Nou, inderdaad.
2: Niet dat ik de was doe, dat niet, maar... Maar nee. Ik weet dat dat makkelijk is.
0: Ja. Huh. En dit soort dingen doe jij vaker voor andere mensen?
2: Ja, geregeld.
0: En dan kloppen ze ook daarvoor bij jou aan. Die denken Herman is zo handig, die heeft dat zo in elkaar.
2: Ja, maar ik zeg niet altijd ja natuurlijk.
0: Ah, nee, dat is wel goed. Je moet ook een beetje van je pensioen genieten natuurlijk.
2: Ja, zeker, maar dat doe ik. En met klussen, dan geniet ik eigenlijk de eerste eeuw.
0: Oh ja, dat is ook wel een hobby geworden?
2: Ja, dat vind ik mooi.
0: Is dat dan ook wat je deed qua werk?
2: Nou, qua werk deed ik ook van alles. Je staat altijd in de grond en weg een waterbouw.
0: Oh ja.
2: Dus daar maak je ook van alles mee.
0: En daar moet je ook wel een beetje handig voor zijn, toch?
2: Ja, toch wel een beetje, ja.
0: Ja. Hey, en heb je dan ook een beetje verstand van bloemen? Of is dat dan net iets wat niet in jouw straatje zat?
2: Echt verstand heb ik er niet van. Tenminste qua namen, maar ik doe wel al mijn best. Want ik heb probeer ons eigen tuin ook zo netjes mogelijk te houden. Dus,
0: En wat weet jij van de dahlia?
2: Heel weinig.
0: Nou, het is wel de Corso-bloem, dat weet je natuurlijk wel.
2: Het is de Corso-bloem, ja.
0: Ben je er wel eens heen geweest naar Corso?
2: Maar dat is heel lang geleden.
0: Oh ja, en waar was dat, weet je dat nog?
2: Ja, volgens mij was dat in Leemelenveld, dacht ik.
0: Oh, nou, misschien zou het maar zo kunnen, Herman, dat je binnenkort weer naar een Corso gaat. Want je hoorde net natuurlijk de vraag voorbij komen. Hoe hoog kan een dahlia-plant ongeveer worden? Was dat A, enkele centimeters, B, soms meer dan een meter, of C, altijd precies 50 centimeter?
2: Nee, dat is gewoon B. Maar ze kunnen een meter worden, maar ze kunnen volgens mij ook 31, 40 worden.
0: Weet je het zeker?
2: B, ja, ik weet het zeker.
0: Hartstikke goed. Ja, ik denk ik probeer je nog eventjes van de wijs te brengen, maar dat heeft geen zin.
2: Je kunt het altijd proberen. Ja, maar ik dacht, dit is het goede antwoord.
0: Ja, je was heel zeker van de zaak. En terecht, 4 kaartjes voor het Corso zijn voor jou. Kletsen we zo nog even verder en dan mag je kiezen of je 's avonds of 's middags gaat. Goed?
2: Is helemaal fijn.
0: Nou, heel veel plezier en goed bekijken. Hè? Want het zijn altijd prachtige kunstwerken, die dahlia-reuzen.
2: Ja, dat is wel heel mooi. Hè. Als je op tv zo ziet, maar als je het echt ziet, zie je beter natuurlijk.
0: Dat is nog mooier, Herman. Ga je allemaal ervaren. Dank voor het meedoen.
2: Oké, dank je. Doeg.

0: Keen en Somewhere Only We Know hoorde je op Radio Oost.
1: De Corso Quiz.
0: Je hoorde zojuist op Radio Oost hoe Herman uit Hellendoorn met die kaartjes vandoor ging voor de Corso van komende vrijdag. Maar jij maakt daar de hele week nog kans op. Of kijk gewoon komende zaterdag.
2: 3 miljoen dahlia's, metershoge Corso-wagens en duizenden bezoekers. Tijdens het Bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende Bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdagavond.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Het nieuws in Overijssel. De politie in Zwolle is op zoek naar een automobilist die een fietser heeft aangereden en daarna is doorgereden. De fietser is na de botsing opgevangen door omstanders en door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En Terrence Landveld heeft zijn eerste contract getekend bij Go Ahead Eagles. Hij is 19 en sinds zijn 14e al onderdeel van de voetbalacademie in Deventer. Je leest er meer over in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Bij Oost in de middag.

Met de Coolp Radio Oost, 7 minuten over 3 is het. Zometeen tijd voor fijne nieuwe zomerse muziek op je radio. Nou, direct maar even terugblikken op de zomer. Doe ik zometeen met de 3 J's.

0: hoorde je met Islands in the Stream. En we blijven fijn in die zomerse sfeer. Want het is tijd voor nieuwe muziek zo op het randje van de zomer. En wat een fijne nieuwe zomerse single is eruit van niemand minder dan de 3A's. Aan de telefoon daarover heb ik Jan Dulles. Goedemiddag, Jan.
1: Yes, goedemiddag.
0: Hallo.
1: Hoi.
0: Het was nog best wel spannend, begreep ik, hè, of je op tijd af zou zijn.
1: Hij was in ieder geval niet op tijd af om hem aan het begin van de zomer uit te brengen.
0: Maar dit is eigenlijk ook wel prima, toch?
1: Maar in feite is het natuurlijk ook, als je luistert naar de tekst, is het een nazomerliedje. Want het gaat over iemand die terug is van vakantie en dan terugdenkt aan een vakantieliefde.
0: Precies. Dus iedereen die hem nu hoort, die kan zelf ook terugdenken aan de mooie vakantie die diegene heeft gehad.
1: Ja. Om precies te zijn had ik ook eigenlijk een beetje regen nodig voor de tekst. Hè? Nu zit ik hier in de regen gewoon weer in Nederland. En daar hebben we echt tot vandaag op moeten wachten.
0: Ja.
1: Op een regenbui.
0: Ja, nou, wij hadden hier vanochtend al regen, hoor.
1: Ja, nou, wij ook. Maar het heeft echt volgens mij 3 maanden niet geregend.
0: Nee, het is heel, heel erg droog geweest. Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Maar dat was dus wel de inspiratie voor dit nummer.
1: Ja. Ik had verwacht dat de regen een beetje eerder zou komen. Nee, heitje, maar het gaat wel over het einde van de zomer, eigenlijk, het liedje.
0: Ja, en je spreekt er ook een aardig woordje Spaans in, dat doe ik je niet na.
1: Ja, dat is wel zo'n beetje alles wat ik kan, hoor, in het Spaans.
0: Ja. Wat zeg je daar? Quieres?
1: Quieres bailar conmigo. Dat betekent, wil je met me dansen?
0: Ah, natuurlijk. Nou, en dat dansen is ook al veelvuldig gebeurd, zag ik. Want onder meer op het jubileum van Jan Smit waren jullie ook. En daar hebben jullie dit nummer natuurlijk ook gedaan. Volop mee gedanst. En dat is ook de videoclip geworden, hè?
1: Ja. Ja, we mochten gebruik maken van het feest van Jan om onze videoclip op te nemen. En dat was natuurlijk de ideale plek om dat te doen. Hè. Het was prachtig weer en er waren meer dan 10.000 mensen.
0: Ja, ik zag jullie ook allemaal heerlijk met de zon in het gezicht op het podium staan.
1: Ja, precies. Echt ideaal. Ja. Dus daar zijn we Jan nog steeds dankbaar voor dat we dat even mochten doen.
0: Dat snap ik. Perfecte plek en ook fijn publiek. Want iedereen was hem direct al aan het meezingen en meedansen. Terwijl het nummer toen echt net uit was.
1: Ja, nou, we kregen dus de gelegenheid om het liedje dan 2 keer te doen. Dus, maar sowieso is het best wel een makkelijke tekst.

0: verwacht. Hè. Als je het liedje hoort, dan als het laatste refrein komt, dan ken je het refrein ook mee, uit je hoofd al bijna.
1: Ja, wat dat betreft hebben jullie de titel ook heel goed uitgekozen. Ik zag ook een paar mensen er zo op reageren. Die zeiden, het is wel een nadeel. Het nummer blijft heel erg in je hoofd zitten.
0: Ja, goed. Daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, dat is een positief nadeel, zou ik dan haast zeggen.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: precies.
1: We zitten nu natuurlijk nog in de zomerpret. Jullie blikken dan alvast een beetje terug. Maar ik dacht, misschien kunnen we ook alvast een beetje vooruitblikken op jullie Acoustic Christmas concerten. Want die komen er ook weer aan.
0: Ja, we moeten inderdaad nog niet denken aan de winter en aan de kerst. Maar voordat je het weet staat het toch weer voor de deur. Hè? Dus en we komen in jullie buurt natuurlijk weer.
1: Ja, in Steenwijk, daar komen jullie naartoe. Met de Acoustic Christmas concerten. Maar ook volgend jaar zijn jullie er volop bij. Bijvoorbeeld Kampen, Hardenberg, Enschede, Nijverdal. Want dan is het volop feest.
0: Ja, klopt. Wij gaan, zoals je al zegt, december is de hele maand kerstshows. En dan vanaf de eerste, volgens mij vanaf het eerste of het tweede weekend van februari, begint onze 20 jaar. Ik ben trouwens ondertussen mijn dochter van school bijna afgehaald.
1: Ja, tuurlijk. Dus, ja, ik belde jou een beetje laat.
0: Die drukte op de achtergrond. Nee, dan beginnen we met de 20 jaar 3J's theatertour.
1: Ja.
0: Gaan we langs 40 steden in 3-4 maanden tijd.
1: Wat bizar dat jullie al 20 jaar bezig zijn. Voelt het voor jou
0: normaal,
1: al zo lang of is het echt voorbij gevlogen?
0: Allebei een beetje. We hebben natuurlijk in die 20 jaar wel zoveel meegemaakt dat je, we zouden er meerdere boeken over kunnen schrijven.
1: Mm-hmm.
0: En dan aan de andere kant, is het toch al wel, gaat die 20 jaar toch wel weer snel voorbij.
1: Ja. En kunnen we ook verwachten dat jullie gaan terugblikken dan op die 20 jaar? Of wordt het toch ook vooral vooruitblikken?
0: Zeker. We hebben natuurlijk in die tijd ondertussen 12 albums gemaakt. En iedere album is een hoofdstuk in het boek.
1: Ja.
0: Iedere album is een verhaal, een avontuur op zich. Dus we kunnen daar heel veel over vertellen, over de liedjes die we gaan spelen.
1: En
0: we hebben natuurlijk gewoon, we hebben zoveel liedjes waar we uit kunnen kiezen.
1: Ja.
0: Dus dat komt allemaal voorbij in die theatershow.
1: Jullie zijn nu al druk bezig, kan ik me voorstellen, met die voorbereidingen.
0: Wel in ieder geval over het. We zijn wel aan het nadenken over de setlist.
1: Ja. Is dit dan een kanshebber? Je zit in mijn hoofd.
0: Ik denk wel dat die voorbij gaat komen, ja.
1: Ja, lekker. Hele publiek weer
0: zeker.
1: Los. Gaan we nu ook voor zorgen dat het hele Radio Oost publiek weer losgaat op jullie nieuwe single. Jan, heel erg bedankt dat je erover wilde praten. Nog een hele fijne dag gewenst en veel succes met alle voorbereidingen van de concerten.
0: Gaan we zeker doen. En jij mag ook komen. Hè?
1: Nou, daar hou ik me van harte aanbevolen. Dankjewel. We gaan samen met jullie nagenieten van die zomer. Met jullie nieuwe single. Dit zijn de 3J's met Je zit in mijn hoofd.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Yeehaw! Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meerzingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
10: Het is bijna 3:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Wieke Essendal. Wieke, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De gemeente Almelo en Twente Rand hebben afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers. Almelo vangt 60 mensen op namens Twente Rand. Dat gebeurt binnen de bestaande gebouwen van het AZC in Almelo. Twente Rand huisvest op zijn beurt dan weer 60 statushouders die eigenlijk aan Almelo zijn toegewezen. Ze wisselen het onderling dus uit. Het gaat om een aantal gezinnen. Ze krijgen verspreid over verschillende dorpen een huis toegewezen. LTO Noord en de brandweer gaan samenwerken om natuurbranden te voorkomen en te beheersen. Volgens organisaties kunnen boeren een belangrijke rol spelen in het tegengaan van de branden. Ze zijn elke dag te vinden in het landschap, ze beheren het en hebben grote voertuigen die gebruikt kunnen worden. En in Ommen, daar doen ze dat al een tijdje. Deze boer werkt daar bijvoorbeeld aan mee.
12: Nou, ik ben gek met dit gebied. Ik zal jammer vinden dat er een heel gebied afbrandt. Als wij daarbij kunnen helpen. Vrijwillig, zeg maar, zoals dat ook al heet. Ik vind dat een goede zaak.
11: Ja, de komende periode kijken die organisaties hoe ze beter en vaker kunnen gaan samenwerken. De N36 tussen Ommen en Hardenberg gaat vanaf vanavond dicht voor 3 avonden en nachten. Rijkswaterstaat werkt aan het stuk tussen knooppunt Witte Paal en de N48 bij Ommen. Er komt een nieuw laagje asfalt op. Je kunt omrijden, maar dat kost je ongeveer een kwartiertje extra reistijd. En mensen in Salland wordt gevraagd om alert te zijn op vissen die naar lucht happen. Het zijn de problemen die ontstaan door de droogte. Op plekken waar het waterpeil sterk daalt, worden vissen ook overgezet naar een groter kanaal. Door de extreem lage waterstand in de IJssel kan er nog maar weinig water het gebied in. Daarom krijgen de haven in Deventer en het Overijsselskanaal voorrang. Het zorgt er wel voor dat in andere sloten en vijvers het water zakt. Mocht je nou een vis zien die het zwaar heeft, dan kun je je melden. Dan wordt dat opgepakt door het waterschap en dan worden die vissen dus verhuisd.
10: Maar een vis die naar adem had, maar zij halen adem onder water. Maar dan happen ze naar adem omdat ze te weinig water hebben?
11: Ja, dus dan gaat het echt om een plek waar het al droog valt of bijna droog valt. Dus waar de problemen groot zijn. Dan is het tijd om alarm te slaan. En dan komt het waterschap je helpen. Er zijn ook heel veel hengelsportverenigingen die dan komen helpen, in actie komen.
10: Ja.
11: En die komen die vissen ophalen en brengen ze naar een plek waar wel water is.
10: Ach, een visverhuizing.
11: En zo is het maar net.
10: Ach,
11: ja, ja, heel zoet en treurig. Goed, meer nieuws over de droogte en het water. Je vindt het allemaal op oost.nl of in onze eigen app.
10: En over water gesproken. Het heeft vannacht en vanochtend flink geregend. Zo'n 8 mm neerslag in totaal. Ook overdag kan het nog een beetje regenen. We zien veel bewolking en vanavond dan trekt die bewolking een beetje weg. Al met al is het maximaal een graadje of 20. Mocht je nou denken, nou die regen mag wat mij betreft nog wel even doorzetten, dan heb je geluk, want vanaf vannacht gaat het opnieuw weer regenen. Op de weg zien we dat op de A1 tussen afrit Voorst en Deventer zo'n 4 kilometer vertraging is. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Twee van de rijstroken zijn daar nog open, maar betekent ook dat je dus een klein stukje vertraging hebt. Zo'n 4 minuutjes doe je er daardoor langer over. Even kijken, nog even iets. Ja, zo.
13: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.
10: Toch altijd even wennen als je een weekje vakantie hebt gehad. Maar ik weet nog hoe de knopjes werken hoor. Komt allemaal goed. Deze krijg je van mij. Fijn nog even nagenieten die zomer. Ricky Martin, Live in La Vida Loca.

The Talking Heads. En ze vonden het eigenlijk zelf een beetje te simpel. Dat ze dachten, ja, dit zijn maar twee akkoordjes. Maken we het onszelf dan niet een beetje te makkelijk? Dus daarom dacht ze, weet je, we schrijven er nog wel een beetje een gospelachtig beginnetje bij. Dit stukje is dat. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. En toen kwam er toch ook nog een accordeon bij. Ach, en dan krijgt zo'n liedje ook wel weer vorm, hè? Je hoorde ze hier op Radio Oost. Dus de Talking Heads met Road to Nowhere. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik heb wel zin in wat eigen talent, toch? Met eigen provincie? Deventer misschien? Wat dacht je van zomerse muziek van Snelle, samen met Mark Floor? Ik moet even parken, biertje, vrienden. Ik ken mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Everything But The Girl op Radio Oost. En Missing.
1: De 6 voor 7.
0: Wie er in elk geval niet mist, want terug van vakantie is Jan-Willem Kobus. Goedemiddag.
2: Zeker, en ook de 6 voor 7 is terug van weg geweest na 6 weken lang. 5 voor 6 is het nu weer 6 voor 7, om het allemaal even ingewikkeld te maken.
0: Het is maar goed dat ik geen dyscalculie heb.
2: Zo is het, want je kunt erop rekenen dat je straks weer de mooiste plaatjes gaat horen tussen 6:30 en 7, want de 6 voor 7, dat zijn dus 6 nummers die we draaien over het nieuws van vandaag. En het nieuws van vandaag is waar natuurlijk heel veel vaders en moeders weer blij van zijn, denk ik. Ze zijn weer naar school.
0: Jazeker, de scholen zijn weer begonnen.
2: Ja, toch? Ja, het is hartstikke fijn om ze bij te hebben.
0: Zijn.
2: Nee, maar het is wel gewoon de realiteit, denk ik, voor heel veel mensen.
0: Ik kan er niet over meepraten, ik weet het niet.
2: Ik denk na 6 weken schoolvakantie dat een groot deel... Tenminste, ik denk dat mijn ouders dat wel hadden.
0: Ja, was je zo vervelend kind?
2: Nee, dat viel wel mee, hoop ik. Goed, ander onderwerp. Welke muziek past daarbij? Even kijken, want er stromen alweer een hoop ideeën binnen. Natuurlijk, School van Supertramp wordt er aangevraagd.
0: Ja.
2: En Schoolplein, zegt Jenny Seppenwol.
0: Oh, Acte de Munich, ja. Leuk. Ja, vind ik een hele goede suggestie. Ik zie dat Benny Oude Oostenrijk een nummer van Normaal tipt, namelijk De Leggere School in Hummelo.
2: En Els die bedacht Simply Red met Something Got Me Started.
0: Els Kok, oh, die had je net ook. De Jackson 5 uit ABC is ook goed. Oh, ze heeft hele leuke plaatjes.
2: Ja, Els is een multi aanvrager.
0: Ja.
2: Back to School uit Grease 2 uit 1982, zegt Tony Mol.
0: Ik heb de film ooit wel gezien, maar...
2: Ja, Grease 2 ook?
0: Ja. Okay. Ja, met Reproduction. Nee? Michelle Pfeiffer?
2: Nee.
0: Oh, je hebt nog wat huiswerk te doen, Jan-Willem.
2: Oké.
0: Okay. Ja, dat is een film die ik kan missen, hoor.
2: Reproduction met Michelle Pfeiffer. Ga over nadenken. Even kijken. En Wake Me Up Before You Go-Go zegt Nicole van Wem. Op tijd weer naar school. De wekker gaat weer vanaf vandaag.
0: Ja, nou mooi.
2: Zeker. De 6 voor 7, dus straks na 6:30. En we doen alvast een paar voorproefjes natuurlijk straks. Tussen 4 en 7 in de Dag van Oost die we voor je gaan uitwerken.
0: Oké, veel plezier daarbij. En geef dus vooral je suggestie nog door via de Oost-app of dus via de Facebookpagina van Radio Oost. En misschien hoor je hem straks wel terug bij Jan-Willem hier dus op Radio Oost.

0: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
1: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
0: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
1: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
0: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
1: Hoppa!
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Het nieuws in Overijssel. De gemeente Almelo en Twente Rand gaan de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders onderling verdelen. Almelo neemt 60 mensen op namens Twente Rand. En Twente Rand zorgt in ruil daarvoor voor een huis voor 60 statushouders. En de brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een brand in Rijssen. Er is mogelijk sprake van brandstichting. De politie doet dan ook nog onderzoek. Meer nieuws in de app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014. komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
18: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.

0: de Bengals. En Walk Like an Egyptian zet de tijd op 4:06.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal. De dag van Oost.
0: De dag van Oost die nemen we met je door tot 7:00 vanavond. En daarin hebben we het over heel veel nieuws van vandaag.
2: Ja, bijvoorbeeld over het leukste moment. Gisteravond de 400 meter estafette op het EK Atletiek. Ongelooflijk spannende race. Heb je het gezien?
0: Ja, ik heb het gezien.
2: Oh, en ja. Wij mogen bellen met een van de bronzen mannen.
0: Nou, daar zijn we trots op dat we dat mogen. En ik hoop, als ik het allemaal zo zie, hij was voor het eerst op het EK, dat we nog veel vaker trots op hem gaan worden. De hoop in atletiekdagen uit Overijssel. Hellendoorn om precies te zijn. Daar gaan we straks over hebben. En onze hoop is ook weer gevestigd op een nieuwe generatie die de schoolbanken in is gedoken.
2: Zeker. De zomervakantie zit erop voor onze regio. Alle scholen waren vandaag gevuld. En wij waren vandaag op een basisschool in Hengelo.
0: Ja, en dat boeren last hebben van stikstof en allerlei andere problemen is ook zo. Maar ze zijn er ook op het moment dat er brand is.
2: Ja, wat fijn. Er wordt samengewerkt met boeren en brandweerlieden. Vooral tegen natuurbranden die we vaker mee gaan maken. Daar hoor je straks meer over. Net als dat we je gaan vertellen wat er vanavond en morgen nog staat te gebeuren.
0: En we zijn weer terug van weg geweest, ook met de 6:06. Je mag meedenken over de muziek. En die gaat vandaag over de schoolbanken.
2: Ja, het nieuwe schooljaar is begonnen.
0: Wat voor muziek past daarbij? Geef ze door op 06-4567-1331. Ilse de Lange bekeek het en zag dat het goed was. Dit is Something Good.

0: Dance Away the Heartache, hoor je van Roxy Music.
1: De 6 voor 7.
2: Ja, die gaat vandaag over het nieuwe schooljaar dat vandaag is begonnen in onze regio. De sfeer, de vroege wekker en de boterhammen gesmeerd in de tas. Op basisschool De Plegelmes in Hengelo kregen ze vanochtend ook nog hoog bezoek. Daar was de staatssecretaris van Onderwijs. Die kwam officieel de boel inluiden. En kindjes, ja, die moesten allemaal weer even wennen aan dat het lastig was om te leren.
0: Ja.
2: Maar leuk was om met elkaar buiten te spelen.
0: Ja, en zo is het. Hè. Dat was altijd wel weer fijn. Je mocht allemaal je verhaaltje weer even vertellen. En dan gingen we langzaam zeker de boekjes en de schriftjes weer open.
2: Ja.
0: Terug naar de schooltijden. Dat is dus het verhaal. Welke muziek past daarbij?
2: Ja, je mag meedenken. Liedjes over beginnen, over samen opstarten of vooral over scholen. Je mag ze doorgeven in de welbekende 6 voor 7.
0: Ja, want even 6 weken zijn we daarmee uit geweest.
2: Ja.
0: Hadden we de 5 voor 6, maar nu weer straks het blokje vanaf 6:30 op de radio. Jouw plaatjes. En jouw ideeën die zijn daarvoor welkom. Geef ze door op 0645671331.

0: FC Twente in de play-offs van de Conference League. Komende donderdag de eerste van twee wedstrijden tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De wedstrijd in de grondvesten voor een plek in de groepsfase is live te volgen op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd integraal vanaf 8 uur.
1: Met Saruki, Saruki, kappen draaien, Saruki!
0: FC Twente Karabach, komende donderdagavond live op Radio Oost.

0: even weer een lekkere oude Ed Sheeran uit de kast en de Galway Girl.
1: De 6 voor 7.
0: Schoolplaatjes.
2: Ja, daar zijn we naar op zoek. Want het nieuwe schooljaar is begonnen. De klassen waren vandaag weer gevuld. En dus zijn we op zoek naar liedjes over het zitten in de schoolbank.
0: Ja, jouw ideeën die zijn daarvoor van harte welkom. Zoals bijvoorbeeld deze.
3: Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math.
0: Zo, dat is even lekker terug in de tijd. Chuck Berry en School Days. Even kijken, ook over oud gesproken. Deze is ook aangevraagd.

0: heel opnieuw een trek.
1: Ja, dat is kleinkunst jaren 70, Donkey Shocking en de oude school. Tekst trouwens van Willem Wilming.
2: Dag.
1: He, dus zo trek het ook nog een beetje naar de provincie. En wat dacht je van deze?
0: Als ik het schoolplein opkom, moet iedereen lachen.
1: Ja, dat is ook wel een herinnering van vroeger.
0: Als ik het schoolplein opkom, moet iedereen lachen.
1: Jouw idee over het opnieuw weer beginnen van de scholen. Ja. Daar horen we graag wat over.
2: Kom maar door met je liedjes voor de 6 voor 7. Je hebt nog even de tijd.
1: Zeker, tot even voor 6:30. Dan komen de laatste binnen. En we draaien de 6 om 6:30 op Radio Oost.

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Leren mediteren? Zen.nl

0: Leerin vuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: De dag van Oost.
13: Het is op dit moment zo'n 19 graden in Mandeveen. De Melen, daar is het op dit moment 19,5. En Kallekoten ligt het wat hoger, 20,5 graad op dit moment. Luister naar Radio Oost. Het nieuws uit Overijssel, dat krijg je van Wieke Essendal.
14: Goedemiddag. De gemeente Almelo en Twente Rand hebben onderling afspraken gemaakt. Het gaat over de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Almelo vangt 60 mensen op namens Twente Rand. Dat doen ze in het huidige AZC. En Twente Rand doet dat op zijn beurt met 60 statushouders die eigenlijk aan Almelo zijn toegewezen. Het gaat om een aantal gezinnen. Zij krijgen verspreid over een aantal dorpen in de omgeving een huis toegewezen. In IJsselmuiden is brand uitgebroken bij een bedrijf aan de Spoordwarsstraat. De brandweer is met veel mensen en spullen uitgerukt. Ook brandweerteams uit Kampen en Zwolle zijn onderweg. De politie is ondertussen op zoek naar 2 mannen. Zouden mogelijk zijn weggerend bij die brand. Ze hebben allebei brandwonden op hun armen. Zie je die 2, dan is het advies om 112 te bellen en hen niet zelf aan te spreken, zegt de politie. De man die afgelopen weekend bij een politieactie in Omme werd aangehouden had een luchtdrukwapen bij zich. Dat zegt de politie vandaag. Die aanhouding en alles eromheen zorgde voor veel onrust in Omme. Er was afgelopen weekend een kleedjesmarkt bezig in het centrum, toen er ineens die melding binnenkwam van een man met een wapen. Deze mensen schrokken behoorlijk.
15: Er gebeurde van alles. We waren net aan het uitpakken en er was hier net politie hierboven. En die kwam aanrijden. En na een kwartiertje waren ze weer weg. Het was allemaal onder controle. En na een half uur kwam er weer politie, want er kwam een man naar beneden. En die riep iets en we moesten 112 bellen.
16: Er was iemand met een vuurwapen. We moesten gelijk achter de auto's.
15: Het was heel schrikken. Ja, het was echt heel erg schrikken. Toen ik daarachter stond, had ik echt wel even hard in mijn keel. Omdat je van alles hoort op het nieuws van daar bij een evenement is rondgeschoten of op ingereden of wat dan ook.
14: Ja, er werd dus gedacht aan een vuurwapen. Daarom werd een speciaal bewapend politieteam opgeroepen. Dat team heeft die man opgepakt. Inmiddels is hij weer vrij. Die man zou ruzie hebben gehad met een bekende in Omme. Het leek dus op een vuurwapen en vandaag blijkt dus dat het gaat om een luchtdrukwapen. Maar ja, dat is lastig te zien en het zorgde dus voor veel onrust. En flinke hinder op de A1 bij Deventer vanmiddag door een hele bult mest op de weg. Een vrachtwagen is die hele lading verloren. Daardoor waren op de IJsselbrug een aantal rijstroken dicht. En ook verderop was de afrit Deventer gesloten. En de afrit Deventer-Oost is ook al dicht, al weken, door een verzakt viaduct. Automobilisten moesten daardoor al doorrijden. En dat zorgde nu dus voor extra veel reistijd. Rijkswaterstaat is inmiddels aanwezig geweest met een grote veeg- en zuigwagen. En ze hebben inmiddels alle mest daar weggehaald. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
13: Ja, ik had een file, maar tijdens de bulletin is die verdwenen.
14: Als ze dus, maar lang genoeg kletst, die meid, verdwijnt het vanzelf.
13: Zo is het. Wieke lost alle files op. Hartstikke fijn. Geen files dus op de wegen op dit moment volgens de ANWB. We kijken wel even naar het weer ook. We moeten bijna er weer aan wennen. Wolken en regen. Verveelt snel, hè? Ach, jeetje. Nee hoor, het is prima. Af en toe zien we de zon en het is maximaal zo'n 20 graden geworden vandaag. Vanavond klaart het behoorlijk op, is het droog. Morgen begint weer regenachtig en koel met 19 graden. Er is bijna geen zon en er waait een zwakke wind. Woensdag en donderdag 21 graden, afwisseling van zon en bewolking. En daarna zeker in de middag weer kans op onweer en regen. En in de nachten daalt de temperatuur weer richting een graad of 12. Dus een beetje de ramen open. En het huis een beetje doorluchten.
14: Lekker, hè?
13: Want dat is nog steeds een beetje warm. Het is niet anders.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. We gaan eventjes terug naar gisteravond. En dat doen we natuurlijk bij...
1: De dag van Oost. De dag van Oost.
2: Hij is een van de grote sterren van ons land op het EK Atletiek. Jonas Pijvers uit Hellendoorn. Hij behaalde maar liefst 3 bronzen medailles. Onder meer gisteravond op de 400 meter estafette.
3: Kan Pijvers nog wat? Kan Pijvers nog wat? Daar komt Jonas Pijvers. Daar komt hij. En aan de binnenkant ook Hongarije met Tilman Monner. Jonas Pijvers gaat voor plek 3. Ja, bronzen medaille voor Nederland. Pijvers, hij houdt die souplesse. Terwijl Zegers, de Belg, iets wat verkrampt. En dat is het verschil.
0: Ja, wat fantastisch. Vanuit Engeland, waar het EK was, spreken we met Jonas. Goedemiddag en gefeliciteerd.
4: Goedemiddag, bedankt.
0: Ja, want wat een weekend en wat een avond ook voor jou.
4: Ja, zeker. Toen ik het toernooi binnenkwam, waren er heel veel mogelijkheden met hoe je naar buiten kon komen. Ik denk dat ik niet heel veel mooier had kunnen afsluiten.
2: Ja, heb je het ook gevierd gisteravond?
4: Een beetje, maar het valt mee. Het seizoen is nog steeds bezig, dus... Nog niet te gek gedaan, dat komt nog wel een keer.
2: Ja, je hebt groot gelijk. Dat gaat zeker nog komen, dat feestje. Nou vroeg ik me af, ik hoorde gisteren Lieke Klaver na afloop van haar estafette zeggen... Ja, zo'n groepsprestatie, dat is eigenlijk misschien nog wel leuker. Nog gezelliger, fijner, omdat je dat met elkaar kunt delen. Geldt dat ook voor jou, deze plak?
4: Ik vind ze beide leuk. Ik vind het individuele ook wel te hebben. Maar het mooie aan het estafette is gewoon het samenwerken. En dus wat gisteren ook met Lee Marvin, zijn laatste... Ze laten ze naar de ronde en dan is het mooi om daar met z'n allen een bijdrage aan te kunnen leveren.
0: Ja, kun je ons daar nou in meenemen? Want ja, ik heb die finish gezien en dan die laatste meters. Kom ik er nog voorbij of niet? Wat gaat er allemaal door je hoofd op zo'n moment?
4: Ja, ik wist hoe sterk ik de hele week was in op de laatste 100 meter. Alleen gisteren liepen we best wel een hard stuk van 2 naar 3 en van 100 naar 200. Waardoor het iets anders aankomen was. Dus ik heb er altijd wel het geloof in gehad dat het nog ging lukken. Alleen werd het wel steeds iets spannender. En op de lijn zelf dacht ik van, ik kan het hier niet laten liggen op mijn prestatie. Dus ja, alles uitgehaald wat erin zat.
2: Ja, dat heb je gedaan. Want jouw splittijd, om het zo even te noemen, die was echt gigantisch sterk.
4: Ja, ik hou me nooit zo heel erg bezig met splittijden. We doen het als team en het team mocht mij in een goede positie en ik heb het afgemaakt.
2: Ja, dat kun je ook zeggen. Dat is sympathiek. Wat ook sympathiek is dat we even wat van jou hebben voor het namens Hans Kloosterman, de directeur van de FBK Games. Een wedstrijd waar jij natuurlijk ook een paar keer aan mee hebt gedaan en het goed hebt gedaan. En die heeft een paar mooie woorden voor je.
5: Het zit gewoon goed in zijn kop. En dat vind ik gewoon erg mooi bij die jongen. Die jongen is mentaal gewoon, laat zich de kop niet gek maken. En weet dan in zo'n finale overeind te blijven. Dus dit zegt ook wel iets voor de toekomst.
0: Nou, dit zegt iets voor de toekomst, Jonas.
4: Mooi. Ja, mooie woorden.
0: Ja, want dit was volgens mij je eerste EK, toch? Tenminste, met...
4: Dit was mijn eerste senioren EK.
0: Precies dat, ja. Ja, want wat belooft dit? Geeft dit je nou ook nog extra druk? Of is het juist van, oh wauw, als ik de eerste keer hier ben en dit al presteer?
4: Ja, ik denk dat het... Kijk, het zal vast misschien in de toekomst extra druk meebrengen. Maar ik denk dat het een mooi bewijs is van dat we de goede richting zijn gegaan. Dat we de goede keuze hebben gemaakt. En het feit dat ik nu hier al zo mag lopen is een voorproefje wat er komen gaat.
2: Ja, dat ziet er prachtig uit, die toekomst, geloof ik. Even de dichtbije toekomst. Hoe zien jouw komende dagen eruit? Ga je zo richting huis?
4: We gaan vandaag terug naar huis toe. En ik hoop dit weekend de wedstrijd te kunnen lopen. Ik heb alleen nog niet geconfirmed. Maar dat gaan we zien en... We bouwen nog even verder. De laatste loodjes.
0: Ja, wat is je volgende echte doel wat je nu voor ogen hebt?
4: Ik sta nog in de quota voor de Ultimate Games in augustus. Dat is nu trouwens augustus. In september in Budapest. En mij is maar eens weer heel op de baan komen. Of heel fris op de baan komen. En... Ja, doorbouwen naar wat nog mogelijk is.
0: Ja, en even landen met die bronzen medailles, want een fantastische prestatie.
4: Ja, zeker. Het is helemaal even, een mooie tijd deze week om het even te gaan verwerken.
0: Helemaal goed. Een goede terugreis vanuit Engeland. En heel veel plezier en succes. We gaan je blijven volgen. Dankjewel, Jonas Pijvers.
4: Dankjewel.

0: Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me.
1: De 6 voor 7.
0: Terug van weg geweest, de 6 voor 7, muziek bij het nieuws van vandaag. En dat is dat de scholen weer zijn begonnen.
2: Kan jij je dat nog herinneren, de allereerste schooldag?
0: Nee, eigenlijk niet zo goed. Je werd daar achtergelaten. En
2: ja, niet best, toch? Ik kroop helemaal zo in de jas van mijn vader en ik kan me nog herinneren hoe dat voelde. Zo in die jas een beetje terugkruipen en denken, oh, hij gaat me hier zo achterlaten. Het is allemaal goed gekomen.
0: Ja, uiteindelijk wel. Maar dat is wel zo'n eenzaam moment. En dat je dan toch een beetje verraden voelt.
2: Mm-hmm.
0: Van, ik was altijd zo gezellig thuis. En, nou, welke muziek past erbij? Misschien is dat wel een idee voor jouw 6 voor 7 plaatje. Over dat moment, die herinnering. Heb je daar een plaatje bij? Die,
2: het klinkt wel heel treurig, hè?
0: I'm still crying
2: nou,
0: of zo.
2: Nou, bijvoorbeeld. Ja.
0: Okay.
2: Nou, je hebt nog 1,5 uur de tijd om jouw plaatje door te geven voor de 6 voor 7. En vandaag gaat het over terug naar school.
0: En dat moment is zo bijgedragen aan jouw zelfstandigheid.
2: Ja,
0: dat moest
2: prachtig.
0: Als je dat toen maar geweten. Ja.
2: Eind goed, al goed. Oh, ja.
0: De 6 voor 7 op radio's bij de Dag van Oost.

0: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of USD, 99 cent.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.

0: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Bij een bedrijventerrein in IJsselmuiden heeft brand gewoed. Bedrijven om dat pand heen zijn ontruimd. En de politie heeft ook een burgernetmelding verstuurd. Er wordt gezocht naar twee kale mannen die mogelijk iets met die brand te maken hebben. En bij het inparkeren in Kampen ging het vanmiddag helemaal mis. Een oudere vrouw gaf gas en kwam met haar auto op een paaltje terecht. Die leest het in de app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, een van die EK-toppers hoorde je net al bij ons op de radio natuurlijk. Fantastisch. Jonas Pfeifers uit Hellendoorn, die 2 keren brons haalde. Dan kijken we nog even naar de files A35 Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo-Zuid en Wierde staat weer de dagelijkse file 3 kilometer lang en 8 minuten. En vanaf de andere kant 3 kilometer 5 minuten. En ook op de N35 aan de andere kant bij Heino-Zuid tot aan Raalte staat 3 kilometer. En de vertraging is op dit moment zo'n 5 minuten. Dat zijn ze, de files op dit moment op de wegen volgens de ANWB.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
6: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecuepakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
1: Radio Oost.

0: Brothers, Everybody Needs Somebody to Love.
1: Jan-Willem Kobus en Mieke Essendal. De dag van Oost.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, de dag van Oost zetten we voor je op een rijtje. Wat voor nieuws heb je allemaal gemist misschien wel vandaag? Of gaan we je nu voor het eerst vertellen? We kijken bijvoorbeeld daarbij naar de start van de scholen van vandaag.
2: Zeker, de zomervakantie zit erop voor onze regio. En dus waren de klassen vandaag gevuld. En onder andere in Hengelo was dat een bijzonder moment.
0: We horen er niet anders over dan de natuurbranden. Vandaag heeft het dan wel even geregend. Maar nog steeds is het veel en veel te droog. En hoe kunnen boeren daar? Bij helpen.
2: We kijken ook vooruit naar vanavond en morgen. Ook dan gaat het trouwens weer over de droogte. We kijken vooruit naar het droogteoverleg dat eraan zit te komen. En we hebben het nogmaals over de schoolklassen van vandaag. Gevuld, de broodhammetjes weer mee, de tassen weer gevuld met zware boeken. Hoe dan ook, het is het thema van onze 6 voor 7.
0: Je zegt dat die boterhammetjes weer gevuld in de brooddoos.
2: Ja.
0: Dat is wel zo'n herinnering die ik heb van vroeger.
2: Mm.
0: Dat na de vakantie, inderdaad, die brooddoos. Oh ja, en toen die laatste dag had ik het toch niet opgegeten.
2: Dat groene dingetje wat erin zit.
0: Ja,
2: dat. Lekker.
0: Smakelijk eten. Mm. Maar eerst even het nieuws van vandaag op een rijtje. Boeren en brandweerlieden gaan samenwerken om natuurbranden te voorkomen en te beheersen. Volgens de organisaties kunnen boeren een belangrijke rol spelen in het tegengaan van natuurbranden. Zo beheren ze dagelijks het landschap. Hebben ze voertuigen die ingezet kunnen worden in gebieden die moeilijk bereikbaar zijn? Worden er straks meer over in deze uitzending over deze plannen van LTO Nederland.
2: De gemeente Twenterand en Almelo gaan vluchtelingen uitwisselen. Almelo neemt 60 asielzoekers op die eigenlijk naar Twenterand hadden moeten gaan. En andersom neemt Twenterand 60 mensen over van Almelo. Daardoor komen er voorlopig geen vluchtelingen naar Twenterand. Daar was eerder deze zomer nog fel protest tegen. Volgens de spreidingswet mogen gemeenten onderling mensen uitwisselen, maar de minister moet daar nog wel mee akkoord gaan.
0: De man die afgelopen zaterdag in Ommen werd aangehouden had een luchtdrukwapen bij zich. Dat heeft de politie laten weten. Er was afgelopen weekend een kleedjesmarkt bezig in het centrum toen er een melding binnenkwam van een man met een wapen. Deze mensen schrokken enorm.
3: Er kwam een dame naar buiten en die zei, hij heeft een pistool. En toen stormde die dame binnen. En toen was het chaos. En toen kwam de hele interventieteam en al die mensen kwamen er meer.
4: Er is een wapen. Nou, toen heb ik de spullen hier laten liggen. Dan heb ik zo weggerend hier achter het huis, want ik weet dat hier achter water is. En als er wel iemand rond gaat schieten of wat dan ook, dan kan ik zo het water in duiken.
0: Ja, omdat er gedacht werd aan een vuurwapen, werd een speciaal bewapend politieteam opgeroepen. Dat team hield de man aan. Hij is inmiddels alweer vrij. De man zou ruzie hebben gehad met een bekende.
2: Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben een bijzondere test gedaan. Ze hebben bij een schaap een klein robotje door het hersenweefsel gestuurd. In de toekomst zou het zo bij mensen naar moeilijk bereikbare plekken in de hersenen kunnen gaan. Het gaat om een eerste stapje, een experiment. Maar de onderzoekers hopen dat die techniek in de toekomst kan helpen bij behandelingen aan de hersenen. Bijvoorbeeld bij een beroerte.
0: En de scholen in Overijssel zijn vandaag weer begonnen. Deze basisschoolleerlingen in Hengelo moesten er wel even aan wennen.
5: Het is wel leuk, want ik ga naar groep 3.
6: Niet zo heel veel zin in. Dan moet ik heel hard weer werken.
2: Ach,
0: ja.
2: Hard werken.
0: Ach, kind.
2: Nou, welkom in het leven.
0: Zo is het.

0: Vanochtend hoog bezoek bij de start van het nieuwe schooljaar. De staatssecretaris kwam op bezoek.
1: En op de basisscholen wordt vanaf dit jaar namelijk een nieuwe zogenoemde kern met nieuwe kerndoelen gewerkt.
0: Ja, ja.
1: Om het dalende taal- en rekenniveau, wat ik nu even de voorbeeld van liet horen. Mijn excuses voor deze vreemde verloop van de zin, ook dit weer. Ga ik hem opnieuw doen?
0: Ja.
1: Op de basisscholen wordt vanaf dit jaar namelijk met nieuwe zogenoemde kerndoelen gewerkt. Om het dalende taal- en rekenniveau van kinderen te verbeteren. Ook in Hengelo gaan ze met die doelen aan de slag.
2: Jongens, vertel eens, hebben jullie een beetje zin in school?
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Vertel eens.
3: Het is wel leuk, want ik ga naar groep 3.
4: Niet zo heel veel zin in.
2: Nee, waarom?
4: Dan moet ik heel hard weer werken.
5: Het is eigenlijk best wel leuk om weer de vrienden te zien dan. Want je bent 6 weken en dan heb je vrienden nu weer gezien. Dus het is eigenlijk best wel weer leuk dat je dan een vrienden ziet en dat je weer kan buitenspelen.
6: 1, 2, 3!
2: Mevrouw Tiele, hoe is het om het seizoen hier in Hengelo te openen?
7: Ja, opening van het schooljaar is altijd heel erg leuk. En hier in Hengelo-Overijssel is het eigenlijk extra leuk. Heel veel energie. Kinderen die zin hebben om weer naar hun nieuwe klas te gaan. Heel veel juffen en meesters die begonnen zijn om weer les te gaan geven. Dus wordt er wel blij van.
2: U heeft er een heel programma op zitten. Heeft natuurlijk allemaal te maken met de nieuwe kerndoelen. Kan u eens even toelichten wat een aantal kerndoelen zijn?
7: Ja, wat je uiteindelijk op school leert, dat hebben we in de wet vastgelegd in kerndoelen. En scholen gaan daar dan vervolgens roosters en lesboeken en dat soort dingen bij maken. En dat hebben we concreter gemaakt en ook wat ambitieuzer. Want we vinden het heel belangrijk dat kinderen op school echt heel goed leren lezen, heel goed leren schrijven, heel goed leren rekenen en al die andere dingen.
2: En waar heb je de meeste zin in school? In rekenen of spelling?
3: Spelling, omdat dat zo leuk is en dan hoef je niet sommen uit te rekenen.
2: Vind je het leuk dat de school weer is begonnen?
4: Ik vind het fijn dat school weer is begonnen, want dan kan ik bij spelling, geschiedenis, ja, gym, muziek. Dat vind ik het leukste.
2: Klinkt bijna alsof je het hebt gemist in de vakantie.
4: Ja.
8: Tot 7 uur, de dag van Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Schrijf je naam en nummer op je Fieltje.
2: Deze week Hart en Tien. Fieltje.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: gaat dus een beetje terug in de tijd. Hoewel het een nieuwe oogst is bij Radio Oost. Hatte 10 en schrijf je naam maar op een viltje. Schatje, mag ik je foto?
1: Was
0: toch ook een beetje dat soort dingen. Maar dit is even weer terug. Doe het even via een viltje.
1: Oh, wat retro. Ja,
0: want dat intikken van die telefoonnummers als je een beetje te veel...
2: De 6 voor 7.
0: Dat gaat dan weer over heel wat anders.
1: Zeker. Het flirten misschien ook wel in de basisscholen, middelbare scholen, hoe dan ook. We hebben het over de allereerste schooldag en alles dat daarbij komt kijken.
0: Ja, bij de basisschool vond ik het allemaal nog maar een beetje gedoe en onzin.
1: Dat is het ook
0: ja,
1: wel.
0: Precies.
1: Ah joh, stel het nog even uit.
0: Ja, zo is het. Maar wat hoort daar voor muziek bij? Nou, dit bijvoorbeeld. Oh. Ja, dat is natuurlijk... voor de zomervakantie, dus daar past deze niet zo bij. School's Out van Alice Cooper. Wat dan wel? Ja, de lagere school in Hummelo is ook weer geopend na vandaag. Deze is al een paar keer aangevraagd. School van Supertramp. Misschien hoor je hem zo in de 6 voor 7. Even na 6:30 op Radio Oost.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: De dag van Oost.
13: Het is bijna, of het is al 5:30. Time flies when you're having fun. En we kijken nog even de thermometers in de provincie Maria Parochie. Daar is het op dit moment 18,5 graad. In Den 0 is het 19 graden. En in Kampen staat de thermometer op 20 graden. Het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
14: Goedemiddag. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden was een uurtje geleden een hele grote brand. Bedrijven in de omgeving zijn ontruimd. Die brand was uitslaand en zorgde ook voor heel veel rook. Dat neemt inmiddels wat af. Mensen die last hebben van de rook krijgen nog wel het advies om ramen en deuren even dicht te houden. Wat die brand precies heeft veroorzaakt, dat is nog niet duidelijk. Het onderzoek is in volle gang. En de politie die is op zoek naar 2 mensen die mogelijk iets met die brand te maken hebben. Het gaat om 2 kale mannen, hebben mogelijk brandwonden aan hun armen. Kom je die 2 tegen, dan moet je direct 112 bellen. Dat is het advies van de politie. Het is nog steeds niet duidelijk wanneer het Twentekanaal weer open kan. Rijkswaterstaat zegt dat een heropening binnen 2 of 3 weken waarschijnlijk niet het geval is. Door de droogte is de sluis bij Eefde sinds eind juli dicht. En daardoor kunnen schepen het kanaal niet op. De waterstand in de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Er moet flink wat regen vallen. En ook daarna kan het nog lang duren voordat er genoeg water is. Rijkswaterstaat durft daarom geen voorspelling te doen. En daardoor blijft dat kanaal voorlopig dus dicht.
15: Een oudere vrouw is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Kampen. Het ging mis tijdens het achteruit inparkeren. Waarschijnlijk trapte ze op het gaspedaal. Het ging niet helemaal goed. Botste eerst tegen een andere auto, daarna tegen een paaltje. En kwam uiteindelijk op het paaltje terecht. Omstanders hebben die vrouw uit de auto gehaald. En ambulancepersoneel heeft daar inmiddels nagekeken. En mensen in Salland wordt gevraagd om alert te zijn op vissen die door de droogte in de problemen komen en naar adem liggen te happen. Op plekken waar het waterpeil sterk daalt, worden vissen ook overgezet naar het Overijsselskanaal. Door die lage waterstand in de IJssel kan er weinig water het gebied in. Daarom krijgen de Deventerhaven en het Overijsselskanaal voorsprong. En in kleine slootjes en watergangen zakt dat water dan dus verder. Als je vissen naar lucht ziet happen of ze duidelijk in de problemen ziet komen, dan moet je je komen melden bij het waterschap. Dan worden die vissen gevangen en naar dieper water verhuisd. Meer nieuws hierover en andere zaken uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
13: Nou, dan hebben we zoveel roep om water gehoord. Bereid je een beetje voor, Grita, we willen wat regen zo.
16: Heel goed.
13: Ja, oké. Ga ik eerst nog even vertellen waar de files staan. Die staan onder meer in en rond Zwolle. Want daar is het druk op de A28 tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat het verkeer vast over 5 kilometer. 10 minuten de vertraging. En ook op de A50 en 50 heeft men daar last van. Vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek ook 5 kilometer en 9 minuten. En de N340 Zwolle richting Ommen tussen de industriegebied Hessepoort en Oud-Leusen. Daar staat ook 5 kilometer file en 6 minuten de vertraging. Neem ook de A35 nog eventjes mee. Enschede richting Almelo tussen Enschede West en Delden. 5 kilometer, 5 minuten. En rij je door, dan kom je bij Wierde in een file te staan van 4 kilometer en 7 minuten. Maar ook van de andere kant af, vanaf Nijverdal heb je daar last van. Dat is ook 4 kilometer, maar dan weer 11 minuten vertraging. De files zijn weer terug van weg geweest naar de bouwvakvakantie. De scholen die weer zijn begonnen. En het regenseizoen lijkt ook begonnen, Grita Spannenburg.
16: Ja, Jan-Willem. Ja, het weer is in de wisselvallige modus geschoten. Gelijk met het terugkeren van de mensen op de werkvloer en in de schoolbankjes. Klopt.
13: Ja, zo is het. Want ja. Maar het zet nog geen zoden aan de dijk, om maar eens een spreekwoord te worden.
16: Nee, maar het is een mooie begin eigenlijk om de grond al een beetje klaar te maken voor nog wat meer neerslag. En het was eigenlijk ook wel fris, kil niet echt, want de luchtvochtigheid is hoog. Dus nog een beetje dampig wel. Maar zoals officiële stations van de KNMI, Heino en Twente, hebben vandaag tot nu toe de 20 graden nog niet gehaald. Dat is dan voor het eerst sinds 15 juni,
13: zo,
16: dat we niet een middagtemperatuur hebben van minimaal 20 graden. Dus dat is al bijzonder eigenlijk.
13: Dat is zeker bijzonder. Ja. En houden we dat een beetje vast?
16: Ja, we zullen steeds rond die 20, 21 graden zo'n beetje blijven schommelen de hele week. En het wordt toch wel een behoorlijke af- en aankoming komen van diverse neerslaggebieden. Er valt nu nog lokaal een buitje het komende 1 à 2 uur. Nu bijvoorbeeld boven Salland een lokaal buitje. Het aantal opklaringen valt nog tegen. Dat strakjes breekt de lucht denk ik wel een beetje open. En dan is het in de tweede avondhelft en de eerste nachthelft droog. Daarna gaat het regenen en dan beginnen we een beetje morgen zoals we vandaag begonnen. Dus bewolkt, periode met regen. Alleen het lijkt wat meer te slepen. Dus het is wat langer regenachtig morgen. Er vallen ook wat meer buien achter de neerslag aan. Ja, dat drukt natuurlijk de temperatuur ook een beetje. En dan zie je dat het morgen ook tamelijk bewolkt is. De dagen daarna, dus woensdag, donderdag, vrijdag, dan zien we weer wat vaker de zon. Maar dan is het tamelijk onstabiel, veel stapelwolken. Ook een aantal buien, soms slepende neerslaggebieden. Ja, daar zit ook onweer bij. En met een beetje geluk dus, zeggen we tegenwoordig, hebben we aanstaande vrijdag 30 tot 50 millimeter te pakken gehad. Ja.
13: Maar dat is voor hier leuk, maar stroomopwaarts is dat nog belangrijker, toch?
16: Ja, stroomopwaarts gaat er ook van alles vallen. Ook in de Alpen. Het gaat wel weer van dikhout zaag met planken. Want ook daar is in een groot deel van de Alpen is het lang tijd droog geweest. En dan zie je ook dat er heel makkelijk modderlawines en dergelijke kunnen ontstaan. Natuurlijk als er een hele stevige bui valt.
13: Nou, voorzichtigheid dus geboden ook op de campings daar en zo. Ik heb één keer van dichtbij gezien dat dat mis
16: serieus
13: was. Ja, dat was, dat was echt een drama.
16: Ja, maar goed, dat geloof ik.
13: Ja, maar we hebben die regen wel nodig. Dus
16: daarom,
13: we gaan even een regendansje doen. Dankjewel.
16: Tot straks.

0: Twente.
1: FC Twente in de play-offs van de Conference League. Komende donderdag de eerste van twee wedstrijden tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De wedstrijd in de grondvesten voor een plek in de groepsfase is live te volgen op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd integraal vanaf 8 uur.
2: Saruki, kappen draaien, Saruki.
1: FC Twente Karabach, komende donderdagavond live op Radio Oost.

0: Dang, dang, dikkie, dikkie, dang, hoor je bij...
1: De dag van Oost.
0: En we gaan het hebben over boeren en wat die nou weer kunnen doen aan brand.
2: Nou, die kunnen een belangrijke rol gaan spelen. En dan vooral in het bestrijden en beheersen van branden in de natuur. En daarom slaan de brandweer en LTO Nederland de handen ineen.
0: En daar gaan we nu zo over praten. Want het is de afgelopen jaren steeds vaker dat voor langere perioden droogte en warmte is. En daardoor neemt die kans op natuurbranden toe. En dus ook de druk op de brandweer. En wie dat plan goed kan uitleggen is Gabi de Ruiter, werkzaam binnen LTO Noord. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, want hoe zit dat met die samenwerking?
3: Nou, ik heb afgelopen zomer gesproken met Jelmer Dam. Hij is de expert op landelijk niveau bij de brandweer. En hij geeft ook aan, hij stuurt zeg maar de brandweermensen ook aan bij grote bosbranden. En hij zegt, ja, in het voorjaar waren er bijvoorbeeld 4 grote branden tegelijkertijd in de natuur. Ja, en dan wordt het een uitdaging voor de brandweer om dat rond te krijgen qua personeel. En dan zou de agrarische sector mogelijk hulp kunnen bieden bij het bestrijden van deze bosbranden.
0: Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat dat niet is wat je zomaar eventjes doet. Want ook al wil je nog zo goed behulpzaam bij zijn, als je dan met een trekker met een giertank vol water die kant op rijdt, kun je ook zomaar ingesloten worden. Dus het is ook niet helemaal zonder risico.
3: Zo is dat. Nee, dus dat willen we ook niet. Dus dat gaan we heel zorgvuldig aanpakken. En op lokaal niveau de gesprekken aan met de lokale LTO-afdelingen en de lokale brandweer. Om daar goede afspraken, protocollen en dergelijke vast te gaan leggen. We moeten natuurlijk ook vrijwillige boeren hebben die daaraan mee willen werken. Dus dat gaan we de komende maanden onderzoeken. En ik hoop voor elkaar boksen.
2: Ja, want op sommige plekken hebben jullie die boeren al wel gevonden die vrijwillig meehelpen. Bijvoorbeeld deze melkveehouder op het landgoed in Vilsteren.
4: Wij ondersteunen de gewone brandweer tijdens een bosbrand. De brandweer bepaalt en die schaalt op en die nodigt dan de boeren uit met tanken om te helpen blussen. En dat gaat niet om de haard zelf, maar om een waterring aan te leggen om de brandhaard. Ik ben gek met dit gebied. Ik zal jammer vinden dat er een heel gebied afbrandt. Nou, als wij daarbij kunnen helpen, ik vind dat een goede zaak.
0: Ja, bereidwillige boeren dus om hier ook een steentje aan bij te dragen. Hoe gaat dat er nou precies uitzien dan?
3: Nou ja, het gaat natuurlijk om het helpen bij de bestrijding van de brand. Maar we kunnen natuurlijk ook aan de voorkant al zorgen voor bewustwording bij de boeren. Zeker voor de boeren die hun erf dichtbij een natuurgebied hebben. Dus dat zij van tevoren al nadenken van, hey, heb ik een stopstrook om mijn erf heen? Dus vegetatie wat niet hoog ontvlambaar is of misschien een stukje aarde. Dat als de brand hun kant op gaat, dat het daar stopt en niet de stallen platlegt door vuur met alle gevolgen van dien. En natuurlijk, de brandweer is daar natuurlijk in de lead bij de bestrijding. Dus we hebben ook gelezen bij de vrijwillige bosbrandweer in Omma. Dat de brandweer zorgt voor de aansturing en dat zij veilig ook kunnen ondersteunen met hun giertanken met water.
2: Ja, nou kan ik me ook goed voorstellen dat veel boeren, zoals we net ook hoorden in het fragmentje, gek zijn op hun gebied en ook precies weten waar de kruip- en sluipdoorpaadjes zitten bijvoorbeeld. Ja. Dat het misschien wel fijn is dat ze ook daarover mee kunnen denken, van waar moeten we dan zijn?
3: Ja, zeker. Ja, dus ik zie het ook voor me dat we, hoe je het ook wil noemen, zeg maar werkgroepen organiseren met de veiligheidsregio, met de lokale boeren, loonwerkers, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, om daar goed over na te denken en te bespreken van als het dan zover is, hoe gaan we dat aanpakken? En hoe organiseren we ook dat er zo snel mogelijk ondersteuning komt zonder dat mensen gevaar lopen?
0: Ja, nu loop ik misschien een beetje te ver vooruit, maar is dit niet ook een taak die je vanuit de overheid zou kunnen financieren? Want als er extra toezicht is en hulp bij dit soort momenten, kan dat misschien ook een deel zijn van het inkomen van de boeren die het toch al niet makkelijk hebben?
3: Ja, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Ik weet wel dat er op landelijk niveau gesprekken zijn met LVVN. over de samenwerking ook en de aanpak van natuurbranden. Maar dat ligt echt bij de brandweer zelf. Kijk, het gaat ook natuurlijk om de belangen van de boeren. Dat hun erven niet in de brand vliegen. Dus ik denk zeker dat, al krijgen ze er helemaal niks voor, dat ze daar zeker aan mee willen werken.
2: Nou, tijd om daar de komende tijd eens goed over na te gaan denken en met elkaar over in gesprek te gaan. We hebben alle hulp nodig bij die droge zomers en droge periodes die we vaker gaan meemaken. Gabi de Ruiter namens LTO Noord, dank voor de toelichting.
3: Graag gedaan.
5: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound.

0: Het is weer een stap verder. Hè? Boeren die helpen bij het brandblussen in de natuurgebieden. En vooral waakzaam zijn aan de voorkant. One Step Beyond hoorde je daarna van Madness.
1: De 6 voor 7.
0: Gekkigheid wat er allemaal weer binnenkomt aan, aan plaatjes voor die 6 voor 7.
2: Ja, we hebben het vandaag over terug de schoolbanken in. De zomervakantie, die zit erop. En dus waren de klassen vandaag gevuld.
0: Ja, another brick in the wall werd aangevraagd door Wim onder meer. Even kijken, wat hebben we nog meer voor nummers binnen? Hi Pippi Langkous.
2: Ja, kan.
0: Dat is ook, ja. Maar volgens mij ging die nou juist weer niet naar school.
2: Nee, eigenwijze meid.
0: Een probleem daar een beetje van. En Jeroen die reageerde ook. Die zegt, nou let even op, dit zit namelijk in de songtekst. Een maandagmorgen 5 over 8. Hij ziet het schoolplein en hij voelt zijn knieën knikken. De eerste schooldag en hij zegt zacht, ik wil naar huis. Mm. Maar moeder hoort niets van zijn snikken. Want hij is al 6, de baas over vriendjes. Het echte schoffie. Maar diep in zijn hartje schuilt er paniek en angst. Voor die grote sprong in het duister.
2: Nou, poëtisch. Mooi,
0: Peter Koelewijn is dat. Met de sprong in het duister. Als kandidaat voor een van de 6 voor 7. Zometeen even na 6:30. Bij de Dag van Oost op Radio Oost.

0: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdagavond op TV Oost.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry, bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
15: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: Het nieuws in Overijssel. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer het Twentekanaal weer open kan. Rijkswaterstaat zegt dat een heropening binnen 2 of 3 weken in elk geval niet waarschijnlijk is. En de politie in IJsselmuiden is op zoek naar 2 verdachten rond een grote brand bij een bedrijf. Die brand is inmiddels aardig onder controle. Veel collega-korpsen zijn wel uitgerukt om te komen helpen. Je leest er meer over in onze app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal. De dag van
5: Oost. Geen files op de wegen volgens de ANWB. Wat dat betreft beginnen we deze week goed. Zometeen vertellen we wat er allemaal te beleven is in onze provincie. En de 6 voor 7 over dat de scholen weer zijn begonnen.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Yeehaw! Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Radio Oost.

0: Dr. Alban bezong zijn leven.
1: Jan-Willem Cobus en Mieke Essendal. De dag van Oost.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, de avond van Oost. En de volgende dag van Oost gaan we bespreken natuurlijk. Want we gaan zo meteen vertellen wat er allemaal te beleven is in de provincie.
2: Ja, we gaan natuurlijk allemaal kijken en luisteren naar de Oosttribune. We nemen de voetbalzaken van het afgelopen weekend met je door. Maar we kijken ook vast vooruit naar morgen. Dan maken we ons onder andere op met de voorpret voor het Corso in Sint-Jansklooster.
0: En ook morgen is er weer een nieuwe schooldag. En dat is het onderwerp van de 5 voor 6 van vandaag. De muziek die daarbij kunt bedenken. Je kunt ze nog steeds doorgeven. Welke plaatjes kom jij dan op? Bijvoorbeeld Chef Van Oekel en Herman Brood met Nooit meer terug naar die rotschool. Okay. Is aangevraagd door Jeroen. Okay. Het schijnt te bestaan. Ik ga even kijken of we die kunnen vinden. En I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats.
2: Ja, kan zeker.
0: Het gaat
2: zeker
0: ook over een schoolshooting ook ergens al van heel vroeger.
2: Okay.
0: Ja, want de reden waarom die de boel deed, was omdat hij niet van maandag hield. Ja, het is een gekke wereld waarin we leven. Maar dat was dus in de vorige eeuw ook al zo. Met de Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. Heb jij nog een beter en leuker idee voor een plaatje daarbij? Geef ze door.

0: Taylor Swift en de Opalite. We gaan eens even kijken wat er vanavond allemaal te beleven is in onze provincie. Nou, als je onderweg wilt tussen Ommen en Hardenberg, houd dan rekening mee dat de weg vanavond dicht gaat. De N36 wordt voor 3 avonden en nachten afgesloten. De Rijkswaterstaat werkt aan een stuk tussen het knooppunt Witte Paal en de N48 bij Ommen. Wordt nieuw asfalt gelegd, nieuwe wegmarkering. En om 5 uur 's ochtends gaat de weg telkens weer open. Verkeer tussen Ommen en Hardenberg en richting Almelo moet omrijden. En dat kost je zo'n 10 tot 15 minuten extra.
1: We ploffen zo neer op de Oosttribune. Bert, Tijmen, Jan en Gert-Jan die nemen de voetbalzaken van afgelopen weekend even met je door. Onder meer met een paar korte stellingen.
2: Go Eagles had moeten winnen in de Kuip.
3: Eens.
4: Ik zie dat best. Nee, oneens.
2: Eens. Bekspollen gaat voor oktober geen wedstrijd winnen.
3: Eens.
4: Dat wordt moeilijk. Eens.
3: Ja, eens denk ik.
1: Ja, kort maar krachtig. Vanavond ieder uur op TV Oost.
0: En dan kijken we naar de dag van morgen. Ondanks de buitjes gaat het morgen toch weer over droogte. Waterschap en Rijkswaterstaat hebben een spoedoverleg over het waterpeil in het IJsselmeer. Dat is inmiddels onder een kritieke grens gezakt. En dat heeft nog geen ernstige gevolgen. Maar het water in het meer is wel hard nodig als buffer. Rijkswaterstaat komt morgen ook weer met een wekelijkse droogtemonitor. Dat is een update van de droogte en een verwachting voor de komende weken.
1: Dolf Jansen treedt morgen op in Kampen, in de kerk waar de dienst van het kerkasiel loopt. Het gezin Baba Jans uit Oezbekistan zit daar al meer dan 600 dagen binnen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen om hier als gezin te mogen blijven. Dolf Jansen wil met zijn optreden laten zien dat er naast de regels ook een menselijke kant zit aan de asielproblematiek.
0: En morgen vroeg maken we ons weer klaar voor de voorpret van het Corso in Sint-Jans Klooster. Op Radio Oost hoor je bij Marcel en Benjamin elke dag een gesprek in aanloop naar dat giga-evenement van komend weekend. Ben je al een keer naar een Corso geweest, Ieke?
1: Ik zou er zo graag heen willen.
0: Ja, moet je echt een keer doen. Het is echt fantastisch om te zien. Die enorme bouwwerken, een uitgebreid sfeerverslag van het Bloemencorso zie je zaterdag.

0: From you to everybody is natuurlijk weer de 6 voor 7.
1: Jazeker.
0: Over de scholen die weer begonnen zijn.
1: Ja, de zomervakantie is nu echt aan zijn einde gekomen. En daarom liedjes over scholen.
0: En zie je er tegenop en denk je van, oh, ik moet daar weer voor eeuwig naartoe. Ach. Back for good. Het valt wel mee, hoor. Ja. Die schooltijd is zo voorbij. Dat weten wij uit ervaring.

0: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Ja, een

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: De dag van Oost.
4: 18 in Mariënberg, 19 in Deventer en 20 op Kampereiland. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
5: Goedenavond. De gemeente Twente, Rand en Almelo gaan vluchtelingen onderling uitwisselen. Almelo neemt 60 mensen op die Twente, Rand eigenlijk had moeten opvangen. En andersom neemt Twente, Rand 60 mensen over van Almelo. En daardoor komen er voorlopig geen vluchtelingen naar Twente, Rand. Daar was eerder deze zomer nog een fel protest tegen. Volgens de spreidingswet mogen gemeenten onderling mensen en statushouders uitwisselen. De minister moet daar trouwens nog wel mee akkoord gaan. De voedselbank Enschede Haaksbergen heeft steeds meer klanten. Begin vorig jaar maakten nog zo'n 290 huishoudens er gebruik van. En inmiddels zijn dat er bijna 400. Om iedere week iedereen genoeg en gezond eten te kunnen geven, is extra voedsel nodig. Daarom houdt de voedselbank binnenkort een grote inzamelactie bij supermarkten. De N36 tussen Ommen en Hardenberg gaat vanaf vanavond dicht voor 3 avonden en 3 nachten. Rijkswaterstaat werkt aan het stuk tussen knooppunt Wittepaal en de N48 bij Ommen. Er komt een nieuw laagje asfalt op en ook komt er nieuwe wegmarkering. Om 5:00 ochtends dan gaat die weg telkens weer open. En hij is een van de grote sterren op het EK atletiek van de afgelopen week. Jonas Pijvers uit Hellendoorn. Hij haalde maar liefst 3 bronzen medailles. Onder meer op de 400 meter estafette op de slotdag gisteravond. En dat was een prachtig resultaat, vond hij zelf.
6: Toen ik het toernooi binnenkwam waren er heel veel mogelijkheden met hoe je naar buiten kon komen. Ik denk dat ik niet heel veel mooier had kunnen afsluiten.
5: Ja, Pijvers zat er qua voorbereiding goed in. Maar ja, dan moet je het nog wel even laten zien.
6: Ja, ik wist hoe sterk ik de hele week was in op de laatste 100 meter. Dus ik heb er altijd wel het geloof in gehad dat het nog ging lukken. Alleen werd het wel steeds iets spannender. En op de lijn zelf dacht ik van, ik kan het hier niet laten liggen op mijn prestatie. Dus alles uitgehaald wat erin zat.
5: En zo is het maar net. Je kunt het nog eens nabeleven op oost.nl of in onze app.
4: Geen files op de wegen, wel weer. En Grita, de regendansjes hebben geholpen.
7: Ja, we hebben volgens mij in grote getalen hebben die dansen uitgevoerd. Zodat de atmosfeer nu toch op een ander standje terecht is gekomen. Het leek nog lange tijd van, ja, gaat die wel uit die hoge drukstand? De atmosfeer is uit de hoge drukstand gekomen. En voorlopig zijn het vooral lage drukgebieden die passeren. Nou, vanavond is het op een buitje na droog. In de late nacht gaat het regenen. En dat regengebied is morgenochtend nog aanwezig. Een beetje verbrokkeld, dus bewolkt. Van tijd tot tijd regen. En morgenmiddag daarachteraan dan ook nog een paar buien. 10 tot 15 millimeter. Kan er vallen. Met 20, 21 graden. Nou, dat zijn ook de temperaturen voor woensdag, donderdag en vrijdag. Bij tijden regent het flink. Er zijn ook echt droge perioden. De zon komt erbij. Maar de buien kunnen later in de week wel pittiger uitpakken met onweer en slagregens.
4: Oké, regenjas en parapluutje bij de hand houden. Maar we hebben het zo nodig, dus ja, het is welkom. Daarom. Dankjewel, Grita.
7: Groetjes.
8: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
4: De 6 voor 7 gaan weer over de scholen die begonnen zijn vandaag.
5: Ach, wat heerlijk om daarop terug te blikken. Onder andere met Agda in de Munnik en dat ene schoolplein.
4: En je moet een keer iets leren, de Corgis zingen erover.
5: Supertramp komt eraan met kort en bondig, school.
4: En het schoolplein bezongen door Paul Simon.
5: Een sprong in het duister, zo voelt het wel een klein beetje. Samen met Peter Koelewijn.
4: Maar nu is Steve Forbert en de Schoolgirl.
8: De 6 voor 7 bij de Dag van Oost.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over het beginnen van de basisscholen. En daarom horen we al Steve Forbert en The Schoolgirl.
2: En Acta en de Munich kwam voorbij samen met het schoolplein.
1: En ook hoorde je al Everybody's Gotta Learn Sometime van The Corgis.
2: Paul Simon, die zit nog in het vat voor zometeen.
1: Ja, en een maandagmorgen 8:05. Hij ziet het schoolplein en hij voelt zijn knieën knikken. De eerste schooldag en hij zegt zacht, ik wil naar huis. Maar moeder hoort niets van zijn snikken. Dat is de tekst die voorkomt in Peter Koelewijns Sprong in het Duister.
2: Prachtig. Maar we trappen nu nog even af met Supertramp en School.
0: De 6 voor 7 bij de Dag van Oost.

0: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meerzingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Radio Oost, thuis in Overijssel. 7 uur.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
16: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
15: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
17: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: FC Twente in de play-offs van de Conference League. Komende donderdag de eerste van twee wedstrijden tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De wedstrijd in de grondvesten voor een plek in de groepsfase is live te volgen op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd integraal vanaf 8 uur.
1: Saruki, kappen draaien, Saruki!
0: FC Twente Karabach, komende donderdagavond live op Radio Oost.

0: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdagavond op TV Oost.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
4: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Tuuscom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
8: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
7: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: FC Twente in de play-offs van de Conference League. Komende donderdag de eerste van twee wedstrijden tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De wedstrijd in de grondvesten voor een plek in de groepsfase is live te volgen op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd integraal vanaf 8 uur.
1: Tseruki, kappen draaien, Tseruki!
0: FC Twente Karabach, komende donderdagavond live op Radio Oost.

0: Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Tuuscom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
6: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
5: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.

0: FC Twente in de play-offs van de Conference League. Komende donderdag de eerste van twee wedstrijden tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De wedstrijd in de grondvesten voor een plek in de groepsfase is live te volgen op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd integraal vanaf 8 uur.
1: Saruki, kappen draaien, Saruki.
0: FC Twente Karabach, komende donderdagavond live op Radio Oost.

0: avond bij Oost.
1: Radio Oost.
2: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdagavond op TV Oost.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meerzingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
7: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt, of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
6: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de play-offs van de Conference League. Komende donderdag de eerste van twee wedstrijden tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De wedstrijd in de grondvesten voor een plek in de groepsfase is live te volgen op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd integraal vanaf 8 uur.
1: Saruki, kappen draaien, Saruki.
0: FC Twente Karabach, komende donderdagavond live op Radio Oost.

De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Jaar 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremier Jesselgus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. En nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van de file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In Rusland is een politicus van oppositiepartij Jabloko veroordeeld tot strafkolonie. Lev Schlossberg moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Op Telegram deelde hij een bericht dat erop neerkwam dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. In Rusland zitten veel oppositiepolitici in de gevangenis. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat waardoor de neus van de auto en één voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. En vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en dan wordt het rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: De scholen beginnen weer. Dit jaar gaat het onderwijs meer aandacht besteden aan rekenvaardigheid. Want het gaat slecht met de Nederlandse rekenvaardigheid. Ik hoorde op de radio dat 1 op de 4 Nederlanders niet meer voldoende kan rekenen. 1 op de 4, dat is heel erg. Maar dan hou je nog altijd 96% over die het wel kunnen. Goedenavond, welkom bij Het Oog, waarin het vanavond zal gaan over sancties tegen Rusland. Er komt weer een nieuw streng pakket aan. Helpen die sancties nou? En hoe worden ze ontdoken? Helene Over de Linde is advocaat gespecialiseerd in het recht van de sancties. Het wijnjaar 2026 met die absurd hete zomer. In Frankrijk zijn ze al begonnen met oogsten. Dat is extreem vroeg. En in Nederland zou het zomaar eens een uitstekend wijnjaar kunnen worden. Of juichen we nou te vroeg? Een Nederlandse wijnboer en een wijnjournalist over dit onderwerp. De VS zeggen een grote militaire oefening met Zuid-Korea af. Dat is ongebruikelijk, maar wat betekent dat? Heeft Zuid-Korea nog wel een goede bondgenoot aan Amerika? Daarover Korea-deskundige Remco Breuker en atleet Lee Marvin Bonavacia. Gisteren won hij zijn laatste medaille, een soort afscheid. Hij gaat met pensioen. Hij won in Birmingham en zometeen komt hij aan op Schiphol, pakt een taxi en is hopelijk op tijd hier in de studio. Laten we beginnen met het nieuwsoverzicht van
1: maandag 17 augustus.
2: De strijd tegen het vuur in het natuurpark De Hoge Venen in België blijft hevig.
3: We hebben de rookontwikkeling die ons zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt.
2: En
3: het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op.
2: Wel is er na 4 dagen goed nieuws. Er valt regen.
4: Dat zorgt ervoor dat die brand makkelijker te controleren wordt. Daarnaast hebben we minder wind. Dus dat is inderdaad heel positief.
2: Andere brandweerlieden zeggen dat de regenbuisjes nog niet zoveel zoden aan de dijk zetten.
5: Because it's only a few millimeters and the fire line is so much hot that the drops evaporating above the fire.
2: Verder blijft het smeulen in de veengrond.
4: De verwachting is dat nog wel weken of maanden zal duren voordat dat uit is en onder controle is.
2: Natuurorganisaties vinden het verschrikkelijk dat een gebied zo groot als Haarlem is verwoest.
6: Het is tragisch. Het gaat honderden jaren aan veenopbouw verloren in een paar dagen tijd.
2: België krijgt al dagen steun van andere landen. Zo levert Nederland Chinook-helikopters. Dat wordt gewaardeerd, ook door de Belgische koning.
7: Ik ben vooral heel dankbaar voor de solidariteit, ook vanuit Nederland.
2: Op de eerste dag van de begrotingsgesprekken in Den Haag hebben partijen zoals Pro hun wensen uitgesproken.
8: We hebben aangegeven dat die bezuinigingen op sociale zekerheid echt van tafel moeten.
2: Ook andere partijen komen met hun stokpaardjes. Zo zegt de SGP, die woensdag aanschuift, dat ze problemen hebben met wetsvoorstellen over ethische zaken.
9: Er ligt een wet draagmoederschap, die zou behandeld kunnen gaan worden in de Kamer. Dat is voor ons wel een heel zwaar ding.
2: Volgens pro-leider Klaver zijn ze na vandaag nog weinig opgeschoten, want het waren
8: gesprekken waarin geen toenadering is gekomen van het kabinet, dus het verschil is levensgroot.
2: Over 2 weken moet de begroting klaar zijn.
8: Het wordt heel spannend of dat kan.
2: Vandaag waren er voor het eerst fysieke controles op de Merwedebrug bij Gorinchem.
10: De handhavingsactie is voornamelijk gericht op vrachtwagens met een buitenlands kenteken, omdat we die niet via de digitale camera's kunnen beboeten.
2: 34 boetes zijn uitgedeeld van €500 per stuk.
11: Do you have to pay it or your boss?
12: No, yo, ma.
11: You?
12: You.
11: Oh,
12: merde.
2: Zwaar verkeer mag sinds 18 juli niet meer over de brug op de A27... omdat de constructie verzwakt is. Veel buitenlandse chauffeurs zeggen dat ze de borden niet hebben gezien.
13: Meneer vraagt me nu of ze het niet voor 1 keer de eerste keer door de vingers willen zien. I don't think so.
14: No.
2: En de vakantie zit erop voor scholieren in de regio Noord. Vanmorgen moesten ze weer naar school.
15: Ik heb er zin in. Ik ben vroeg uit bed gekomen, dat was ook wel leuk.
2: Ook de docent had er zin in.
16: We konden niet wachten.
2: Wel moeten ze aan de bak, want in het onderwijs zijn er weer veranderingen.
16: Het grootste verschil is dat we nog meer toe willen werken naar samenhang. Dus niet meer een apart vakje voor begrijp lezen en een apart lesje over geschiedenis. Maar dat we lezen over geschiedenis, vervolgens verwerken over geschiedenis en daar dan ook de uitkunde aan koppelen.
2: Daar zitten de kinderen niet op te wachten.
17: Is saai.
12: Saai.
14: Ja.
17: Dan moet ik heel hard weer werken.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Niet zo heel veel zin in.
2: De krant van morgen is vast ingezien en samengevat door Christian Bonenbakker.
18: Trouw heeft een bijzondere voorpagina. Een foto van een zwart verbrande boom met een essay van Denker der Nederlanden David van Rijbroek. Dit is de zomer van de waarheid, staat erboven.
2: Het stuk gaat over de natuurbrand in de Hoge Venen. Volgens Van Rijbroek de laatste wildernis van de Benelux. 5 jaar geleden vielen daar vlakbij al 40 doden door een watersnood.
18: Klimaatverandering is niet langer een ver toekomstscenario, maar een dagelijkse realiteit. Wegkijken kan niet meer, schrijft Van Rijbroek. Hij pleit voor een veel krachtiger klimaatbeleid. Bosbranden zijn een veel reëler gevaar dan een Russische invasie.
2: De gezondheidsinspectie heeft verschillende kranten beboet omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor afslankmedicatie, schrijft het Financieel Dagblad. Ze schreven journalistieke artikelen waarin medische voordelen en bijwerkingen werden beschreven.
18: Ongekend en onbegrijpelijk, zegt de hoofdredacteur van de Volkskrant over de boetes. De enige manier om zulke boetes te voorkomen is niet meer te schrijven over de opkomst van afslankmedicijnen. Dat is gewoon censuur.
2: Met kindsterren loopt het vaak slecht af, concludeert de Telegraaf na het overlijden van actrice Hayden Panettiere. Ze werd al op jonge leeftijd wereldberoemd en kampte daarna met verslavingen en depressies.
18: Ze is niet de enige. Clueless actrice Brittany Murphy en zanger Aaron Carter overleden ook jong. Anderen, zoals Home Alone-acteur Macaulay Culkin, Britney Spears en Lindsay Lohan ontspoorden, maar kwamen er weer bovenop.
2: Een psycholoog legt uit dat kinderen die bovenmatig veel prikkels en aandacht krijgen gevoeliger worden voor verslavingen. En vaak worden de kinderen gewoon uitgebuit. Daar kom je maar moeilijk overheen.
18: Nu gemeenten strenger worden tegenover ouders die thuisonderwijs geven vanwege hun levensbeschouwing, overwegen veel van die gezinnen te emigreren. Volgens het Nederlands Dagblad is bijna niemand van plan zijn kind naar school te sturen.
2: Een van de ouders zegt: het is een enorme schok je dagen in de klas door te brengen als je gewend bent je eigen tempo en interesses te volgen. Maar een deskundige waarschuwt dat ook emigratie een behoorlijke schok kan zijn.
18: NRC ging op pad met een dijkbeheerder en een muskusrattenvanger in Overijssel op zoek naar bevergangen. Want ook al is de bever beschermd, zijn graafwerk kan leiden tot dijkdoorbraken.
2: Maar vind die gaten maar eens onder de waterlijn. Daarvoor moet je zelf het water in. De twee hebben speciale flexibele pijlstokken gemaakt om te meten hoe diep de holen zijn. En sommige bevers zijn voorzien van een zendertje, zodat ze makkelijk te volgen zijn.
18: De twee kunnen het gedrag van bevers steeds beter voorspellen en zijn zelfs van de knaagdieren gaan houden. Het is alleen jammer, zeggen ze, dat het nog niet lukt om goede afspraken met ze te maken.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de Ochtendkrant.

0: Daniel Lohuis, prachtig mooie dag. De Europese Unie wil in het najaar weer een forse uitbreiding van de sancties tegen Rusland invoeren. Dat wordt alweer het 22e sanctiepakket. En het moet de grootste worden sinds de Russische inval in Oekraïne. Wat staat er zoal in de lijst met sancties? Helene Overdelinde is advocaat en gespecialiseerd in sanctierecht. En dan vooral sancties tegen Rusland. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Wordt het dan voor u ook meteen een hele drukke tijd? Staat de telefoon dan ook roodgloeiend met mensen die iets ermee te maken krijgen?
1: Nou, die telefoon staat eigenlijk al roodgloeiend vanaf de dag voor de Russische invasie. Dus 23 februari 2022. Dus ik verwacht niet dat het nu meer of minder wordt. Maar er is continu heel veel vraag.
0: Wat zijn dat? Mensen die de sancties willen ontduiken of... Andere vragen?
1: Nee, die bellen meestal niet. Mensen die om advies vragen, hoe kan ik de sancties ontduiken? En dat is trouwens ook verboden, hè, voor advocaten en juristen... om te adviseren hoe je kunt omzeilen, zoals dat in de sanctieverordening heet. Dat mag dus niet. Dus
0: maar ze was wel een keer gevraagd.
1: Nou ja, het is meer dat degene die bellen, die denken... Wat, hoe moet ik verder met mijn business omdat het product opeens op de sanctielijst staat? Dus wat kan ik nog wel of niet? En verder, bijvoorbeeld ook als ze al de sancties hebben geschonden... en een advocaat nodig hebben om aan te tonen dat ze dat niet wisten... en niet konden weten, dan komen ze ook naar mij toe. Maar echt een vraag van, goh, help mij even omzeilen... nee, dat heb ik meestal niet aan de orde.
0: Nou, is natuurlijk wel interessant, want die sancties raken Rusland... maar ze raken ook altijd partijen in Europa zelf.
1: Ja. Ja, inderdaad, want we hebben sanctiepakketten die tegen personen en bedrijven gericht zijn. Dus dat is altijd tegen Rusland. Maar we hebben ook een heel groot pakket, dat heet dan de sectorale sancties. En dat zijn import- en exportverboden. Dus ja, we hebben altijd te maken met EU-exporteurs en importeurs... die enorm geraakt worden door die sancties.
0: Helpt het nou?
1: Ja, dat is een vraag die steeds terugkomt. En waar heel veel analisten
0: vraag,
1: ook
0: toch?
1: Zich mee bezighouden. En meestal degene die er niets vanaf weten... die zeggen altijd sancties hebben geen effect. Omdat Poetin zit er nog steeds. Maar het is heel moeilijk om het exacte effect te testen of te meten. Ja, dat hangt van heel veel zaken af. Omdat wij hebben geen inzage in hoe de economie in Rusland daadwerkelijk nu op dit moment ervoor staat. Want het is in Rusland ook verboden om te zeggen dat de sancties

0: ja, Rusland is nog zeg maar een soort romp en alle ledematen zijn er al van af. En die proberen ze er dan improvisorisch nog weer aan te plakken door te gaan omzeilen. Maar dat is allemaal niet legaal en niet volgens de regels. Dus dat is een ja, hele zwakke verbinding die ook weer kan breken en losgaan. Dus mijn idee is dat we hebben ondertussen met die 21 pakketten zoveel sancties afgekondigd dat het voor Rusland niet meer mogelijk is om normaal zeg maar de economie draaiende te houden. En ze hangen nu dus nog volledig af van de omzeiling. Maar als dat ook stopgezet wordt, dan ligt het land wel denk ik echt plat. Dus,
1: is dat makkelijk te stoppen, die omzeiling?
0: Dat is heel ingewikkeld, want anders zou dat al gebeurd zijn. Want vanaf dag 1 wordt er ook gezegd, ja, bedrijven moeten zich aan de regels houden, want ze moeten natuurlijk niet doorgaan vanwege het feit dat ze zelf denken, hier kan ik lekker aan verdienen met die omzeiling van de sancties, want het is lucratief. Dus we hebben altijd de boodschap uitgedragen van ondernemer, neem je verantwoordelijkheid en stop ook als het niet meer mag. Maar het is gebleken dat toch een heleboel denken aan, ja, aan hun eigen portemonnee, aan de business, dus die gaan door. En het is heel moeilijk om die omzeiling 100% te stoppen, maar er zijn wel heel veel maatregelen genomen. Dus de douane is heel goed op de hoogte tegenwoordig. Eigenlijk al vanaf het begin van wat wel en niet mag. En de banken doen ook erg goed hun werk. Dus dat is een hele belangrijke ja, poortwachter die dus continu bedrijven erop aanspreekt van, goh, we zien bijvoorbeeld eerst dat je altijd betalingen vanuit Rusland kreeg en nou krijg je betalingen vanuit Kazachstan of China of Kyrgyzstan. Dat zijn dan landen die er bekend om staan dat ze helpen omzeilen. Dus dan zegt die bank, hey, leg eens even uit dat jij tot 2022 zaken deed met Rusland en nu opeens heb je allemaal nieuwe markten gevonden.
1: Want stel jij exporteert Nederlandse wijn, dit zeg ik vanwege een van de volgende onderwerpen. Ja. En je krijgt ineens heel veel pallets besteld in Turkmenistan. Dan moet je niet zomaar denken dat Turkmenen ineens Nederlandse wijn drinken. Dan kan dat ook naar Rusland gaan.
0: Ja. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld inderdaad. Dus de ondernemer moet elke keer denken van, hey, is dit logisch? Dus de Rus is dan gestopt met importeren. En opeens is er een Turkmeen waar je nooit mee te maken hebt gehad die bij jou komt. En vaak ook nog in één keer meteen hele grote bestellingen plaatst. Dat je ook wel denkt, goh, hoe kan dit? Want vaak zijn het bedrijfjes die net zijn opgericht en daar zitten dan Russen achter die Turkmenen helpen. Dus dan is dat meteen een alarmbel van, ja, hoe kan dat nou dat ik opeens heel veel business krijg uit Turkmenistan? Dus dan moet je als ondernemer niet stilzitten, maar je moet goed checken en nadenken en controleren. En daar gaan dus sommige ondernemers ook onderuit dat ze zeggen, ja, ik ben toch geen politieagent, ik ben geen officier van justitie, ik ben gewoon zaken aan het doen. Maar ze moeten dus checken, wie is de end user? En dat is gewoon iets wat je heel goed moet nagaan van, blijft het in Turkmenistan? Gaat het niet toch naar Rusland? En je moet het ook contractueel vastleggen dat de Turkmenen
1: daar heb je dus een verantwoordelijkheid.
0: Ja,
1: nou zijn er heel verantwoordelijkheid. Er zijn veel van die sanctiepakketten geweest. Ik was toch verbaasd dat we nog steeds gas kopen in Rusland. En best veel ook. Wat zijn nou de dingen, want je zou zeggen, op een gegeven moment heb je toch alle sancties gehad. Wat staat er dan in dit nieuwe pakket dat in de oude pakketten nog niet stond?
0: Nou, we hebben inderdaad de sancties hebben opgebouwd. Dus steeds kwam er wat bij. Maar er zijn zaken zoals gas, daar konden we eigenlijk niet zonder. Dus daarom zijn we gas blijven importeren. Terwijl er vanaf het begin discussie is geweest. Omdat dat een hele grote bron van inkomsten is voor de Russen. Dus we wilden gas sanctioneren, maar het kon niet. We hadden het nog te veel zelf nodig. Dus dat is eigenlijk nu het feit dat de producten die nog niet gesanctioneerd zijn, dat schijnt ook atoomenergie te zijn, hebben we ook nog nodig. En nog een paar grote zaken. Die zijn dus alleen maar niet gesanctioneerd, omdat we nog niet zonder kunnen. Maar het meeste is wel gesanctioneerd, zeg maar 90% van de goederen. En een hele grote sanctie is de Russische olie, het olieembargo en prijsplafond. Dus dat is al allemaal gebeurd. En ik kan een hele waslijst noemen van grote maatregelen. Maar wat we nu nog kunnen is inderdaad gas en nog een aantal grote Russische bedrijven. Maar verder, wat er dus ook in het 22e pakket waarschijnlijk gaat komen, heel veel bedrijven en personen. En we hebben er al ongeveer 3000 op de lijst staan. Maar het is natuurlijk iets wat continu wijzigt. Want ja, een Rus die op de sanctielijst staat, die gaat niet zeggen, nou, nu ga ik maar even niks meer doen of ik laat mijn imperium instorten. Nee, die zorgt ervoor dat een familielid of een vriend dat overneemt. Dus als wij daarachter komen als EU, dan gaan we die persoon sanctioneren.
1: En dat gaat dan om mensen die getrouwen van Poetin zijn?
0: Ja, dat zijn altijd getrouwen van Poetin.
1: Dat zijn er nogal wat.
0: Dat zijn er heel veel. En ja,

0: Dat zijn dus niet alleen de ondernemers, maar bijvoorbeeld ook de militairen en de personen die in de gebieden die ze bezetten, de Krim en Oost-Oekraïne, daar de macht in handen hebben gekregen. En dat zijn ook parlementsleden, dat zijn ook personen die helpen, want het schijnt ook nog heel veel te gebeuren met kinderontvoering uit Oekraïne naar Rusland, om ze daar herop te voeden en hele brave Russische pro-Poetin personen van te maken. Dus ja, die lijst met personen die is gewoon oneindig groot en divers, dus daar kan nog heel veel bij komen. En afgezien daarvan ook heel veel omzeilers, want dat zijn ook steeds weer andere bedrijven en dat kan ook nog heel lang doorgaan.
1: Er was sprake van een lobby van Griekse reders die vrij succesvol was, want die wisten nog een paar dingen weer van de sanctielijst te krijgen. Wordt er nou heel druk gelobbyd aan de vooravond van zo'n sanctiepakket?
0: Ja, volgens mij wordt er heel druk gelobbyd, want ik heb al eerder gehoord dat producten er dan maar niet meteen op kwamen, maar later pas. Dat heb ik dan gehoord van de Belgen met diamanten. Dat vonden ze heel erg als de export van Russische diamanten gesanctioneerd zou worden. Dus dan lukt het meestal wel om enig uitstel te krijgen, maar is geen afstel. Dus dan bij een volgende ronde is het weer aan de orde. En soms krijgen de lobbyisten het voor elkaar dat er een zogeheten sunset clausule komt. Dus dat het aangekondigd wordt dat het vanaf over een half jaar niet meer mag. Maar dan kunnen ondernemers nog anticiperen en afbouwen. Nou, en af en toe wordt er ook een kleine uitzondering gegeven. Dus Orbán was daar heel goed in. Bijvoorbeeld dat er is een Russisch embargo op olie, maar dan via de Druzhba-pijpleiding kon hij dan toch nog olie krijgen. Dus er wordt heel veel gelobbyd en onderhandeld, dat zeker.
1: Een interessant vakgebied. Nou, spannend. Dank, Helene Overdelinde, advocaat gespecialiseerd in sancties tegen Rusland. Dank je wel.

0: Different Drum, en dat was Stony Ponies. Gortdroog was deze zomer een ramp. We hoorden veel geklaag van akkerbouwers, in de aardappelen bijvoorbeeld. Maar niet van de Nederlandse wijnboeren. Sterker nog, daar zou die extreme droogte misschien wel eens een prachtige oogst kunnen opleveren. Wordt 2026 een fantastisch wijnjaar voor de Nederlandse wijn? Het is een vraag. Het is nog even spannend. We gaan straks vragen aan een wijnboer. Hier is ook Lars Daniels, hoofdredacteur van Perswijn. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja,
1: adjunct hoofdredacteur.
0: Adjunct.
1: Ik moet dat blijven zeggen.
0: Anders heb je straks ruzie op de redactie. Precies. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Sorry daarvoor. Wat doet droogte in de wijngaard?
1: Ja, over het algemeen is een klein beetje waterstress gewoon goed voor druivenkwaliteit. Zeker als het gaat om blauwe druiven voor serieuze rode wijn. He, dat geeft concentratie, schilrijpheid en daar kun je mooie rode wijn van maken. Voor witte wijn is het iets minder belangrijk. Omdat je ook wel genoeg water nodig hebt om een beetje volume te hebben, sappigheid en goede zuren. Dus over het algemeen is het altijd wel positief, zo leren we dat altijd in de boek.
0: Een warm zonnig jaar wordt al gauw een goed wijnjaar.
1: Ja, zeker. Ja, over het algemeen wel.
0: Nou hoorde ik dat ze in sommige streken in Frankrijk nu al aan het oogsten zijn, wat natuurlijk absurd vroeg is.
1: Ja, dus in Champagne bijvoorbeeld, daar moeten ze wel. Hè. Je hebt in Champagne voor klassieke mousserende wijn heb je niet. Je wil niet veel suiker hebben, want dan krijg je veel alcohol. En je moet genoeg zuren hebben om die wijnen zo lang te laten rijpen op een lie en op de fles, zoals dat daar gaat. En als je te lang wacht met al die warme nachten ook, dan raak je gewoon je zuren kwijt. Dus je moet wel. In de Bourgogne zijn ze ook al begonnen. Jij zei straks dat ze in de Jura al begonnen zijn. Dat was vroeger een wijngebied waar begin oktober werd geoogst voor witte druiven. Het zijn andere tijden.
0: Andere tijden. Roland van der Veeken van Wijngaard Maronesse in de Noordoostpolder. Goedenavond. Ik kijk even of Roland van der Veeken van de Wijngaard er al is in de Noordoostpolder. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja. Hoe staan de wijnranken erbij op dit moment en hoe hangen de vruchten erbij?
2: Ja, prima. We hebben gewoon een hele mooie zomer. We zijn vol van verwachting, zeg maar.
0: En is het dan een goed wijnjaar aan het worden? Was de droogte en de hitte gunstig?
2: Ja, uiteindelijk wel. We hebben toch nog wel een vochtige start gehad. Dus de druiven hadden op dat moment tijdens de groei voldoende vocht. En daarna hebben we natuurlijk deze prachtige zomer gehad. Wat dat er gaat, lijkt het wat er nu hangt, dat ziet er gewoon fantastisch uit.
0: Is het nu nog spannend? Want ja, je moet nog heel eventjes. En er komt nu regen aan. Is dat toch?
2: Ja, op zich is dat helemaal geen probleem nu. Eigenlijk de druiven die er nu hangen, dat ziet er gewoon fantastisch uit. Ze hebben voldoende zon gehad. En wat met name belangrijk is tijdens het afrijpen, dat we ook wel wat goede koele nachten hebben. Dus dat de nachten zeg maar niet al te wat kouder worden, dus niet al te warm blijven. En daardoor behoud je eigenlijk de bezuren die in de druiven zitten.
0: Dus dit wordt een goed wijnjaar bij jullie?
2: Ja, zoals het nu lijkt, zeker. Ja, absoluut.
0: Nooit te vroeg juichen, hè? Je moet het pas beoordelen als je het na een paar jaar in de fles hebt, Lars Daniels.
2: Ja, absoluut. Nee, dat is altijd, dat zal een wijnboer altijd zeggen. We hebben gewoon, totdat het uiteindelijk in de fles zit, dan pas weet je zeker van jongens, dit is echt een goede oogst geweest en we hebben er een mooie wijn van kunnen maken.
0: Lars Daniels, het hangt van veel dingen af, hè, of het uiteindelijk een mooi wijnjaar wordt.
1: Ja, denk het wel. Ik heb ook nog wat andere wijnboeren gesproken. Iemand in het zuiden van Limburg, Jules Nijst, De Kleine Schorre in Zeeland en Dirk Beker van Peters Wijndomein. Dus ik dacht ik ga even alle hoeken in als het ware. Iedereen zegt eigenlijk hetzelfde als Roland zegt. Het hangt er nu heel goed bij. De opbrengsten zijn iets minder groot. Maar de kwaliteit is heel goed. De gezondheidsstaat van de druiven is heel goed. Dus ja, de uitgangspositie nu naar het einde toe is heel goed. Maar voor een heleboel druiven moet je toch nog wel 3 weken, 4 weken en soms 6 weken wachten voor bepaalde blauwe druivenrassen. Dus er kan nog wel het een en ander gebeuren. Het slechtste zou zijn als het nu heel erg gaat regenen en echt zwoel warm wordt. Dat zou een probleem kunnen vormen. Maar Diederik Beker stuurde mij nog een appje en ik wou toch eventjes noemen. Hij heeft Solaris, een van de druiven die veel in Nederland staat aangeplant. Een nieuwe druif, een kruising die eigenlijk is gemaakt voor onze klimaten. Ja, die heeft nu al 100 graden Uxelen bij hem in de wijngaard. Dus dat betekent dat daar 13,5% potentiële alcohol uit kan komen. Maar hij smaakt nog helemaal nergens naar. Absoluut groenig. En hij noemde het wel een probleempje.
0: Het gaat eigenlijk te hard.
1: Het gaat te hard, ja. Dat denk ik wel.
0: Nou, is al lang voorspeld met klimaatverandering dat Nederland een goed wijnland zou kunnen worden.
1: Ja.
0: Nou, er is natuurlijk ook wel meer. Je hebt ook grond nodig. Wij hebben heel veel klei en zand. Dat is anders dan die berggronden van de Jura.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk ook cultureel terroir. De traditie van een dorpje dat al eeuwen niets anders doet.
1: Ja.
0: Hoe zie jij het voor je, Nederland als wijnland?
1: Nou, Nederland heeft zeker plekken waar het heel goed mogelijk is. Dat zijn eigenlijk al die plekken die ik nu al heb genoemd. Van oudsher zou je zeggen, hè, Zuid-Limburg natuurlijk, het Mergelland. Dat heeft ook een eigen BOB, dus een beschermde oorsprongsbenaming. Met die Limburgse mergel, dus dat krijtgesteente. En daarbovenop wat silex en lus en zo. Ja, dat zijn wel vrij klassieke wijnbouwbodems. En dan heb je natuurlijk ook nog het relief. Dus daar is het uitgangspunt van nature misschien heel erg goed. Dus ook voor klassieke rassen. Maar je ziet dat de vroegrijpe rassen die het vroeger natuurlijk heel goed deden in Nederland, ja, die krijgen het nu moeilijk. En er zijn mensen die hebben Viognier aangeplant, Chenin Blanc. Ja, dat zijn dingen die staan in de Loire, in de noordelijke Rhône en zelfs in Zuid-Afrika.
0: Dus eigenlijk is allerlei kennis alweer achterhaald en moeten ze zich alweer aanpassen op de volgende fase.
1: Ja, en dat is natuurlijk het lastige van wijnbouw. Want je plant een wijngaard aan voor minimaal 20, 25 jaar. Dus je krijgt niet heel veel kansen.
0: Die stokken moeten ook oud worden voordat ze het echt goed doen.
1: Zeker, ja. Ja, dat zeker bij bepaalde druivenrassen, blauwe druivenrassen, die elegante, gestructureerde, wat meer complexe wijnen moeten geven, zoals Pinot Noir. Ja, daar zeggen ze toch altijd wel van, nou, 15 jaar is wel minimaal om echt goede wijn te gaan maken.
0: Wordt het ook al geëxporteerd, die Nederlandse wijn, of is het toch vooral voor eigen consumptie?
1: Ik denk dat het minimaal is. Ik denk dat er een aantal bedrijven is dat groot genoeg is en ook naam heeft dat ze wel eens wat in het buitenland verkopen. Maar het voorbeeld wat er net werd genoemd naar Tajikistan, dat is niet aan de orde.
0: Nee, maar ik vond het gewoon een leuk voorbeeld.
1: Zeker een leuk voorbeeld.
0: Dat was een theoretisch voorbeeld. Ik zou er wel stress van hebben. Je hebt dan die druiven hangen in ergens op je akkers. En dan moet je maar hopen dat dat allemaal goed gaat. En dan één keer per jaar kan je product maken. Ik bedoel, als je een lasagne maakt en hij brandt aan, maak je gewoon een nieuwe.
1: Ja.
0: En met wijn moet je weer een jaar wachten.
1: Ja, nee, dat is absoluut de uitdaging. Maar over het algemeen gaat het wel goed met Nederlandse wijn, denk ik. Het neemt nog steeds toe in hectare. Het gaat niet meer zo heel snel. Maar je ziet ook dat de verhouding klassieke rassen, nieuwe rassen, bijna 50-50 is nu. Ik ben in Limburg toch alweer een paar grote nieuwe bedrijven ook tegengekomen. En een bedrijf als de Apostelhoeve dat nu een nieuwe wijn op de markt zet voor €165 per fles. Ja, dat is gewoon een teken aan de wand. En dat is denk ik een positief iets voor de Nederlandse wijnbouw. Dat betekent dat het heel serieus wordt.
0: En dan moeten we die wijn uit 26 dan gaan bewaren of toch maar jong drinken?
1: Nou, als het echt zo'n goed jaar wordt, als we hopen dat het wordt, dan zou ik zeggen dat je de witte wijnen zeker 3-4 jaar makkelijk kunt bewaren. En de beste natuurlijk veel langer. Rode wijnen, ja, ook meestal wel vrij jong drinken, hoor. Nederland heeft niet echt druivenrassen die hele stevige wijnen geven met ontzettend veel tannine en veel zuren. Dus ik denk niet dat je daar te lang mee moet wachten. Maar de beste wijnen kunnen makkelijk 10 jaar hebben al. Dat hebben ze bewezen.
0: Nou, toch nog goed nieuws tussen al die droogte en klimaatverandering. Lars Daniels, adjunct hoofdredacteur van Perswijn.
1: Dank je.
0: En ook dank aan Roland van der Veeken van de Wijngaard Maronesse in de Noordoostpolder. Dank je hartelijk. Ja, elk jaar is een grote oefening tussen Amerikaanse en Zuid-Koreaanse troepen die samen repeteren. En het gaat dan over een eventueel conflict met Noord-Korea. Maar vandaag, de dag dat de oefening zou beginnen, heeft president Trump flink afgeschaald. En daarover ga ik praten met Korea-deskundige en historicus Remco Breuker van de Universiteit Leiden. Goedenavond, welkom.
3: Goedenavond, dank je.
0: Ja, het is een hele grote oefening, toch altijd?
3: Ja, het is een enorme oefening, ja. Ja.
0: Wat is het voor oefening?
3: Ja, er wordt van alles geoefend, maar het gaat voornamelijk om de coördinatie tussen twee verschillende legers die twee verschillende talen spreken, anders worden aangestuurd, maar één doel zouden hebben, namelijk het verdedigen van het Zuid-Koreaanse territorium of zelfs het aanvallen van het Noord-Koreaanse.
0: Waarom heeft Trump min of meer afgebeld?
3: Ja, met Trump weet je het nooit. Hij geeft zelf wel drie verschillende redenen aan, geloof ik, in zijn post op Truth Social. Eén, dat Zuid-Korea niet meedeed aan het aanvallen van Iran. Dat neemt hij ze kwalijk. Dan dat het te veel geld kost. Daar is best wat over te zeggen, maar Zuid-Korea betaalt ondertussen heel veel mee aan dit soort dingen. En de derde is dat het niet eerlijk is ten opzichte van Noord-Korea, omdat dat land zich de afgelopen jaren zo uitermate netjes heeft gedragen in de internationale arena, woorden van die strekking.
0: Dat laatste is opmerkelijk, hè? Hij heeft toch altijd een soort gedachte dat hij tot vrede met Kim Jong-un kan komen.
3: Ja, nee, het laatste is zeker opmerkelijk, zeker als je ziet wat Noord-Korea echt heeft gedaan. Dat is niet bepaald, Nou goed, daar kunnen we een hele andere uitzending aan wijden, denk ik. Maar hij denkt inderdaad dat hij een speciale band heeft met Kim Jong-un. Ja.
0: Kun je het vergelijken met wat er gebeurd is met de Europese landen? Dat die eigenlijk zich ineens zonder bondgenoot vinden omdat Amerika onbetrouwbaar is gebleken. Ja, is zoiets ook aan de hand met Zuid-Korea?
3: Ja, dat denk ik wel. Het heeft ook wel dezelfde soort impact. In die mate dat, misschien nog wel een flinkere impact. Zuid-Korea heeft jarenlang, decennia lang geleund op de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land om het land veilig te houden. Nou, dat hoeft ondertussen niet meer, want anders dan de Europese landen, waar Trump natuurlijk altijd over klaagde, we investeren te weinig in defensie, dat kan je niet van Zuid-Korea zeggen. Het Zuid-Koreaans leger wordt gezien als het vijfkrachtigste leger ter wereld. Dus dat is de eerste niet-kernwapenmogendheid die in dat rijtje staat, die top vijf. Dus Zuid-Korea kan zichzelf verdedigen.
0: Dus dat geklaag van Trump is onterecht ook?
3: Als het daarom gaat wel, maar daar klaagt hij niet over. Hij klaagt over Zuid-Korea's gebrek aan bereidwilligheid om mee te doen met zijn plannetjes. Zuid-Korea gaat zijn eigen gang. Dat is wel een feit, ja.
0: Maar je zei net ook, ze dragen flink bij aan zo'n oefening. Ze zijn eigenlijk een heel trouwe bondgenoot.
3: Ja. Ja, Zuid-Korea, en ik moet zeggen, ik heb wel bewondering hoor, voor deze president. Van tevoren had ik er weinig fiducie in dat het wat zou worden. Maar de man lijkt toch wel echt een goede staatsman te zijn. Hij probeert Amerika aan boord te houden. Dat terwijl hij progressief is. En de progressieven in Zuid-Korea eigenlijk de Amerikanen liever uit hun land zien verdwijnen. De militairen althans. Dat is misschien een grote stap in deze woelige wereld op dit moment. Dus hij probeert Amerika aan boord te houden. Zuid-Korea heeft ook beloofd 350 miljard te gaan investeren in de VS. Dat is nogal wat. Over gedurende 20 jaar weliswaar. Dat gaat Trump allemaal te langzaam. Dat lijkt ook een reden te zijn dat hij nu zo hard optreedt. Maar Zuid-Korea probeert, met andere woorden, Amerika toch echt wel aan boord te houden. Maar ik denk wel dat er een grens aan zit. Als die grens helemaal overschreden is, dan zal Zuid-Korea andere oplossingen moeten gaan vinden. Alleen, het alleen redden nu, omringd door Rusland, Noord-Korea en China. Ja, dat is op termijn het einde van een open samenleving in Zuid-Korea. Dus dat is geen optie.
0: Wat zou dan een optie zijn? Een soort NAVO zonder Amerika?
3: Ja, ik ben voor. Ja, dat lijkt me een hele goede optie.
0: En wie zou er dan in de NAVO zonder Amerika moeten?
3: Nou, iedereen, behalve Amerika dus. Plus bijvoorbeeld de IP4-landen wordt dat genoemd. Dus de Indo-Pacific 4. En dat zijn Nieuw-Zeeland, Australië, Japan en Zuid-Korea. En je ziet al dat Zuid-Korea en Japan toch landen met een lastig verleden, omdat Japan Zuid-Korea ooit gekoloniseerd heeft. Elkaar erg genaderd zijn. Ze hebben de beste relatie op dit moment die ze ooit in hun bestaan hebben gehad.
0: Maar is die dan hecht genoeg? Want als het toch een gevoelige relatie is om samen een hecht bondgenootschap aan te gaan?
3: Ja, dat is de vraag. En ik denk dat daar is nog echt wel werk te verrichten. De twee landen vertrouwen elkaar meer dan ze deden, maar ze delen bij mijn weten nog geen militaire inlichtingen bijvoorbeeld. Als het ene land wordt aangevallen, is het niet zo dat het andere land dat land te hulp zal schieten. En dat is toch wel het niveau waarop je dat bondgenootschap aan zou moeten gaan. Dus er is nog wel een weg. Maar ja, wellicht dat daar voor de EU ook nog een kans ligt om deze landen bij elkaar te brengen. En wij moeten natuurlijk ook op zoek naar partners die wat slagkracht hebben. hebben. Zuid-Korea heeft een hele grote defensieindustrie. Japan ook. Japan is geloof ik het 7e leger ter wereld. Al hebben ze geen leger officieel, maar alleen zelfverdedigingskrachten. Allemaal dingen die de EU ook nodig heeft. Dus het is een hele lastige tijd. En tegelijkertijd liggen de kansen ook wel voor het oprapen, lijkt me.
0: Maar het is ook een gevaarlijke tijd.
3: Ja.
0: China heeft ambities richting Taiwan. Noord-Korea heeft een nauwere banden met Rusland. Noord-Korea loert toch een klein beetje naar Zuid-Korea met een half oog. Rusland loert, met Oekraïne zijn ze al begonnen, maar toch ook een beetje op de Baltische landen. Dus iedereen heeft het druk aan alle kanten.
3: Het kan zomaar dramatisch fout gaan en nooit meer goed komen. Dat is wel, denk ik, het tijdsgevricht waar we ons nu bevinden.
0: Een wereldoorlog is denkbaar.
3: Een wereldoorlog is denkbaar. En de uitzending van 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse soldaten, en ze zijn er nog niet hoor, maar naar Rusland om tegen Oekraïne te vechten, brengt dat ook wel weer een stapje dichterbij. Dus je hebt absoluut gelijk en er kan heel veel fout gaan. Het kan ook nog allemaal goed gaan. Ik ben niet heel erg gewend om hier zo optimistisch te zijn over wat er in de wereld gebeurt. Het gaat ook niet goed, maar het kan nog goed gaan, denk ik wel.
0: Maar nog niet zo lang geleden was er een tijd waarin een garantie van Amerika waarde had.
3: Ja.
0: En afschrikkende werking had. Of het nou ging over Taiwan of Zuid-Korea of over de Baltische landen.
3: Ja.
0: Dat is eigenlijk de rode draad dat Amerika niet meer zo voorspelbaar is.
3: Ja, het is wat. Ik ben zelf ook altijd toch wel wat dat betreft conservatief geweest en een voorstander van de Atlantische band met Amerika. Ik vind het zelf ook moeilijk om dat te verhapstukken. Maar een garantie van Amerika betekent niet zoveel meer. Ten eerste kan je die garantie niet vertrouwen. En ten tweede, al wordt die garantie gestand gedaan, is het maar de vraag of Amerika genoeg kan doen om verschil te maken. Nee, dat is, we leven echt in een hele andere wereld. Ja.
0: Maar daarin kan ook van alles weer ontstaan. We moeten niet te pessimistisch worden.
3: Ik denk niet dat je kan voorloven om nu pessimistisch te zijn. Pessimisme is iets voor als het goed gaat. Dan kan je lekker pessimistisch zijn. Het gaat nu echt niet goed. En dan ben ik het eens met Winston Churchill. Die zag gewoon weinig ander nut, ook te midden van de Tweede Wereldoorlog, om optimistisch te zijn.
0: Pessimisme is een luxe product. Dank je wel, Remco Breuker, Korea-deskundige aan de Universiteit van Leiden. Dank je hartelijk.
3: Graag gedaan.

0: Richard Sayer was dat, IPA. Gisteravond wonnen de Nederlandse atleten 4x400 meter mannen brons. Dat is de 14e medaille van de Nederlandse ploeg. Het EK Atletiek in Birmingham. Het meest succesvolle ooit voor Nederland. En brons was meteen ook de laatste medaille in de carrière van Lee Marvin Bonaventure, die de opkomst van de Nederlandse atletiek van dichtbij heeft meegemaakt. Er een grote rol in heeft gespeeld. Lee Marvin, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, je zou bij ons in de studio komen, maar de koffers lieten op zich wachten op Schiphol. Nou ja, het kan de stemming niet meer bederven, hè, denk ik.
1: Nee, maar
0: Ja, maar wat, hoe gaat het nu? Want het was natuurlijk wel echt een prachtig moment gisteren.
1: Ja, oh ja, het was, ja, ik ben wel een beetje moe. Het was een, ja, gisteren was er veel emoties ook. Want ja, het is mijn laatste internationale toernooi. Dus ja, het was emoties van blijdschap. En ook emoties. Ik had heel veel emoties wanneer ik de terugblik op NOS aan zien. Dus vanaf mijn eerste internationale medaille naar de Olympische finale en zo. Dus het was echt, echt mooi.
0: Maar het is...
1: Dus dan eigenlijk besef je ook wat je hebt gedaan in je carrière. Want ik heb bijna mijn successen nooit gevierd. Gisteren was een van de eerste dagen.
0: Er was nooit tijd om te vieren, want je moest altijd verder.
1: Ja, ik moest altijd verder. En net als bijvoorbeeld in Rome met de bronzen medaille op de 400 en de brons op de mix. Ik heb die twee medailles helemaal niet eens gevierd. Gewoon vergeten, want daar komt een Olympische Spelen. En ik denk gisteren was er wel een medaille die ik echt gewoon had gevierd. Ook al dat ik die finale niet heb gelopen.
0: Kun je mij de avond beschrijven van gisteren? Wat je allemaal hebt meegemaakt?
1: Ja, ik heb gisteren, dus voordat we naar de baan gingen, hebben we een meeting gedaan. We hebben met elkaar gesproken. We zeiden we gaan voor de medaille. En we wouden dat iedereen op dezelfde lijn was. En ik denk, daar kan je mooie dingen doen. Dus we wisten ook dat we niet de sterkste team was. Maar als je het echt wil, dan kan iedereen overperformen. En ja, daarna ging ik naar de baan, de warm-up doen en zo. Ja, ik heb mijn warm-up ook gedaan, net als ik ga eigenlijk ook in de wedstrijd. Want je weet nooit wat kan gebeuren. Want als iemand geblesseerd raakt, dan ben ik erin. En ik was helemaal voor de team.
0: Dus er was een kleine mogelijkheid dat je ook nog zou rennen gisteren.
1: Ja, het had gekund als er iets zou gebeuren. Maar ook ik gun ook de jongens die de finale hebben gelopen. Ook, ja, ik gun hun. Want we hebben het als team gedaan. En het was ook een strategie. Dus we hebben dus ik en Daan liepen eerst. En dan hebben we fresh legs in de finale. Dus dat zo. Dus daarom waren we ook een beetje zo sterk. En je ziet dat ook Keenan de verschil heeft gemaakt. Keenan, dus iedereen heeft goed gedaan. Maar je ziet wel dat Keenan een strakke 44 seconden had gelopen. En ja, en hij heeft de hele toernooi niet gelopen. Dus hij was ook een hele key factor.
0: We gaan even luisteren, want ik heb een fragmentje van gisteren. En dan wordt het team geïnterviewd. En ze zeggen dan ook wel waarom dit ook echt jouw medaille is en waarom ze dat zo belangrijk vinden. En dat zeiden ze bij collega Jeroen Stekelenburg.
2: Okay. We gaan weg met de medaille. Lee Marvin ook is het laatste jaar. We zijn hele goede vrienden. En ik gun hem echt dit van harte. Dus we hebben dit met z'n allen gedaan. En ja, mooier kan het niet.
3: Before we went into the car room, we just like had a small team gathering, and I didn't say it, but I almost had like a tear going down my eye because Lee's been one of my big brothers and my best friends. We walked in there, we're in the car room, we're like, let's win this medal for Lee. So it's just special to do this, really special.
0: Want jij stond er praktisch naast toen ze dit allemaal zeiden. Je krijgt enorm veel lof, je wordt enorm geprezen. Ja. Wordt echt gezegd dat dit zonder jou nooit was gebeurd, zonder jouw coaching, jouw inspiratie, jouw voorbeeld. Wat deed dat met jou om dat te horen?
1: Ja, het doet nog steeds nu dat ik de stemmen hoor en zo. Ik krijg gewoon kippenvel. En ja, gisteren, ik wou niet janken of huilen of zo. Maar Dit betekent heel veel voor mij. Dit betekent heel veel voor mij, omdat ja, in 2013, 14 wou ik eigenlijk ja, de 4x4 op de map doen. En het lukte steeds niet. En ik en Terrence, we zijn de oudste in de 4x4. Dus we hadden heel veel nieuwe teams. Totdat, ja, want ik liep 4x1 op Olympische Spelen, maar ik liep nooit. En een van mijn dromen was om de 4x4 op een Olympische Spelen te kunnen lopen. En dat is gebeurd en we hadden ook een medaille daar. Maar ja, om deze proces zo te zien, en ja, het is gewoon geweldig.
0: Het atletiek heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt in Nederland. Je hebt het allemaal van nabij meegemaakt. Je bent daar belangrijk in geweest. En nu ga je met pensioen. Je bent nog geen 40 en dan is die carrière ten einde. Dat lijkt me best een raar moment.
1: Ja, ik heb het ook zelf besloten. Want ik denk niet. Ik weet zeker, ik kan verder gaan. Maar dan vraag je jezelf, maak het je gelukkig? Of en ik denk gewoon dat de tijd is gekomen om te zeggen, ja, ik wil het niet meer en ik wil iets anders doen. En ja, ik wil iets anders doen dat er wel gewoon ook in de sport is. Dus ik ben bezig met mijn license om manager te worden. Dus om atleten te helpen ook op een andere manier.
0: Maar je hebt laten zien dat je talent hebt voor coaching en dat soort dingen. Als ik deze getuigenissen hoor.
1: Ja,
0: wil je doen.
1: Dat zeker. Ja, maar ik wil eerst mijn eerste 6 maanden gewoon echt gewoon rustig zitten. En gewoon denken, wat nu? Want ik denk, wanneer ik de beslissing had genomen dat ik ga stoppen, alles was gewoon empty in mijn hoofd. Ik wist niet, ja, ik wil deze woord niet zeggen, maar het lijkt een soort kind of depressie. Want je weet niet wat je gaat doen. Je bent bang voor de wereld. Je voelt dat je, ja, want alles voor mij was atletiek. Vanaf mijn 18, 19 ben ik professioneel. En nu ben ik 37 en dan voel je een beetje eenzaam in de wereld. Like, wat gaan we nu doen en dat. En ik vind dat, dus ik vind dat ook een soort challenge. Want voor mij, als sport, ik heb altijd een sportermentaliteit. En dan is het net als, oké, ik wil heel, heel goed worden in iets anders. En ja, dat pusht me gewoon. En ook, ik weet niet wat het resultaat is, maar met dezelfde mentaliteit dat ik kwam in atletiek, dat wil ik in iets anders brengen en gewoon de beste in dat worden.
0: Ik wens je heel veel succes en dank dat je even aan de lijn wilde komen. Lee Marvin Bonifacia, genieten van dit belangrijk moment. Dank je hartelijk. En dit was Het Oog. En morgen dan zit hier Wilfried de Jong. Voor nu een hele goede nacht.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
1: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mash, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmid.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yeşilgöz en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Caïro. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet, naar eigen zeggen, nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet.